0: Goeienacht.
1: Bedrijven die zich door criminelen laten gebruiken bij het witwassen van geld krijgen sneller justitie op hun dak, schrijft de Telegraaf. Mensen laten zich veel te makkelijk inpakken en dat gaat het OM keihard afstraffen. Ook accountants en administratiekantoren die illegale transacties goedkeuren worden hard aangepakt. Bij de Merwedebrug op de A27 worden vandaag camera's opgehangen om het vrachtwagenverbod te controleren. De brug bij Gorinchem is te zwak en daarom mogen vrachtwagens en touringcars er niet meer overheen. Als de camera's worden opgehangen, gaan ze ook meteen aan. De boete voor overtreders van het verbod is €500. In een Amerikaans museum met de geschiedenis van het land komen waarschuwingsborden te staan. President Trump heeft dat bepaald omdat hij vindt dat de eigenaar van het museum te veel benadrukte hoe gruwelijk de slavernij was en niet zei over het succes. Op de borden komt te staan dat de tentoonstellingen gerenoveerd moeten worden. En in Venezuela is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aardbevingen, exact een maand geleden. Reddingswerkers stopten even met hun werk om de herdenking in het rampgebied bij te wonen. Er was ook een ceremonie in hoofdstad Caracas. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela staat nu op bijna 5400. Het weer van Weer Online? Het is een heldere nacht en zo'n 10 tot 16 graden. Overdag wordt het zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden. En dat was het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Boven Nederland werd gisteravond een grote vuurbal gezien. Het was waarschijnlijk een satelliet van Starlink die terugkwam naar aarde, zegt een expert tegen de NOS. De satelliet kwam de dampkring binnen boven Engeland. Daarna zagen mensen de vuurbal in Nederland van Zuid-Holland tot Friesland en van Gelderland tot Texel. In Nieuw-Zeeland is op het Noordereiland een aardbeving geweest met een kracht van 5,7. Volgens media in het land waren er daarna 73 naschokken te voelen. Gebouwen raakten beschadigd, waaronder een supermarkt, en meerdere wegen moeten worden hersteld. Bij een eilandengroep ruim 2000 kilometer noordelijker was ook een aardbeving. Het Amerikaanse chipbedrijf Nvidia gaat investeren in AI-datacenters in Zuid-Korea. Er wordt 1 miljard dollar uitgetrokken om zo'n fabriek te bouwen dat gaat draaien met apparatuur van Nvidia. Ze werken ook mee aan de bouw van een mega-AI-fabriek die volgend jaar al moet werken. In ruil daarvoor wil Nvidia techniek voor geheugenchips krijgen. En de Amerikaanse rapper Lil Wayne geloofde niet dat hij volgend jaar een ster krijgt in Hollywood. Hij dacht dat het een grap was van zijn team, zei hij op social media. Maar de ster van Lil Wayne komt volgend jaar echt in Los Angeles te liggen, net als een aantal andere artiesten, zoals David Guetta, Sia en Linkin Park. Het weer van Weer Online? Het wordt een zonnige en droge dag met zomerse temperaturen. In het Noordoosten wordt het maximaal 23 graden, in Limburg kan het 29 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Dit is Q Music.
1: Topic en Becky G.
0: En dit is Q Music.
1: Shakira en Burna Boy.
0: En dit is nieuw.

0: Goedemorgen.
1: De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk komen steeds dichter in de buurt van Bordeaux. De autoriteiten hebben daarom opdracht gegeven om nog meer dorpen te evacueren. Een stuk natuur zo groot als Rotterdam is al verwoest door de vlammen. President Macron heeft het leger de opdracht gegeven om klaar te staan om te helpen. Justitie gaat bedrijven die geld witwassen voor criminelen keihard aanpakken, schrijft de Telegraaf. Accountants en administratiekantoren die illegale transacties goedkeuren hebben ook een serieus probleem als ze gepakt worden. Het OM vindt het schokkend hoe makkelijk mensen zich laten misbruiken door criminelen. Amerika heeft een tanker aangevallen in de straat van Oman. Het schip was onderweg naar een haven in Iran. Amerika blokkeert de toegang naar Iraanse havens opnieuw sinds Iran de straat van Hormuz weer heeft dichtgegooid. Tussen april en midden juni liet Amerika ook al geen schepen door naar havens in Iran. En de WK-held van Kaapverdië, keeper Vozinha, heeft een megatransfer te pakken. Hij gaat op zijn 40ste naar de grootste club van Chili. Volgens de voorzitter is het zo goed als rond. Hij moet alleen nog medisch gekeurd worden en tekenen. Vozinha komt van een club op het tweede niveau in Portugal en stond in het WK Dream Team. Het weer van Weer Online? Het wordt een zonnige dag met zomerse temperaturen. In het noordoosten wordt het 23 graden. In Limburg kan het 29 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.

Goedemorgen. In bijna heel Nederland zagen mensen gisteravond een vuurbal in de lucht. Het was waarschijnlijk een satelliet van Elon Musk die terugkeerde naar aarde. Het ruimtepuin kwam boven Engeland de dampkring binnen en zou helemaal moeten zijn opgebrand. De vuurbal werd gezien van Zuid-Holland tot Friesland en van Gelderland tot Texel. In de buurt van Bordeaux zijn nog eens 58.000 mensen geëvacueerd door de natuurbranden. Vanmorgen vroeg kregen ze te horen dat ze hun huis uit moesten. De branden komen steeds dichter in de buurt van Bordeaux. Een gebied zo groot als Rotterdam is al afgebrand. Bij elkaar moesten al bijna 200.000 mensen het gebied verlaten. Vanaf vandaag worden de boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden. Dat mag niet meer, omdat de brug in de A27 het gewicht niet meer aan kan. Om de boetes uit te delen worden vandaag camera's neergezet. Die gaan er ook meteen aan om overtreders te betrappen. De boete is €500. En in Venezuela is gisteren een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aardbevingen, exact een maand geleden. Reddingswerkers stopten even met hun werk om de herdenking in het rampgebied bij te wonen. Er was ook een ceremonie in de hoofdstad Caracas. Het officiële dodental van de aardbeving in Venezuela staat nu op bijna 5400. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag met zomerse temperaturen 25 tot 29 graden. Alleen aan zee wordt het iets minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders schrijf je mis.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
13: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
14: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
15: Müller Milk, the moo you can't resist.
16: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
17: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
18: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
19: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
18: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Jojo.
21: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's, waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Park Amersfoort, midden in het land.
22: Yo, wij zijn Crisco's Amsterdam.
23: En we hebben een nieuwe single.
22: My Oh My, samen met Louisa Sonza en Willy William.
23: My Oh My
22: is nu overal te beluisteren.
21: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
24: Ja. Echt serieus?
25: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
26: 18 plus speelbewust.
27: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
28: Praxis.
29: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan!

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
3: Pap, die moeten we hebben!
2: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
3: onlineveilingmeester.nl.
1: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
2: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
3: Onlineveilingmeester.nl.
4: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
12: Kippie.

0: beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Nu bij Dirk. Prinses tonijnstukken, 99 cent. Altijd lekker.
3: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
4: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.

0: Goedemorgen. Frankrijk zet het leger in om de bosbranden bij Bordeaux te bestrijden. Er gaan 1000 militairen die kant op. Dat heeft de premier besloten na crisisoverleg met een aantal ministers. De situatie in het zuidwesten van Frankrijk wordt steeds gevaarlijker, omdat het vuur nu oprukt richting Bordeaux zelf. Mensen in heel Nederland hebben gisteravond minutenlang een vuurbol gezien in de lucht. Er kwamen meldingen uit Amsterdam, Arnhem en Texel. Het is niet helemaal zeker wat het was. Gedacht wordt aan een oude satelliet van Elon Musk of een meteoor. Het heeft in ieder geval geen gevaar opgeleverd. Vanaf vandaag riskeren vrachtwagenchauffeurs een boete van €500... als ze over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden. Dat mag niet meer, omdat de brug zwaar verkeer niet meer aan kan. Hij moet worden opgeknapt. Om in de gaten te houden of de chauffeurs zich aan het verbod houden, zijn camera's opgehangen. En vandaag begint World Pride in Amsterdam. En daarom heeft het ANP onderzoek gedaan naar gemeenten die regenboogsymbolen hebben. 1 op de 3 is daar al eens vernield. Het gaat dan om zebrapaden, bankjes of fietspaden. Die zijn in regenboogkleur geschilderd om aandacht te vragen voor LHBTI'ers. Dan het weer van Weer Online. Een zomerse dag met veel zon en weinig wind. Vanmiddag wat stapelwolken, maar het blijft droog. En het wordt 23 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Q-Music verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er zat 1 korte file op de A37 van knooppunt Holsloot naar Meppen in Duitsland. Je hebt daar 5 minuten vertraging rond de grens. Flitsers zijn er best wel veel gemeld, dus er wordt druk geflitst in de landen. Bijvoorbeeld op de A6 van Muidenberg naar Lelystad. Daar wordt gecontroleerd bij 69.2. Dan de A12 van Maarn naar Ede bij 83.0. En dan controle op de A22 van Beverwijk naar Velsen bij hectometerpaal 14.7. Op de A27 van Hilversum naar Almere moet je opletten bij 115.2. A28 Hogeveen naar Assen 153.6. De A30 Barneveld richting Ede bij 16.3. En de laatste controle is gezien op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn bij 212.9.
2: Music. Jorien Renkema.
1: Ja hoor, goedemorgen voor de zaterdagochtend. Zometeen.

0: deze zaterdagochtend. Het is 25 juli 2026. En ik weet niet of je er al bij stilgestaan hebt, maar dat is de eerste, de laatste. En dus ook automatisch de allermooiste 25 juli 2026 van je leven. Ik zeg goedemorgen om 7:08. Tegen alle vroege vogels. Tegen de vakantieinpakkers. De vakantieuitpakkers. De weekendklussers. De weekendwerkers. De nachtwerkers. De ontbijtmakers. En eigenlijk alles wat daartussenin zit. Mocht je nou nog niet aangesproken voelen door al deze termen, laat het even van je horen via de Q-Music app. Wie ben ik nog vergeten te noemen? En sowieso vind ik het altijd heel gezellig om van je te horen. Dus kom vooral door met alles dat je met mij en de rest van Q-Music Luister in Nederland wilt delen. Zorg ik ondertussen voor de zaterdagochtendmuziek. Walk the Moon zometeen na Snelle. Dit is Laat het Licht Aan.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: natuurlijk. Ja, die zou je ook kunnen scharen onder de vroege vogels, toch? Maar oké. Okay. Bij deze shout-out naar alle hondenuitlaters. Elke ochtend vroeg, zegt ze, zo'n 18 kilometer. Jeetje, elke ochtend 18 kilometer met die hond? Knap hoor, wat voor hond heb je dan ook, vraag ik me af. Zou mijn Maltese leeuwtje van vroeger zou dat niet halen? Nou, over wandelen gesproken. Gertie Ebt, goedemorgen Jorien. Ik liep de Vierdaagse afgelopen week. Ik vind het altijd lastig om van die wolk af te komen. Dus ik ben alweer vroeg vertrokken voor 20 kilometer. Waarna ik mezelf op een ontbijtje trakteer. Geniet ervan. Gemma die stuurt groetjes vanaf het prachtige Gardameer. Met een foto erbij. Ik luister vanochtend met je mee. Ilona die is nog één dagje een route aan het rijden voor PostNL. En dan eindelijk vakantie. Daar ben ik zo aan toe. Ik voel me helemaal gesloopt. Nou, dus mocht er vandaag bij jou aan de deur een gesloopt uitziende postbezorger staan, dan is het Ilona. Geef haar even een drankje. En Miranda is er nog. Die is ook op vakantie in Nederland, laat ze weten. Stuurt een foto van een vakantiehuisje aan het water. En dan Bas nog.
1: Goedemorgen. Wat een heerlijk begin weer van deze dag. Met jouw begintje, hoor. Weet ik weer dat het weekend gaat beginnen.
0: Zo is het.
1: Goedemorgen, goedjes Bas.
0: Oh, en dit is ook wel een spannend berichtje wat er binnenkomt. Iemand zegt, ik wil graag anoniem blijven, maar goedemorgen. Onderweg naar huis vanuit een nachtdienst, nog 3 nachten te gaan. De boefjes binnen de gevangenis weer geholpen, waar nodig. Daar wil ik alles over weten, maar goed, dat gaan we denk ik niet horen. Q-Music, dat is waar je naar luistert. Met zometeen Shaboozy en Miles Smith, Blink Twice. Meteen na The Script en Will.i.am.

0: De gebundelde krachten van Shaboozy en Miles Smith. De combinatie waarvan we niet wisten dat we hem nodig hadden ooit.
1: Time flies, so don't blink twice.
0: Blink twice, hoorde je.
2: De soundtrack van je weekend.
0: Nou, twee keer knipperen en het is 20:30 geweest. En daarna ga ik op zoek naar de soundtrack van misschien wel jouw weekend. Dus staat er iets leuk bij jou op de planning? Zit je ergens in het buitenland? Of heb je misschien ook gewoon een normale werkdag? Dat vind ik ook oké, hè? Laat het gewoon even weten via de Q-Music app. Al je weekendplannen. Hoe bijzonder of hoe normaal ze ook zijn. Want zometeen ga ik mijn best doen om daar een toepasselijk liedje bij te zoeken. Bij een van die weekendplannen. Ik zal je een voorbeeld geven. Vorige week kwam ik een heel leuk appje tegen van Loes. Loes die stuurde een foto vanuit Thailand. Zij was daar samen met haar vriend aan het rondcrossen op een scooter. En toen dacht ik, wat zou ik nou kunnen draaien voor iemand die rondrijdt op een scooter? Toen kwam ik uit op een liedje van Macklemore. Dat liedje heet Downtown. En dat gaat letterlijk over hoe Macklemore in een scooterwinkel binnenstapt en zegt, hey, ik wil een scooter kopen.
3: I went to the moped store. What's up? The salesman's like, what up? What's your budget? And I'm like, honestly, I don't know nothing about mopeds. He said, I got the one for you. Follow me.
0: Nou, zo leuk liedje. Dat was dus de soundtrack van het weekend van Loes. Ik kreeg daarna ook nog een heel leuk berichtje terug van haar.
4: Bedankt voor het draaien van het liedje. Ik heb het kende nog niet. Ik heb hem toegevoegd aan mijn playlist. Heel erg bedankt voor de leuke herinnering. Wij gaan weer doorscooteren. Doeg!
0: Dus wil jij nou ook zometeen, net als Loes, een liedje op de radio dat helemaal aansluit bij wat jij aan het doen bent dit weekend? Kom dan vooral door via de Q-Music app met hoe jouw zaterdagochtend eruit ziet.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet, want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
12: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
13: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
14: Kippie.
15: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
16: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
17: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
18: Even bollen. Idee.

0: korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
2: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
2: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Maak er een zinderende zomer van met de Libelle Club. Ga mee op de leukste uitjes. Plof op het strand met de digitale Libelle. En duik in de mooiste boeken en podcasts op Fluister. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
10: Hoppa!
9: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3-sterrenslot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder. Bij u.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Verkeerde microfoon, ja, daar ben ik. Goedemorgen. Het wordt een zomerse dag vandaag met veel zon. Later vanmiddag ontstaan er wat stapelwolken en het wordt zo'n 23 tot maar liefst 29 graden vandaag. Q-Music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er staan, er staat eigenlijk maar één noemenswaardige file in Nederland. Dat is op de A1 van Hengelo naar Osnabrück. Tussen de Lutte en de Nederlandse grens heb je 5 minuten vertraging rondom de grensovergang. Er wordt wel behoorlijk geflitst in Nederland. Of zoals Jean het vanmorgen zei, de politie heeft het zo te horen aardig druk met het maken van vakantiefoto's. Dat doen ze bijvoorbeeld op de A6. Dus even zwaaien als je van Muidenberg naar Lelystad rijdt bij hectometerpaal 69.2. Er wordt gecontroleerd op de A9 van Alkmaar naar Haarlem bij 56.7. Op de A12 van Maar naar Ede bij 83.0. Dan de A22 Beverwijk richting Velsen, controle bij 14.7. De A27 van Hilversum naar Almere staan ze bij 115.2. Op de A28 van Hoogeveen naar Assen bij 153.6. Dan de A30 Barneveld richting Ede, 16.3. De A50 Zwolle naar Apeldoorn, daar gaat het om 212.9. En de laatste controle is gezien op de A76 van Duitsland naar Heerlen bij 25.3.
3: Jorien Renkema.
2: Don't say I didn't warn you.

0: Garrix Jackson told you so.
1: De soundtrack van je weekend.
0: Vind ik altijd een leuke uitdaging die ik mezelf geef. Of nou ja, eigenlijk die jij mij als Q-luisteraar geeft. Jij laat mij via de Q-app weten hoe jouw weekend eruit ziet. En ik ga op zoek naar een liedje dat daar volgens mij helemaal bij past. Het is soms best wel een lastige opgave. Maar volgens mij is het me voor vandaag weer gelukt. Want aan de telefoon heb ik Charlotte. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En jij bent niet alleen, want jij zit in de auto met Amanda.
2: Ja, met Amanda en Karnak. Karnak zit naast me en Amanda zit achterin.
0: Kunnen wij Amanda en Karnak ook horen of blaffen ze niet op commando?
2: Nou, Karnak is een jongen, die hoor je wel.
3: Hoi.
0: Oh, dat is geen hond.
2: Dat is geen hond, die is 14. Dat is een jongen, die is gezellig met me mee voor de support. En Amanda zit, Amanda zit achterin en die blaft niet op commando mee.
0: Oké. Nou, Charlotte, je vertel, waar ga jij met Karnak, maar ook vooral met de hond naartoe vandaag?
2: Wij zijn onderweg naar Langenzen in Duitsland. We zijn onderweg naar een hondenshow met Amanda.
0: Leuk, want Amanda is wel een showgirl.
2: Amanda is zeker een showgirl. Ja, het zal de eerste show worden voor het seizoen. We gaan naar het wereldkampioenschap in september.
0: Zo.
2: En we gaan eigenlijk een beetje het volprogramma in met haar.
0: Oh, dus ze heeft al wel meer gewonnen.
2: Nou, het is echt de eerste voor haar nu. Dus,
0: op die manier.
2: We hopen dat ze gaat winnen.
0: Maar heb jij al wel eerder dit soort shows gewonnen met andere honden?
2: Ja, we doen dit eigenlijk al heel wat jaren. Ik fok ook met Duitse herders, dus we gaan ieder jaar ook naar de wereldkampioenschappen. En we gaan eigenlijk ieder jaar dit seizoen zeg maar in tot september. En dan hoop je zo goed mogelijk met je hond uiteindelijk uit te komen.
0: Ja, en moet Amanda dan straks gewoon mooi zijn en laten zien dat ze gewoon een hele goed gefokte Duitse herder is? Of moet ze ook echt trucjes doen?
2: Nee, wat jij zegt klopt helemaal. Ze moet echt mooi zijn. Ze moet laten zien dat ze een goed gefokte, mooie Duitse herdershond is met mooi gangwerk. En,
0: gangwerk? Wauw.
2: Ja.
0: Wat is dat? Dat is hoe ze loopt, toch?
2: Ja, dat is hoe ze loopt. De keurmeester die gaat echt kijken naar haar uiterlijk, uitstraling, naar haar gangwerk. Of ze een mooi, correct gangwerk heeft.
0: Nou, prachtig. Oké, ik ga duimen voor Amanda.
2: Dankjewel.
0: En ik ga natuurlijk een liedje op de radio draaien, wat volgens mij helemaal bij jullie past. Qua band was ik er eigenlijk meteen al uit, want toen ik hoorde dat jij met je Duitse herder op pad was, dacht ik meteen, hey, Shepherd, dat is een band. Want in het Engels is een Duitse herder, dat is een German Shepherd.
2: Absoluut.
0: Toen moest ik een liedje kiezen en toen zat ik een beetje te scrollen en toen kwam ik langs de single Coming Home. En toen dacht ik, dat is ook wel toepasselijk. Want in Engeland zeggen ze altijd rondom het voetbal, hè, voetbal is coming home, als een soort winnaarsleus.
2: Ja.
0: Dus ik dacht, dat die hondenprijs is coming home voor jullie.
2: Oh, we gaan ons best doen.
0: Nou, ik wens jullie heel veel succes. En volgens mij is het cirkeltje rond. Coming

0: tijd. 14 weken lang Other Side van de Red Hot Chili Peppers. En van het jaar 2000 maken we een sprong in de tijd naar gistermiddag. De top 40 met Menno, jaargang 62, editie 3184 om heel precies te zijn. Waarin Menno je natuurlijk weer heeft voorgesteld aan nieuwe muziek, de Q-Music Alarmschijf. Deze week gereserveerd voor Cat's Eye. Cat's Eye ken je misschien nog wel, want ze hadden vorig jaar hun eerste hit in Nederland te pakken. Dat was deze. Het zijn 6 meiden, Cat's Eye, Manon, Sophia, Daniela, Lara, Megan en Yoonche. Ze zijn allemaal ergens anders op de wereld geboren. Het is een hele inclusieve internationale groep, Cat's Eye. Nou, Gabriella was dus de eerste top 40 hit, maar ze hebben nu een nieuwe, die heet Animal. En ze vissen natuurlijk actief naar hun tweede notering in de lijst, dat begrijp je. Nou, wie weet gaat het binnenkort voor ze gebeuren. Wie zal het zeggen? Komende week hoor je ze in ieder geval extra vaak op Q.
1: De Q-Music

0: alarmschijf van de aankomende week is de nieuwe van Cat's Eye. Animal hoorde je op Q. Zometeen na achter deze tranentrekker van Coldplay. Maar we gaan ook even dansen hoor.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders schrijf je mis.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al.
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Yo, wij zijn Crisco's Amsterdam.
10: En we hebben een nieuwe single.
9: My on My, samen met Louisa Sonza en Willy William.
10: Mij en Mij is nu overal te beluisteren.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
12: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
11: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
13: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks 1+1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar €1. Een voordelige zomer, dat zie je van Jumbo.
14: Poeh, vroeg hè? Ook zo zin in een bakkie? Met de reclamefolder-app vind je altijd de beste koffiedeals. Espresso, cappuccino of flat white. Je bespaart altijd. Ben je wakker? Download nu de reclamefolder-app en betaal nooit meer te veel voor jouw favoriete koffie.
15: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
16: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
15: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
16: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
18: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25.

0: dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori Pasta. 1+1 gratis.

0: pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Goedemorgen. Het nieuws van 8 uur. Dit is Ronald Remmelswaan.
8: Goedemorgen. In het zuidwesten van Frankrijk worden nu ook mondkapjes uitgedeeld vanwege de schadelijke rook van de bosbranden bij Bordeaux. Ze zijn voor brandweermensen, de bevolking en vakantiegangers. Het vuur breidt zich nog altijd uit, daarom zet de Franse regering het leger in. 1000 militairen gaan helpen om het vuur te bestrijden. Bij Bordeaux worden trouwens steeds meer mensen geëvacueerd en dat gebeurt ook bij de Spaanse hoofdstad Madrid. Daar woeden ook bosbranden. Ook een enorme camping is ontruimd. De Spaanse premier Sanchez gaat vanmorgen met eigen ogen kijken hoe erg het allemaal is. Hij praat ook met hulpverleners. Onder meer boven Amsterdam, Utrecht, Almere en Arnhem was gisteravond een vuurbal te zien. Het zou de resten zijn van een oude satelliet van Elon Musk. Het ding kwam vanuit Engeland de atmosfeer binnen en brandde vervolgens langzaam op. Er zijn geen meldingen van schade op de grond. En ruim de helft van de LHBTI-plus jongeren tussen de 13 en 19 jaar durft thuis niet te vertellen dat ze homo, lesbisch of anders zijn. Uit angst om niet geaccepteerd te worden, heeft NOS Stories uitgezocht vanwege World Pride. Een van de jongeren houdt bijvoorbeeld haar mond omdat haar ouders al fel reageren als er homostellen op tv zijn. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zomerse dag met veel zon en weinig wind. Vanmiddag wat stapelwolken, maar het blijft droog en het wordt 23 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Q-Music, verkeersinformatie dan door Flitmeister. Er staan 2 files in Nederland. Eentje op de A1 van Hengelo naar Osnabrück. Tussen de Lutte en de Nederlandse grens heb je 5 minuten vertraging vanwege grenscontrole. En hetzelfde verhaal op de A12. Arnhem naar Oberhausen, 7 minuten vertraging rondom de Nederlandse grens bij Ouddijk. Op de Duitse grens eigenlijk. Dan de flitsers. Gezien op de A6 van Muidenberg naar Lelystad bij 69.2. Er wordt gecontroleerd op de A12. Maarn richting Ede bij 83.0. Dan de A22. Beverwijk richting Velsen. Daar staan ze bij 14.7. Op de A27 van Hilversum naar Almere wordt gecontroleerd bij 115.2. Op de A30 van Barneveld naar Ede bij 16.3. En tot slot op de A50 Zwolle richting Apeldoorn 212.9.
9: Music. Jorien Renkema.
7: Goedemorgen, het is zaterdagochtend. Coldplay hoor je zo meteen hier met Fix You. Prachtig. Meteen.

net zo tranentrekkend als het liedje zelf. Is het verhaal achter het liedje, Fix You van Coldplay. Chris Martin, de zanger van Coldplay, die had jarenlang een relatie met actrice Gwyneth Paltrow. Ze waren jarenlang getrouwd met elkaar. En toen ze elkaar net leerden kennen, dat was in 2002... toen was haar vader net een paar weken daarvoor overleden. Zij was natuurlijk heel erg verdrietig. En Chris Martin schreef voor haar dit liedje, Fix You. Omdat hij haar wilde troosten en hij wilde haar helpen met het verlies van haar vader. En sterker nog, hij gebruikte daarvoor ook een orgel dat daadwerkelijk van de vader van Gwyneth was geweest. Dus dit orgel wat je vooral in het begin hoort. Heeft hij dus ingespeeld op een keyboard van haar vader. When you get what you want, but not what you need. Dat is toch echt prachtig. Hij zegt dat het ook heel veel heeft gedaan voor hun relatie. Nou ja, niet genoeg, want ze zijn inmiddels niet meer bij elkaar. Maar dat terzijde. Iets minder emotioneel is het liedje dat je nu gaat horen op Q. Desalniettemin een enorme hit. Al 27 weken in de top 40. Het is Midnight Sun van Sarah Larsson.

Nou, ik denk dat als Ed Sheeran mee zou gaan, dat die het heel goed met Tom zou kunnen vinden. Want net als Tom van der Weert is Ed Sheeran helemaal gek van Pokémon. Dus ja, dat zou een activiteit kunnen worden komende week zaterdag. Shake up your day. Want dan gaat het gebeuren voor Tom en Bram. Sinds de afgelopen week nemen Tom en Bram de middagshow over van Domien. En daar is een leuk plannetje ontstaan. Over precies 1 week gaan ze samen op pad. Een dagje weg in Nederland. Jij kunt daarbij zijn. Het heet Shake Up Your Day. En het idee daarvan is dat Tom en Bram jouw dag dus even flink gaan opschudden. Maar de vraag is, wie doet dat het best? Dus los van elkaar gaan Tom en Bram 2 activiteiten organiseren voor jou als luisteraar. En aan het einde van de dag is dan de grote vraag aan jou. Wie heeft het best gedaan? Wie verdient er 5 sterren? Wie is de beste reisleider, Tom of Bram? Nou, en wat ze dan gaan doen die dag, ja, daar zijn ze nog op aan het broeden. Ik heb ze al horen praten over helikoptervliegen, paragliden, raften, boomhutten bouwen, culinair koken. Nou, het wordt in ieder geval heel erg leuk en het wordt echt een heel groot feest. Volgende week zaterdag gaat het gebeuren. En je kan je daarvoor aanmelden om mee te gaan. Er mag dus een select groepje Q-Music luisteraars mee met Tom en Bram. En dan kan je je voor aanmelden via qmusic.nl of via de app. Want vanaf komende maandag gaan Tom en Bram de eerste kandidaten bellen op de radio. 1 augustus gaat het gebeuren. Tom en Brams, Shake Up Your Day.

0: als je nu wakker bent, is de kans heel groot dat je gisteravond niet hebt geluisterd. En dan mis je wel echt wat, want vrijdagavond is Stefans Pianobar. Ja, dat is echt de plek op Q-Music, waar elke week de grootste artiesten van het moment samen met mijn collega Stefan live muziek maken. Gisteravond wederom een internationale naam te gast. All the way from Los Angeles kwam Stella Lefty langs. En hoe dat klonk, hoor je zo meteen.
1: Deze zomer passen Tom en Bram op de middagshow. En dat betekent dat we de boel eens flink gaan opschudden. Shake up your day. Durf jij volgende week zaterdag in de bus te stappen voor een onvoorspelbare dag vol verrassingen? Meld je dan nu aan op Q-music.nl. Bezorgen de heren jou de dag van je leven? Of geef je ze keihard maar één ster? Q. Shake up your day.
2: Q sounds better with you. Q-music.
3: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
4: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Nu met Clubcarwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
8: Kippie.
9: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu. 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Eindelijk, de beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen. 2 bakken. 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
15: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
16: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
17: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
18: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
18: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla per krop maar €0,49.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
21: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed. is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
8: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
22: Mindshift, elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
23: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
24: vakantie!
23: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
25: Goedemorgen, het wordt een zomerse dag vandaag. Veel zon. Later vanmiddag ontstaat er wat stapelwolken. Maar het wordt zo'n 23 tot 29 graden vandaag. Dat is lekker. Q-Music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er staat een file op de A1 van Hengelo naar Osnabrück. 10 minuten vertraging rondom de Lutte bij de grens. En dan de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Ook daar een file rondom de grens bij Oud-Dijk. En dat zorgt voor 12 minuten vertraging. Flitsers zijn gezien op de A6 van Muidenberg naar Lelystad bij 69,2. Op de A12 van Maarn naar Ede bij 83,0. Er wordt gecontroleerd op de A27 van Hilversum naar Almere bij 115,2. Dan de A30 Barneveld richting Ede, 16. En opletten op de A50 Zwolle naar Apeldoorn 212,9.
26: Jorien Renkema.
25: Goedemorgen, Mike Posner hoor je na.

0: Costner took a pill in Ibiza.
1: Stefan's Piano Bar. Piano Bar.
0: Even terug naar gisteravond, naar Stefan's Piano Bar. Want ik zei het net al kort, dat is de plek waar mijn collega Stefan Bouwman elke week een andere gast ontvangt en samen muziek maakt. Ik vind dat altijd heel vet, ik ben er echt een beetje jaloers op. Stefan die krijgt gewoon de grote eer om achter de piano te gaan zitten en dus te spelen met de groten der aarde. Want de ene week is het Teddy Swims die gewoon even casual langskomt. Roxy Dekker of Pommelien Thijs, Nothing But Thieves. Ja hoor, de grootste namen, die weet hij gewoon achter de microfoon te krijgen. En gisteravond was daar Stella Lefty, all the way from America. Maar het voelde voor haar om thuis te komen, want de studio van Q-Music zit in Amsterdam. Nou, en Amsterdam kent Stella Lefty maar al te goed.
2: So, you lived in Amsterdam?
3: I did.
2: The fuck?
3: I know. It was awesome, though.
2: How'd you end up here?
3: I went to Tulane, and the amount of options for, like, a public health major were not so many. And I really wanted to be in Europe, and Amsterdam was the place. And then I showed up here, and I fell in love with it. Like, I truly... It's so weird being back. I'm like, I want to live here.
0: Nou, ze heeft hier dus gestudeerd in Amsterdam. Bekend terrein. En gisteravond zongen ze hier samen in de Q-Music Studio. De top 40 hit van Stella Lefty, Boston. Dat is al een heel mooi liedje. Maar met dat sausje eroverheen, dat luistert naar de naam Stefan Bouwman, wordt het helemaal een feest. Live in Stefan's Piano Bar gisteravond. Stella Lefty featuring Stefan Bouwman. Oh,

0: van 2 weken geleden was dat Tom en Joe van Q-Music en Zomerhit hadden gemaakt met Rolf Sanchez.
1: Tom en Joe's Zomerhit.
0: Nou, die hoorde je zojuist, dat is Marchar. Maar er is nu nog meer nieuws. Tom en Joe gaan namelijk op zomertour. Jawel, en die begint vandaag. Ja, het is ongelooflijk, ze beginnen echt rocksterren te worden. Nu dus met een echte eendaagse tournee. Je kan Tom en Joe vandaag live Marchar horen zingen om 4 uur op de bedrijfsbarbecue van luisteraar Danny.

6 uur vandaag staan ze in kringloopwinkel Malle Pietje in Hank. En ze sluiten hem vanavond af, die zomertour, vanaf 7 uur op de Paella Party van Q-luisteraar Vroni in Waalwijk. Gaat dat zien? Tom en Joe trekken het land in. Je hoort ze maandag weer in de ochtendshow van Q. Dit is Miley Cyrus.

0: mijn radioshow. Maar gelukkig is daar Vincent Bronk.
1: Hallo!
0: Je neemt het over zo meteen na 9.
2: Met je foute been uit bed.
0: Toch?
1: Ja, is ook wel lekker. Dan kan je ook een keer naar huis.
0: Ja, ook
1: anders zit je ook maar de hele dag hier. Dus ik ga je aflossen zo meteen.
0: En jij gaat zo meteen natuurlijk ook weer een fout liedje draaien in een bepaald thema. Wat heb jij in gedachten?
1: Ja, vandaag begint de Pride Week in Amsterdam. Die wordt zo meteen geopend door koningin Maxima. Toen dacht ik, nou, er zijn toch wel heel veel liedjes te bedenken bij de Pride. Eigenlijk zoek ik gewoon homo-muziek. Zo kunnen we het ook wel zeggen.
0: Homo-muziek. Wat puberaal weer.
1: Ja, toch.
0: Nee, maar weet je waar je dat aan doet denken? Als ik jou hoor zeggen homo-muziek. Even kijken hoor. Ik heb het nu op YouTube opgezocht. Ik weet niet of dit goede kwaliteit is. Maar...
3: Waarom heb jij je oordopjes in? Ja. Ralf treedt op.
4: Dit is homo-muziek.
3: Hoezo?
4: Kijk dan. Dit is echt wel super gay. Nee,
3: nou, wat luister je? Mag ik eens luisteren?
0: Nou ja, dat is
1: het wel bezoeken.
0: Zo'n internetgekkie van een paar jaar geleden.
1: Ja, mocht je dus een fout liedje kennen, dat past bij de Pride. Bijvoorbeeld natuurlijk de Village People met YMCA.
0: Oh ja.
1: Iets van ABBA, Dancing Queen.
0: Ja, George Michael, Freedom. Dat is natuurlijk echt een gay anthem. Cher.
1: Cher is ook echt zo'n anthem inderdaad.
0: Kylie Minogue doet het ook heel goed bij die community.
1: Oh ja, Gloria Gaynor. I Will Survive.
0: Gay.
1: Nou, mocht je deze kennen, gooi hem even in de app van Q-Music.
0: Hé, wat volwassen.
5: Hey, Stefan hier. Ik heb een paar keer met hem mogen spelen in Stefans Pianobar. En binnenkort doet hij een show in Nederland. Dus ik dacht, ik ga het gewoon even proberen.
6: Hey Stefan, this is Teddy Swims.
5: Teddy.
6: Hey buddy.
5: Teddy, I'm asking for a favor. Can we get some tickets for your show in Amsterdam?
6: That's a good question.
5: Come on, bro.
6: Dude, hell yeah, man.
7: Q Music presents...

0: Later, buddy. Bye.
1: Q Sounds, better with you.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
6: Ja, laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja,
5: dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
6: Ja.
5: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Lekker!
8: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Daar heb je Huub van Hubo.
16: Hoi.
15: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
17: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
15: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
18: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
19: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
18: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
20: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 milliliter voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
21: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
22: Welkom bij de verfzaak.
21: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
23: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
24: Manutan.
23: Bestel op manutan.nl.
24: Welkom bij de verfzaak.
23: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
24: Manutan.
23: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
25: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
26: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
27: De prijs van

0: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
4: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
5: Ah, oh, nee.
4: Maak er een potje van.

0: 4, goedemorgen. Het laatste nieuws krijg je van Ronald Remmelswaan.
1: Goedemorgen. Het is Zwarte Zaterdag in Frankrijk. En de Franse verkeersdienst zegt dat je de wegen bij Bordeaux moet mijden, ook als je naar Spanje gaat. Het advies is om via Toulouse te rijden. Bij Bordeaux woeden bosbranden die moeilijk onder controle te krijgen zijn door de wind. In het gebied worden mondkapjes uitgedeeld vanwege de rook. De politie kreeg gisteravond een melding van een steekpartij. Er was alleen één probleem, er werd geen slachtoffer gevonden. Er werd gezocht met politieauto's en een helikopter, maar niks, schrijft regiozender Rijnmond. Tot het bleek dat het slachtoffer zelf naar het ziekenhuis was gestrompeld. Er is nog niemand opgepakt. In Amerika was vannacht het tweede deel van het Correspondents' Dinner. De eerste keer werd 3 maanden geleden afgebroken toen iemand een aanslag wilde plegen. De avond is eigenlijk bedoeld om te lachen, maar daar dacht president Trump kennelijk anders over. Hij beledigde de pers en zijn politieke tegenstanders. En scholen blijken geen veilige plek te zijn voor 4 op de 10 LHBTI-plus jongeren. Dat heeft NOS Stories onderzocht vanwege World Pride. Eentje vertelt dat hij er elke dag rekening mee houdt dat hij wordt uitgescholden. Ook thuis is niet altijd een veilige omgeving. Ruim de helft durft bijvoorbeeld niet te vertellen dat ze anders zijn. Dan het weer van Weer Online. De temperatuur loopt snel op en vanmiddag is het volop zomers met veel zon en weinig wind. En het wordt 23 tot 29 graden.
0: Kielverkeer door Flitsmeister. Vertraging op de A1 richting Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. 8 minuutjes. A12 richting Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 12 minuten. En de A37 richting Meppen tussen de grens en Duitsland doe je er 8 minuutjes langer over. Let op je snelheid op de A6 richting Lelystad. Daar staan ze te controleren bij hectometerpaal 69.2. A12 richting Ede bij Maarsbergen 83.0. A27 richting Almere, daar staan ze bij 115.2. A30 richting Ede bij Lunteren 16.3. En de A50 richting Apeldoorn, let op, bij Vaassen 212.9.
2: Music. Vincent Pronk.
0: Vandaag begint de Pride in Amsterdam. Ken je daar een fout liedje bij? Vast wel, toch? Je hebt nog 4 minuten om even door te sturen in de app.

0: Twee One Tears na elkaar. Je hoorde Niall Horan, Drive Safe. En daarvoor Harry Styles en Watermelon Sugar.
1: Met je foute been uit bed.
0: Het is zaterdagochtend. Goedemorgen, Vincent hier. We stappen met ons foute been uit bed. Ik ben op zoek naar een fout liedje dat past bij de World Pride. Die start in Amsterdam vandaag. Nico, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Vanuit het mooie Italië.
2: Ja, zeker ja. Heerlijk aan het Gardameer.
0: Aan het Gardameer, inderdaad.
2: Ja.
0: Zo, heerlijk dat op, is lekker
2: heerlijk
0: zeg.
2: Op de camping. Heerlijk op de camping met... met de rest van Nederland eigenlijk, zeg maar.
0: Dat geloof ik, ja. Hey, dat is ook lekker. Dan kan je gewoon Nederlands praten met je buren
2: daar.
0: Ja,
2: is ideaal. Is echt ideaal. Nou, het is altijd wel een soort van Nederlandse enclave, maar het is ook wel weer beter gezellig.
0: En er wordt vandaag ongelooflijk veel drukte verwacht richting het Gardameer, zag ik. Maar dan ben jij dan mooi voor geweest? Of?
2: Wij hebben daar mooi van tevoren al vooraf gegaan. We zitten al een week hier, dus dat
0: lekker,
2: helemaal lekker.
0: Hoe warm is het bij het Gardameer nu?
2: 32 ongeveer.
0: Nou, lekker zitten daar. Ik wens je een heel fijne vakantie.
2: Ja, en gaat zeker lukken.
0: Heel leuk dat je Q hebt aanstaan, want ik zoek een liedje bij de World Pride in Amsterdam vandaag. En wat wil je horen?
2: Nou ja, we hebben eigenlijk wel een klassieker bedacht. Why Tell Me Why van Anita Meijer.
0: Ja, het echte gay anthem toch wel, toch?
2: Dat is wel een beetje een klassieker, denk ik, voor de Pride.
0: Die gaan we draaien en je krijgt met je foute been uit bed sokken. Dus die liggen op je deurmat als je thuis komt.
2: Helemaal leuk.
0: Helemaal fijne vakantie, man.
2: Hey, dankjewel.
0: Hoi.
1: Met je foute been uit bed.

Bruno Mars, Back Your Music en On My Soul. Ik probeer dit weekend echt mijn Instagram zo min mogelijk te openen. Want bij elk filmpje dat ik zie, dan denk ik alleen maar... was ik er maar bij. Ik zie alleen maar content van Tomorrowland in België. Dat is weer gaande dit weekend. Ik ben één keer op Tomorrowland geweest, was met Q Music, een paar jaar geleden. Dat was zo vet. Echt het grootste dancefestival ter wereld. Elke bekende grote DJ die je kan bedenken, die staat daar. En dat ook nog twee weekenden op rij. Nou, vorig weekend was het dus het eerste weekend van Tomorrowland. Toen was er nog een vuurwerkverbod vanwege droogte en brandingsgevaar. Ik denk ook dat het trauma met de mainstage van vorig jaar, die is afgebrand, ook nog in het achterhoofd zat. Maar dit weekend kwam daar ineens het bericht dat er toch wel vuurwerk is toegestaan. Dus ze mogen dit weekend gewoon een beperkte vuurwerkshow geven. Het mag niet te groot, het mag niet te veel. Dus ja, wat zal het worden? Mag er een rotje worden afgestoken? Misschien wat knalerwten en sterretjes natuurlijk. Wordt vast vet. En nu een van de beste danceklassiekers aller tijden, toch?

0: De scans ik dan back your music. En stay. Bijna 9:30. Zometeen bel ik weer met een willekeurige bakker in Nederland. Die zijn natuurlijk hartstikke druk met het afbakken van pistoletjes en lekkere croissantjes. Toch ga ik ze even lastigvallen zometeen met een strikvraag. Want de grote vraag is de bakker wakker? En er lag wat druk op vandaag.
1: Oh meneer, laat me niet in de steek. Dat is Q Music. Volgens mij zal ik live in de uit.
0: Gesprek hoor je zo. En ook Turn the Lights Off komt eraan.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
5: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
4: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer van minder.
4: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
10: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
11: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
10: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
12: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches are looking like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
17: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
19: vakantie!
18: ANWB en gaan.
20: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
21: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
20: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
22: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
23: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
22: Nu bij Dirk, Westland salade. €2,49. Lekker fris.
24: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
25: Drie sterren slot.
24: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus.
1: Wow.
0: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
6: 10:30, goedemorgen. Vandaag een lekker zomersdagje. Temperatuur loopt snel op. Veel zon vandaag. Het wordt 23 tot 29 graden. Op de weg een vertraging richting Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens, 10 minuutjes. A12 richting Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, 13 minuten. En de A76 richting Keulen tussen Simpelveld en Duitsland doe je er 10 minuutjes langer over. Controles op de A6 richting Lelystad, daar staan ze bij 69.2. A12 richting Ede bij Maarsbergen, 83.0. A27 richting Almere, 115.2. A30 richting Ede bij Lunteren, 16.3. En de A50 richting Apeldoorn, let op bij Vaassen, 212.9.
19: Vincent Pronk.
6: Is de bakker wakker? Gaan we zo meteen even checken.

0: Alicia Keys bij Q, Girl on Fire op je zaterdagochtend. Misschien ligt er naast je op de passagiersstoel bij zo'n lekkere papieren zak te dampen. Kom je net van de bakker met vers afgebakken croissantjes, pistoletjes. Ja, Nederland staat in de rij voor de bakker in het weekend. Maar is die bakker een beetje wakker?
1: Is de bakker wakker? Is de bakker wakker? Is de bakker wakker? Is de bakker wakker?
0: In alle vroegte vanochtend, eigenlijk vannacht, zijn die bakkers weer opgestaan om de ovens aan te gooien. Maar we gaan eens even testen of die bakkers een beetje wakker zijn. Want ik heb vanochtend vroeg gebeld met een willekeurige bakker in Nederland en ik heb ze een strikvraag gesteld. Aan jou de vraag, denk je dat ze deze strikvraag doorhebben of trappen ze erin met boter en suiker? Het gaat om de Tour de France, die pas morgen eindigt. Maar let goed op zometeen. En als je het goed voorspelt, dan win je het Q-zomerpakket. Ik heb gebeld met Bakkerij Het Kraaiennest uit Nijmegen, waar de Vierdaagse deze week nog was.
2: Bakkerij Het Kraaiennest, goedemorgen.
0: Goedemorgen, met Vincent, Q Music.
2: Hoi, hoi.
0: Zo, bent wel een beetje bijgekomen van afgelopen week?
2: We zijn heel erg bijgekomen van afgelopen week. We waren gisteren gesloten, dus we staan weer met frisse moed in de winkel.
0: Nou, wat goed om te horen. Het zal wel ongelooflijk druk zijn geweest met al die wandelaars.
2: Ja, het was heel druk bij ons. Ja,
0: extra krentenbollen ingeslagen deze week, extra broodjes afgebakken.
2: Inderdaad, krentenbollen is er doorheen gevlogen. Witte bolletjes, mueslibolletjes. Mariekebroden zijn er ook doorheen gevlogen.
0: Mariekebroden?
2: Nee, met je specialiteit.
0: Zijn het Mariekebroden? Zijn het Marieke Elsinga broden?
2: Nee, die niet. Mariekebrood is een Nijmeegse specialiteit. Het is een krentenbrood gevuld met banketbakkersroom, krenten, sinaasappeltjes, spijs. En dat bestaat al jaren. En die vliegen er doorheen hier.
0: En vandaag kunt u weer een kanon afschieten daar, zo rustig is het, of niet?
2: Nee, want we krijgen natuurlijk heel veel Vierdaagse lopers die al heel vroeg vertrekken om weer naar huis te gaan. Er moet nog een ontbijtje verzorgd worden voor de lopers. Het wordt vandaag druk en ze staan rijen in de winkel.
0: Oké, dan ga ik u niet langer ophouden. Ik heb nog wel even een korte vraag om te kijken of u als bakker ook een beetje wakker bent.
2: Tuurlijk.
0: Dat gaan we checken, want vandaag is de laatste dag van de Tour de France. In welke stad wordt er vandaag gefinished?
2: Weet iemand waar een van de klanten waar de Tour de France vandaag finisht? Welke stad? Oh meneer, laat me niet in de steek. Dat is Q Music. Volgens mij zal ik live in de uitkomen.
1: Q Music.
0: Ja, is deze bakker wakker? Heeft ze door dat de Tour de France pas morgen eindigt en niet vandaag? Geef je voorspelling even door. Dat kan nu in de app van Q Music.

0: love you, baby.
1: Chris Cross Amsterdam, Willy William en My Oh My. Ik heb net gebeld met de bakkerij Het Kraaiennest uit Nijmegen om te kijken of ze daar een beetje wakker zijn en of ze niet in mijn strikvraag trappen. Hey Marloes, heb je je bikini al aan?
2: Nee, nog niet.
1: Dat is misschien een gekke vraag, maar jij gaat vandaag een lekkere jacuzzi kopen, begrijp ik.
2: Ja, ja, nou ja. Als het goed is. We gaan nog even kijken.
1: Oh, het spant er nog om?
2: Ja, ja, ja. Even de maten weten en zo.
1: De maten moet je nog even weten, oh ja.
2: Ja.
1: Maar je gaat echt een jacuzzi in je tuin plaatsen?
2: Nou, niet in mijn eigen tuin, en die van mijn vriend.
1: Wat heerlijk zeg.
2: Ja.
1: Wat heerlijk. Mag ik ook even langskomen binnenkort met mijn zwembroek?
2: Zeker, zeker.
1: Je hoorde mij bellen met de bakkerij Het Kraaiennest. En ik vroeg dus dat de Tour de France vandaag echt eindigt, de laatste dag. En ik vroeg, in welke stad wordt er dan vandaag voor het laatst gefinished? Is die bakker, denk je, wakker?
2: Nee, dat denk ik niet.
1: Zij trappen er vol in en ze denken dat vandaag de laatste dag is.
2: Ja.
1: Weet je ook,
2: had ik ook gedaan.
1: Ja, ja, eerlijk gezegd, ik ook. Ik volg de Tour ook totaal niet. Maar we gaan even luisteren.
3: Weet iemand waar een van de klanten waar de Tour de France vandaag finisht? Welke stad?
4: Oh, er staan alleen maar lopers hier van de Vierdaagse.
1: Ja, die weten natuurlijk niks van wielrennen af.
4: Nee, die weten niks van wielrennen. Alpe d'Huez? Nee. Oh.
1: Alpe d'Huez hoor ik.
4: Oh. Parijs.
1: Parijs, zegt u?
4: Ja.
1: Vandaag in Parijs?
4: Ja.
1: Oh, u bent niet wakker.
4: Ja. Jammer, jongen.
1: Nee,
4: jammer,
1: ja,
4: jongen.
1: De finish van de Tour de France is pas morgen. Dat wilde ik even kijken of u wakker bent.
4: Oh, wat een flauwe strikvraag.
1: Ja, stom, hè?
4: Ja, ja, dat is echt heel flauw.
1: U zit middenin, is de bakker wakker? Nou, dat is helaas niet gelukt. Maar u was wel de meest gezellige bakker die ik ooit heb gesproken.
4: Ja, maar dat dacht ik dus.
1: Daarom.
4: Dat dacht ik.
1: Marloes, ze was niet wakker. Jij wel. Ja. Gefeliciteerd.
2: Dank je.
1: Je wint het Q zomerpakket. Doen we ook nog een lekkere zwemband in voor in een jacuzzi.
2: Wauw, super.
1: Veel plezier, hè.

0: Ruben Hillen, de winnaar van The Voice of Holland dit jaar. Je hoorde 20 seconds op deze zaterdag. Wat een lekkere dag, jongens. Ik zit even te kijken in de weerapp. Volop zon vandaag en het wordt 25 graden. Morgen is echt drama, daar moeten we het niet over hebben. Maar daarna begint echt ook weer een lekker zomers weekje. Komende week weer elke dag 30 graden. Zometeen bij Q, Bibi Rexha. New Religion komt eraan.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Poeh, vroeg hè? Ook zo zin in een bakkie? Met de reclamevol-app vind je altijd de beste koffiedeals. Espresso, cappuccino of flat white. Je bespaart altijd. Ben je wakker? Download nu de reclamevol-app en betaal nooit meer te veel voor jouw favoriete koffie.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl. Yeah!
7: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
11: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl. Let's
13: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
14: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
17: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
18: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
19: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je...

0: Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
2: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
3: Online veilingmeester.nl.
4: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
5: Kippie.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20...

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Ja? Echt serieus?
2: Oh.
3: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: 10 uur, goedemorgen. Het laatste nieuws krijg je van Ronald Remmelswaan.
7: Goedemorgen. In Indonesië worden 5 Nederlanders vermist, meldt persbureau AP. Ze zaten met nog 6 andere Europese toeristen op een boot bij de kust van het eiland Sulawesi en kwamen niet aan op de eindbestemming. Er wordt met tientallen reddingsteams gezocht naar de boot. Dat is lastig vanwege de harde wind en hoge golven. Gisteren werd de hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar hij vecht dat besluit aan. Hij zegt dat hij het slachtoffer is van een lastercampagne vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Die wordt verdacht van oorlogsmisdaden. Paramount en Warner Brothers drukken op de pauzeknop bij een van de grootste overnames ooit in Hollywood. Ze schuiven de deal op de lange baan tot volgend jaar. Beide partijen waren er eigenlijk al uit, maar krijgen nu tegengas van staten als Californië. De staten zijn bang dat Paramount en Warner Brothers te machtig worden. En in Amsterdam begint World Pride met om 11 uur de Pride Walk vanaf de Dam. Die eindigt in het Vondelpark waar koningin Maxima World Pride opent. Het is voor het eerst dat het internationale event in Amsterdam is. 2 weken lang is er extra aandacht voor de wereldwijde strijd voor gelijke rechten voor LHBTI-plussers, met protesten en feesten. Dan het weer van Weer Online. De temperatuur loopt snel op en het wordt een zomerse dag met veel zon en weinig wind. Temperatuur 23 tot 29 graden.
6: Dan Q-verkeer door Flitsmeister. Je krijgt de vertragingen van 10 minuten of langer. Dat zijn de 3. De eerste op de A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland, 11 minuten. A37 richting het Duitse Meppen tussen Zwarte Meer en Duitsland, 10 minuten. En de A76 richting Keulen tussen Simpelveld en Duitsland, daar 11 minuten vertraging. Snelheidscontroles op de A6 richting Lelystad. Daar staan ze bij 69,2. A12 richting Ede bij Maarsbergen, hectometerpaal 83,0. A27 richting Almere, 115,2. A30 richting Ede bij Lunteren 16,3. En de laatste op de A50 richting Apeldoorn, let op, bij Vaassen 212,9.
8: Music. Vincent Pronk.
6: Ja, heb je de nieuwe alarmschijf al gehoord? Lekker zomers liedje komt er zo meteen aan van Cat's Eye. En eerst Didi Rexha en Fakeless.

0: upon you. Key Music din Lewis and Trust Me Mate.
1: Goedemorgen
0: op deze zaterdag 25 juli. Ja, ik zei net al dat het vandaag echt een heerlijk zomersdagje is. Volop zon in de weerapp. Alleen morgen wordt het even een dagje minder. Morgen gaat het even weer regenen. Daarna krijgen we weer een hele zomerse week. En je zal maar net morgen je verjaardag willen vieren. Hé, Maaike?
2: Nee, waarom wil nou niemand het over morgen hebben? Morgen is mijn feestje. Ik heb morgen een tuinfeest. En het wordt pleurisweer. De enige dag in de hele vakantie. Nou ben ik wel een beetje verdrietig.
0: Oh, Mike, ik hoop dat je iets van een partytent kan opzetten morgen of zo. Kom vast goed. Misschien valt het mee. Je weet het nooit in Nederland. Ik zag ook een appje van Rima. Die is lekker onderweg met de handdoek onder de arm richting het zwembad vandaag. Misschien wel in Italië of Frankrijk. Er zijn natuurlijk ook veel mensen op vakantie nu. Ja, het is ontzettend druk op de wegen in Europa vandaag. Vooral richting Frankrijk en Italië. Veel mensen richting het Gardameer natuurlijk. Lekker met al die Nederlanders bij elkaar. Er zijn ook veel files bij de Gotthardtunnel vandaag. Mocht je nou in de auto zitten in Nederland of ergens in Europa of ergens daarbuiten. Ik heb zo meteen een lekker liedje om lekker op door te gassen. La Bouche komt eraan, Be My Lover en eerst een lekkere zomerse alarmschijf.
3: De Q Music.

Q-Music op je zaterdagochtend. Ik wil even een liedje draaien voor mijn nichtje. Ja, dat is leuk. Robin, ze is 16 jaar. En Robin is helemaal gek van deze man. Sterker nog, dit was haar eerste concert ooit in de leven. Weet je nog wat je eerste concert was? Dat vergeet je nooit meer, toch? Ik denk dat mijne sowieso de tour was van Ernst en Bobby. Dat was het eerste echte ding waar ik heen ging met mijn ouders. Met het zwart-witte petje. Maar daarna, echte concert was toch wel The Script in de Heineken Music Hall toen nog. Was ik ook 16. Spannend. Met de trein naar Amsterdam. Stiekem een biertje drinken. De hele avond met je telefoon in de lucht om alles vast te leggen. Mijn nichtje is helemaal fan van Somber. En ze is op weg naar de vakantie met het hele gezin. Ze luistert Q-Music, weet ik. Dus ik heb ook beloofd om deze even te draaien. En dat is wel leuk ook, want dit liedje kwam exact 1 jaar geleden nieuw binnen in de top 40. Exact 1 jaar geleden. En hij is al 4 hits verder. Somber bij Q. Dit is Undressed.

0: en drive-by. Ik heb het net al even gehad over de drukte vandaag natuurlijk. Richting Spanje, Frankrijk, Italië. Veel mensen gaan eigenlijk op vakantie. Ik heb zometeen een heel leuk spel voor in de auto. Ook Taylor Swift komt eraan.
1: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
2: Kippie.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Creon Kozijnen, zo berekend

0: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
2: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
3: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla per krop maar 49 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Tijd voor een hogere rente. Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Start je dag zonder barst.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
13: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
12: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
13: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
14: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
15: Praxis.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
17: Odido. 10:30, goedemorgen. Vandaag een ontzettend lekkere dag. Laten we eerlijk zijn, veel zon vandaag. Weinig wind, weinig buien, weinig wolken. Het is 23 tot 29 graden. Veel verkeer door Flitsmeister. Vertraging op de A12 richting Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland een kwartiertje. En de A76 richting Keulen tussen Simpelveld en Duitsland doe je er ook een kwartiertje langer over. Snelheidscontroles op de A6 richting Lelystad. Daar staan ze bij 69,2. A12 richting Ede bij Maarsbergen 83,0. A27 richting Almere bij 115,2. A30 richting Ede bij Lunteren 16,3. En de laatste op de A50 richting Apeldoorn. Let op bij Vaassen 212,9.
18: Vincent Pronk.

Cameron Whitcomb, Back Your Music en Kingdom of Fear. Ik ga een lekker vakantieliedje draaien. En stel je zit in de auto, hè? Heb je een lange rit voor de boeg? Dan is dit extra leuk om mee te spelen, want we gaan...

dit is ook de ideale bezigheid voor de kinderen als die nu op de achterbank zitten. Dat was vorige week toch? Appte een moeder heel blij. Die zei, dankjewel Vincent, eindelijk zijn mijn kinderen even 3 minuten stil. Wat een verademing. We spelen het telspel. Je gaat een lekker zomers liedje horen. Last Frequencies met Are You With Me. En daarin wordt 1 woord heel vaak gezongen. Let op het woord you. Are you with me? Are you with me? De vraag is, hoe vaak tel jij het woord you in de komende 3 minuten? En je kan het jezelf natuurlijk een beetje makkelijk maken. Je kan pen en papier gebruiken. Kan je makkelijk meeturven. Kan ook gewoon uit je hoofd. Met je vingers moet het ook goed te doen zijn. En heb je het zometeen goed? Stuur je het goede antwoord in de Q-app, dan win je een bomvol Q-zomerpakket. Oké, daar gaan we. Let goed op het woord you. Iedereen klaar? Tel hem maar!

0: komt 15 keer voor. Henriette stuurt een berichtje, die zegt 14 keer, zegt mijn dochter hier. Maar dat is ook allemaal helaas niet goed, want daar is Emma. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe heb jij meegeteld?
1: Met pen en papier.
0: Kijk, dan kan het haast niet missen, maar toch, begrijp ik, is niet iedereen het ermee eens bij jou thuis?
1: Nee, mama niet.
0: Wat zegt mama dan?
1: Mama zegt 12 en ik zeg 13.
0: Oh, dat is niet helemaal goed gegaan bij jullie met pen en papier. Nou, één van de twee heeft het wel goed. Zullen we even gaan tellen dan nog één keer? Ik heb ze even achter elkaar gezet.
1: Ja.
0: Oké, daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 keer is goed, Emma! Gefeliciteerd, je wint het Q-zomerpakket.
1: Ja, dat is leuk.
0: Hey, mama had het fout, hè?
1: Ja.
0: We sturen ook onder andere de zwembad naar je toe. Leuk voor in het zwembad.

0: En na 11 uur zometeen krijg je het laatste nieuws van Marcel. En we gaan de Top 40 Classic doen. Zometeen heb je de keuze uit 3 liedjes uit de Top 40 van 2010. En ik beloof je, 3 fantastische opties. Ik kan niet kiezen, hopelijk jij wel. Ook de Bauza komt eraan.
1: Hey, Stefan hier. Ik heb een paar keer met hem mogen spelen in Stefans Pianobar. En binnenkort doet hij een show in Nederland. Dus ik dacht, ik ga het gewoon even proberen.
2: Hey Stefan, this is Teddy Swims.
1: Teddy.
2: Hey buddy.
1: Teddy, I'm asking for a favor. Can we get some tickets for your show in Amsterdam?
2: That's a good question.
1: Come on, bro.
2: Dude, hell yeah, man.
3: Q Music presents...

0: Ready? Bye.
1: Two sounds better with you.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd...

0: de zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Online veilingmeester.nl.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: kunt besparen.
1: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
2: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
1: Die flitsers. Met Tom bij TomTom.
3: Even bollen. Iedereen.

0: Plus korting geld op de meest getoonde prijs.
1: Yeah!
2: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
3: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders schrijf je mis.
7: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
8: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
10: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet bij Kippie. Altijd met gratis saus.
16: Kippie.
17: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat?

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Goedemorgen, het is 11 uur. Dit is het Q-Music nieuws door nu.nl. Krijg je van Marcel van Beest.
2: Goedemorgen. Een grote zoektocht in Indonesië naar 5 Nederlanders. De toeristen zaten met een handjevol andere Europeanen op een boot. Voor de kust van het eiland Sulawesi raakten ze zoek. Tientallen reddingsteams zijn ingezet. Ook wordt met een onderwaterdrone gezocht. Mocht je met de auto naar Frankrijk of Spanje gaan, blijf dan weg bij Bordeaux. Het is Zwarte Zaterdag en dan zijn er nog de enorme bosbranden. De Franse verkeersdienst adviseert via Toulouse te rijden. In Bordeaux krijgt de brandweer maar moeilijk grip op de branden. Dat komt door de harde wind. Over een uur gaat het drukbevaren Twentekanaal dicht. Het is zo droog dat het waterpeil te laag is. De natuur en kades kunnen schade oplopen. Het waterpeil omhoog brengen is de afgelopen dagen niet gelukt. Wanneer het kanaal weer open kan, is niet bekend. En 3 katten die het treinverkeer ontregelden in Drenthe, die zijn gevangen. Gisteren liepen moeder en 2 kittens dicht bij het spoor bij Meppel. De spoorwegbeheerder besloot erop het treinverkeer stil te leggen. En na het plaatsen van kooien zijn de dieren uiteindelijk gevangen. Weet RTV Drenthe. Dan het weer van Weerplaza. Een mix van zon en wolken bij 24 tot lokaal 29 graden.
1: Q-verkeer door Flitsmeister, vertraging op de A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland een kwartier. A15 richting Gorkum tussen Tiel en Tiel-West 18 minuten. En de A50 richting Apeldoorn tussen Heerde-Zuid en Vaassen. Daar is een ongeluk gebeurd. De vertraging is daar dik een half uur. Snelheidscontroles op de A6 richting Lelystad 69.2. A12 richting Ede, daar staan ze bij Maarsbergen bij 83.0. A27 richting Almere bij 115.2. A30 richting Ede bij Lunteren 16.3. En de A50 richting Apeldoorn bij Vaassen 212.9.
3: Music. Vincent Pronk.
1: Zometeen de top 40 classic. Je hebt de keuze uit 3 fantastische liedjes uit 2010. Ik hoop dat je kan kiezen zo. Eerst de Bausa.

0: rest in peace.
1: Benson Boone bij Key Music in the Stars. Ik heb zometeen nieuwe muziek voor je. Echt waanzinnig. Nieuwste van Martin Garrix met U2. Ze hebben opnieuw samengewerkt en je hoort ze zometeen. Eerst even terug naar 2010. Top 40 Classic. In de Top 40 Classic gaan we terug naar 2010. Het begin van de boyband One Direction. Ze werden bij elkaar gezet tijdens de Engelse X-Factor talentenjacht. Harry Styles, Niall Horan, Lewis Tomlinson, Liam Payne en Zayn Malik. Alle vijf deden ze eerst los van elkaar auditie. Maar ja, los van elkaar, dat bleek niet echt te werken, want ze haalden net niet de volgende ronde. En toen dachten de juryleden van de X-Factor, hey, moeten we de jongens niet gewoon bij elkaar gaan zetten? Dat ze gewoon als een soort boyband verder gaan. Nou, het werd een soort boyband, want uiteindelijk deden ze auditie met z'n vijven met dit liedje.

0: 2010, het begin van One Direction. Nou ja, het succes daarna is natuurlijk niet normaal wat allemaal kwam, hè. En inmiddels zijn ze ook alweer 10 jaar uit elkaar, joh. Dat gaat ook snel. Dan de top 40 van toen, 25 juli 2010. Ik heb 3 liedjes eruit gevist. En aan jou de vraag, welke wil je horen? Stem je even mee in de Q-app. Don't call my name.
1: Oh, Alejandro. Klootzak.
0: Lady Gaga is de eerste keuze. Tweede keuze is Ginger Ninja's Sunshine. Of ga je voor One Republic? Secrets, derde keuze. Oké. Resumé over vlak 1. We hebben Lady Gaga, Alejandro, Ginger Ninja en Sunshine en One Republic en Secrets. Wat wil je horen? Stuur even een berichtje in de Q Music app.

0: Ed Sheeran. En Sapphire. Top 40 Classic. Er wordt een hoop gestemd in de app van Q Music op de Top 40 Classic van 2010. Want ja, de vraag is dus, wat wil je horen? Lady Gaga met Alejandro. Ga je voor Ginger Ninja met Sunshine of One Republic en Secrets? Luc is fan van één van die drie.
1: Oeh, het is al lekker weertje vandaag, dus doe maar lekker de Sunshine.
0: Oeh, een lekker weertje, Luc, lekker man. Paul stuurt een berichtje, Lady Gaga, altijd Lady Gaga. Lorenzo zegt, natuurlijk gaan wij voor Ginger Ninja met Sunshine, lekker zomers. Joram die zegt, ik ben onderweg naar Breda. Alsjeblieft, draai Lady Gaga. En Dionne zegt, Secrets van One Republic. Lang niet gehoord en die wil ik met mijn dochters keihard meezingen. Dat zijn toch wel de leuke herinneringen. Maar de winnaar is overduidelijk.
2: Alejandro, Alejandro.
3: Ale, Alejandro, Ale, Alejandro.
2: Ja, hele grote flashback. Doe voor mij maar Lady Gaga met Alejandro.
4: Top 40 Classic.

0: Wat is dit lekker, zeg Hugo bij Q Music en bam bam. Op deze zomerse zaterdag, terwijl iedereen in de Q-app lekker van de zon aan het genieten is, ik zie mensen onderweg naar Italië, mensen onderweg naar Frankrijk of gewoon naar het zwembad in Nederland. Toch schrik ik ook even van een appje van Joshua. Joshua zit bij de spoedtandarts. Het gaat niet helemaal goed. Ik ga hem zo meteen even bellen, even kijken of dat een beetje oké gaat. En ook Samje komt eraan.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en

0: bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
4: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
5: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
10: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
13: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Megamindy en K3. Bekijk Bataviastad.nl voor de

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
7: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches sounding looking like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
12: Ja, laatste kans.
11: Nog één keer brullende motoren.
12: Ja,
11: dit mag je niet missen.
12: Oh.
11: Daar moet je bij zijn.
12: Daar binnen.
11: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
12: Ja.
11: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell. Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Half 12, goedemorgen. Vandaag een heerlijke dag, een mix van zon, soms een klein wolkje. Het is 24 tot 29 graden. Morgen even wat koeler, even wat regen, maar later deze week volop zomer. Q-verkeer door Flitsmeister, vertraging op de A12 richting Arnhem tussen Oud-Dijk en Duiven, doe je er 12 minuten langer over. A16 richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug, 11 minuutjes. A27 richting Almere tussen Hilversum en Eemnes, daar is de afrit afgesloten, komt door een onwelwording, de vertraging 13 minuten. En de A50 richting Os tussen Rijnbrug en de Takietesbrug, er liggen daar voorwerpen op de weg en de vertraging daar is een half uur. Snelheidscontroles op de A6 richting Lelystad. Daar staan ze bij 69,2. A27 richting Almere, 115,2. A28 richting Hogeveen, bij Hooghalen, 160,5. A30 richting Ede, bij Lunteren, 16,3. En de A50 bij Apeldoorn, 212,9.
14: Vincent Pronk.
13: Shawn Mendes hoor je zo. Na Samieu, Dark Before the Dawn.

0: back.
1: Met weg, hè?
2: Meerte met Vincent, Q-Music.
1: Oh, hi.
2: Hey.
1: Dit is Q-Music, Joshua. Wacht, ik zit hier even op speaker.
2: Oh, hij kan nog wel praten, hoor ik op de achtergrond.
1: Hij kan nog wel praten, dus een tand ligt er voor de helft uit.
2: Oh, wat vervelend. Jij stuurt net in de Q-app dat je onderweg bent naar de spoedtandarts voor je kind, Joshua.
1: Ja, we zitten daar nu net.
2: Wat is er allemaal gebeurd?
3: Ja, we deden een spelletje. Toen groeide Noah met magneet.
1: Ja, sorry, die magneettegels, ken je die?
2: Ja.
1: Ja, nou die gooide zijn broertje van 4, die gooide hem zo recht in zijn gezicht, vol tegen zijn tand aan.
2: Oh, Noah. En gaat het een beetje nu, Joshua? Want je tand ligt er dus af. Je bent bij de spoedtandarts en wat gaan ze doen?
3: Nou, mijn tand er weer inzetten.
2: Die wordt er vastgeplakt?
3: Ja.
1: We zouden eigenlijk echt net vertrekken naar vakantie en dit gebeurt echt 5 minuten.
2: Oh, wat vervelend. Dus de vakantie wordt iets uitgesteld?
1: Ja, we vertrekken gewoon later, hè?
2: En Joshua, voorlopig even geen appeltje eten, denk ik.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
2: En kan ik de pijn wat verzachten met een Q-zomerpakket nog?
3: Ik denk het wel.
2: Dan stuur ik gewoon even wat leuke dingen naar je op. Een strandbal en een petje en allemaal dingen om de zomer nog in Nederland door te komen. Als je weer terug bent.
3: Oké, okay, dankjewel.
2: Graag gedaan en voorzichtig, hè.
1: Video.
3: Ja, doei.

Het is Bruno Mars, Back Your Music. En Risk It All. Heb je wel eens gehad dat je bij een concert was en dat iemand zo vals aan het meezingen was? Gewoon echt zo erg dat je de artiest bijna niet meer hoort. Meestal ben ik die persoon. Heb je er zelf niet zoveel last van, gelukkig. Maar Jessie J wordt dus helemaal lijp van vals zingende mensen in het publiek.

0: omdat mensen dan een filmpje maken van haar concert. Terwijl ze aan het meezingen zijn. Dat plaatsen ze dan op TikTok. Maar op TikTok hoor je dus alleen maar dat valse gekrijs van degene die aan het filmen is. Dus 9 van de 10 keer hoor je heel Jessie J niet meer zingen. Dat vindt ze jammer. Daar wordt ze helemaal gek van. Dus nu heeft ze dit gezegd.
1: If you know that you can't sing and there's someone filming near you, just keep your voice low. So if it's your voice and my face, I'm fucked.
0: Ik snap het ook wel, want als je dit de hele tijd hoort, word je ook niet vrolijk.
2: A baby, baby, dancing in the moonlight. My baby, baby, got it feeling so tight.
0: Ze luistert niet mee, dus ik zou zeggen, zing lekker vals mee. Hier is Jessie J.

0: Jessie J, baby, bij Q. En Domino. Ik kan zeggen, zo meteen hoor je, Olivia Dean. Make it so easy. So easy, komt eraan. Veel plezier bij Joey.
1: Deze zomer passen Tom en Bram op de middagshow. En dat betekent dat we de boel eens flink gaan opschudden. Shake up your day. Durf jij volgende week zaterdag in de bus te stappen voor een onvoorspelbare dag vol verrassingen? Meld je dan nu aan op qmusic.nl. Bezorgen de heren jou de dag van je leven of geef je ze keihard maar één ster. Q. Shake up your day.
2: Q sounds better with you. Q Music.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
4: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
8: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
9: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer van minder. Simpel.
8: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
12: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
13: Zeker weten.
12: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
14: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
15: Praxis.

0: korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Maak er een zinderende zomer van met de Libelle Club. Ga mee op de leukste uitjes. Plof op het strand met de digitale Libelle. En duik in de mooiste boeken en podcasts op Fluister. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
4: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
8: Oh, weer een muis.
7: En samen spelen.
8: Kom maar. Ja.
7: Au. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
8: Kippie.
7: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
11: Cute.
10: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want

0: hij anders doet.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar 1 euro. Een voordelige zomer, dat is Dia. Van Jumbo.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
5: 1 minuut over 12, goedemiddag. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Marcel van Beest.
6: Goedemiddag. De vermiste Nederlanders in Indonesië zijn terecht. Niks is er met ze aan de hand, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zaten samen met een handjevol andere Europeanen op een boot. Voor de kust van het eiland Sulawesi raakten ze gisteren zoek. Reddingsteams hebben de toeristen daar ook weer teruggevonden. In Kootwijkerbroek in Gelderland is een minderjarige quadrijder verongelukt. Het ging mis toen hij uit de bocht vloog en over de kop sloeg. De jongen werd naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar later. Een andere jongen zat ook op de quad en moest ook naar het ziekenhuis. Het is onduidelijk hoe het met hem is. Luchthaven Charleroi krijgt een opknapbeurt. Populair is het vliegveld onder Nederlanders in het zuiden. In de tweede helft van 2028 gaat het voor maanden helemaal dicht. Dan worden de start- en landingsbaan vernieuwd. Ook wordt alles dan gemoderniseerd. En in Amsterdam, daar is World Pride begonnen. 2 weken lang staan gelijke rechten voor LHBTI-plussen centraal. Niet iedereen voelt zich nog altijd veilig om ervoor uit te komen. Ruim de helft van de jongeren tussen de 13 en 19 jaar niet, weet de NOS. Persbureau ANP ontdekte dat bij 1 op de 3 gemeenten regenboogsymbolen zijn vernield. Denk aan zebrapaden, bankjes of fietspaden. Het weer van Weerplaza, een mix van zon en wolken bij 24 tot lokaal 29 graden.
5: Dankjewel Marcel. En dan Q-verkeer gemeld door Flitsmeister. Je krijgt alle vertragingen van 15 minuten of langer op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen, tussen Oud-Dijk en Duitsland. Vertraging is daar 15 minuten. A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar een afrit afgesloten. Vertraging 19 minuten. En de A50, dat is Arnhem-Oost, tussen Renkum en Valburg. 31 minuten langzaam rijdend. Dan wordt er geflitst op de A6 tussen Muidenberg en Lelystad. Daar staan ze bij 69,2. De hoogte van Lelystad is dat. Op de A9 Alkmaar-Haarlem bij 58,7. Dan een melding voor de A27 Utrecht-Hilversum. Daar staan ze bij 90,5. A27 Hilversum-Almere. De hoogte van Almere bij 115,2. En de laatste, dat is de A30. Dat is Barneveld Ede, de hoogte van Lunteren, daar staan ze bij 16,3.
7: Music. Joey van der Velden.
5: Ik zou zeggen, check alvast maar even of je camera van je telefoon een beetje schoon is.

0: Joey.
1: Ja, gaat goed. Ik zeg goedemiddag. Dankjewel. We zijn meteen vertrokken. Nou, nog niet helemaal. Weet je waar ik dus echt net achter kom? Echt vlak voor de show iets heel stoms. Ik ging afgelopen week sporten samen met een vriend. En ik kwam onderweg naar de sportschool, kwam ik erachter dat ik een handdoek was vergeten. Dus ik heb nog even snel van, hey, kan jij die handdoek meenemen? Zij zegt, nou ja, goed, neem ik mee. En dat is natuurlijk super fijn, is helemaal prima. Ik kreeg een lekkere grote handdoek, zacht, mooie kwaliteit. Echt een duur ding, heerlijk ding. Nou, die neem je het dan natuurlijk mee naar huis. Want ja, die geef je gewassen, geef je die weer terug. Waar kom ik nou net achter voor de show? Die handdoek is kwijt. Ik kan die handdoek gewoon nergens meer vinden. Nergens. Dat is toch gewoon echt mega strontvervelend, vind ik dat. Nou, ik voel me er helemaal stom over. En dat is een beetje mijn zaterdagochtend. Het is Joey die zich meldt met toch een beetje de pest in zijn lijf. Joey voor Tom en Bram. Ja, die hoor je deze week op de plek van Domien. De vraag is natuurlijk, Joey, ga je een schade betalen? Zeker dat ik een schade ga betalen. Over iets meer dan een uur ontvang ik graag het leed dat je afgelopen week hebt opgelopen. En ga ik de knip trekken. Maar voordat we daar zijn, ga ik je eerst even een opdracht geven. Ik zou zeggen, pak even je telefoon uit je binnenzak. Heel goed. En stuur mij even een foto van je uitzicht. Dus je hoeft alleen maar een foto te sturen van dat wat je nu ziet. Gewoon je telefoon voor je neus houden en afdrukken. En als je die foto dan naar me toestuurt, dan doet Van der Velden zometeen even een rondje langs de velden. En dan hoop ik dat de pest uit mijn lijf weggaat. Sneller nu, bij Q.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: die, die. Ja, leuk als je even een berichtje naar me stuurt in de Q-Music app met een foto van je uitzicht. Want ja, waar hang je uit? Wat doe je en met wie ben je? Het zijn allemaal vragen die je heel makkelijk kan beantwoorden met één foto. Dus stuur deze kant maar op. Esther Welman die heeft dat gedaan. Die stuurt een foto van een zaagtafel die in haar tuin staat. Die is lekker aan het klussen. Heel veel mensen vanaf de weg. Ook heel veel vakantiegangers zie ik. Vincent die ligt lekker op het strand. Gerben stuurt een foto vanaf de laadpaal. Die zijn auto even aan het bijladen. Tamara. Die rijdt op dit moment ergens door de bergen. Ja, dit is een waanzinnige foto. Ik wou dat ik hem kon doorsturen. Ik zie prachtige sneeuwtoppen. En Casper, die is zijn auto aan het poetsen. En dan zeg ik, Kim, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hi Kim. Ja, ik krijg van jou krijg ik een foto gestuurd. Wat zie ik?
1: Ja, wat zie je? Het is een bestuurbare auto.
0: Ja.
1: Best wel een snel ding. Die gaat meer dan 100 km per uur.
0: Meen het?
1: Ja.
0: Zo.
1: En die is tegen een paaltje aangeknald, dus die ligt momenteel uit elkaar. Dus die moeten we even fixen.
0: Ja, want ik zie een foto. Ja, je lacht erom, maar ik zie een foto. Eigenlijk, ik zie alleen nog maar losse onderdelen, zie ik.
1: Ja, nou is zoiets. Ja. Ja,
0: waar, dus waar is hij tegen aangeknald dan?
1: Nou, tegen een paaltje. En hoe... Omdat hij zo hard gaat, ja, mijn zoontje heeft ermee gereden. En dan moet je best wel wat stuurkunsten hebben, zeg maar. En dat ging een beetje mis.
0: Oké, maar hoe zet je dit in elkaar, Kim? Want is het nog te redden?
1: Jawel, zeker wel. Alles is te vervangen van deze auto. Dus op zich,
0: Okay.
1: Dat komt goed.
0: Okay, ja. Dus je kunt met deze onderdelen kan je gewoon de auto weer in elkaar zetten... of moet je ook nieuwe onderdelen kopen?
1: Zeker. Nee, we hebben nieuwe onderdelen gekocht, dus nu kan die weer in elkaar.
0: Okay, nou prima. Kim, gewoon, als het goed komt, dan ben ik helemaal blij. Want even voor iedereen die de foto niet ziet... ik zie gewoon een krat met alleen maar losse onderdelen. Dat je denkt, ja, ik herken dat dit een auto is, maar kan het nog iets worden?
1: Het komt goed,
0: Nou, ja. Kim, fijn dat je erbij bent deze middag. Even nog een andere vraag. Ga je nog de auto in misschien zometeen?
1: Nou, ik denk dat ik heerlijk in de tuin blijf, maar...
0: Oh, oké.
1: Geniet het van de zon, denk ik. Ja.
0: Nee, want ik ga zo meteen een spelletje spelen met alle bijrijders van Nederland. Hoe dat werkt, ga ik zo meteen uitleggen. Ik dank jou.

0: ik zin in. Dit vind ik echt heel leuk. Ik ga nu een spelletje spelen met alle bijrijders van Nederland. We spelen kenteken bingo. Voor de duidelijkheid, voor iedereen die geen handen aan het stuur heeft. Want ja, het is natuurlijk poepiedruk vandaag. Iedereen is onderweg of op vakantie of naar het strand of naar de bouwmarkt of wat dan ook. Dus ik dacht, nou, kenteken bingo. Het uitgelezen spel voor vandaag. Je mag trouwens ook meedoen als je niet onderweg bent. Want misschien spot je zo meteen wat juiste kenteken bij jou in de straat. Of sta je ergens geparkeerd en staat hij gewoon op het parkeerveldje. Het mag zo meteen ook van alles zijn. Als er maar een kenteken op zit. Dus een scooter, brommer, auto, tractor. Noem het maar op. En het werkt eigenlijk heel simpel. Je krijgt twee cijfers als je die weet te spotten in een kenteken. Dan zou ik zeggen, maak even een foto en gooi die in de app van Q. Misschien word je dan zometeen teruggebeld met het exclusieve Q Music prijspakket dat je dan zomaar krijgt. Ga trouwens die twee cijfers ga ik niet zelf regelen, Thijs van de productie.
1: Ja, goedemiddag.
0: Jij hebt de bingomolen en ik heb maar twee handen.
1: Zeker weten, ik heb hier een grote bingomolen voor me. En ik ga daar twee nummers uittrekken. Daar gaan we voor de eerste. En het eerste getal dat eruit rolt, dat is nummer 8.
0: Ja.
1: Dus dat is de eerste nummer 8. En voor de tweede, daar gaat die, hebben we hier nummer 3.
0: Oké. We zijn dus op zoek naar een 8 en een 3. Een 8 en een 3. Spot je die in een kenteken? Dan zou ik zeggen, maak even een foto van dat kenteken en gooi hem in de Q-Music app. Je maakt kans op het Q-Music prijspakket. En nog even voor de duidelijkheid, doe alles veilig. Voor alle bijrijders van Nederland is dit spel. De 8 en de 3. En deze hoor je ook zo meteen. Het is Alex Warren, 4 voor 3.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private Lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
5: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
6: Ja? Echt serieus?
7: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
11: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je...

0: warmtepomponderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
3: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
2: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
4: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij
6: Kippie.
7: It's playtime.
8: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
9: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. Twee stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
10: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
11: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel.

0: extra voordelig bij de Verfzaak.
1: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Welkom bij de Verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
5: Ja, laatste kans.
4: Nog één keer brullende motoren.
5: Ja, goed.
4: Dit mag je niet missen.
5: Oh.
4: Daar moet je bij zijn.
5: Naar binnen.
4: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
5: Ja.
4: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: jij kunt besparen.
1: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ja, we spelen kenteken bingo, spelletje voor alle bijrijders van Nederland. Trouwens, je mag ook gewoon meespelen als je niet in de auto zit. We zijn op zoek naar kentekens waar een 8 en een 3 in zit. Als je die weet te spotten, stuur een foto van dat kenteken in de Q-app. Tijn,
4: ja, hallo.
3: Jij zit alles te checken.
4: Ja, de Q-app stroomt vol en ik ga nu beginnen met bellen, dus we gaan het zien.
3: Oké, dus met andere woorden, als je een foto hebt gemaakt, kan je die nog sturen?
4: Ja, dat is wat zeker.
3: Oké, zometeen dus kenteken bingo. We kijken ook nog even naar de weg. Waar sta je in de file? Je krijgt alle vertragingen langer dan 15 minuten. Op de A1 onder andere tussen Apeldoorn en Amersfoort. Tussen Kootwijk en Voorthuizen, daar vertraging van 18 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. 17 minuten langzaam rijdend. Op de A16 tussen Breda en Rotterdam. Tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar is de afrit afgesloten. Moet je rekening houden met 18 minuten. En de laatste, dat is de A76 Geleen-Keulen. Tussen Simpelveld en Duitsland. Vertraging daar 15 minuten rond. Dan wordt er geflitst op de A16 tussen Muidenberg en Lelystad. Daar staan ze bij 69,2. Op de A9 tussen Alkmaar en Haarlem, daar staan ze bij 58,7. De A27 Utrecht-Hilversum bij 90,3. A27 Hilversum-Almere bij 115,2 staan ze. Op de A28 Assen-Hogeveen bij 160,5. En de A50, dat is Zwolle-Apeldoorn, ter hoogte van Vaassen, daar staan ze bij

0: Ik heb bingo spelletje voor alle bijrijders van Nederland. Je mag trouwens ook gewoon meedoen als je niet bijrijder bent. Misschien ben je wel met de benenwagen. Dat kan natuurlijk ook. Ja, want iedereen is onderweg vandaag op deze zaterdag. Naar de supermarkt, naar het strand, vakantie natuurlijk. Het werkt eigenlijk heel simpel. Ik kreeg net een 8 en een 3. Als je die weet te spotten in een kenteken, dan zou ik zeggen, maak even een foto van het kenteken. Gooi je met een grote boog in de Q-Music app deze kant op. Lisanne, goedemiddag.
1: Hoi.
0: Hi, jij hebt dat gedaan?
1: Ja, klopt. Nou, ik had hem net geparkeerd.
0: Net? Ja, ik wil natuurlijk altijd weten, hoe snel spotte jij het juiste kenteken?
1: Nou ja, ik was net terug van de hond uitlaten en ik reed de straat in. En dan tegenover me stond een auto geparkeerd met 38.
0: Ja, je kreeg hem gewoon cadeau eigenlijk?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Oké, hond uitgelaten?
1: Ja.
0: Hond wel lief?
1: Ja. Heel lief.
0: Oké. Okay. Nou, Lisanne, ik zit jouw bingo zit ik hier te controleren. En het is een correcte bingo. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Je krijgt het Q-Music prijspakket krijg je van me.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: En ik stop er ook nog een bot in voor de hond.
1: Ah, dat is hartstikke leuk. Okay. Dankjewel.
0: Tot later. Dan ga ik nog even naar Bart. Hallo, Bart.
2: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hoe snel spotte jij het juiste kenteken?
2: Ja, dat duurde echt heel erg lang. Ik denk dat ik wel 5 minuten heb zitten loeren. Wel allemaal losse cijfers, maar niet zo bij elkaar. Dus,
0: maar wanneer had je hem dan wel te pakken?
2: Nou, ik sta geparkeerd en er kwam een auto aanrijden. En ik denk, hey, dat is hem. Dus okay. Een gouden fotootje gemaakt.
0: Nou, dat is duidelijk verhaal, Bart. Ik zit te kijken. Ook jij hebt een correcte bingo. Gefeliciteerd.
2: Super, dankjewel.
0: Jij krijgt van mij het Q-Music prijspakket. En ik heb aan jou ook nog een belangrijke vraag.
2: Oh.
0: Spelen wij nog een rondje of kappen we ermee?
2: Nou, ik denk dat je nog een rondje moet doen, hoor.
0: Oké, duidelijk verhaal.
2: Zeker.
0: Maak ik hem wel moeilijker? Tijn?
3: Ja, hallo.
0: Hebben we nu prijspakket. Hebben wij ook een grotere prijs? Want hij wordt moeilijker en moet de prijs ook groter zijn.
3: We hebben Q-Music strandballen.
0: Ja.
3: Zonnekleppen.
0: Klinkt goed.
3: We maken er een groot zomerspakket van.
0: Oké.
3: Veel zomer.
0: Bart, roep een kleur.
2: Wit.
0: Wit.
2: Ja.
0: Oké, wij zoeken een 8 en een 3 in een kenteken, maar dit keer wel op een witte auto. Als je die auto weet te spotten, dat kenteken en die auto, maak een foto, stuur hem deze kant op en win! Bart, tot later.
2: Super, bedankt.
0: Groetjes.

Q-Music en Everything. Zometeen Lola Jong. En Messi. De grande finale van Kenteken Bingo. Spelletje dat ik speel met alle bijrijders van Nederland. Ja, iedereen is onderweg op deze zaterdag. En als je niet onderweg bent,

0: fietsen of leuke stadjes bezoeken vind ik natuurlijk ook heel erg leuk.
1: En nou spotte jij onderweg naar Friesland een 8 en een 3 op een witte auto. Hoe heb je dat gedaan?
0: Ja. Nou ja, goed om je heen kijken. En elke auto die, die ons inhaalt, kijken wat voor kenteken het is. En dat was toevallig een witte Audi.
1: Nou, Svenja, een correcte bingo. Gefeliciteerd.
0: Ja, dankjewel.
1: De opdracht was moeilijker, dus krijg jij, Tijn, wat krijg je?
2: Een goed gevuld prijzenpakket met een strandbal en een zonneklep en alles wat je wil voor de zomer.
0: Helemaal leuk.
1: Sturen wij naar Friesland, Svenja. Dat komt helemaal goed.
0: Ja, is goed.
1: Robin, goedemiddag.
3: Hoi, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hoe heb jij het juiste kenteken weten te vinden?
3: Nou, mijn man en ik waren aan het klussen, dus we hadden Q Music opstaan. En toen hoorde ik de opdracht, heb ik mijn dochters naar buiten gestuurd om in de straat op zoek te gaan naar een goed kenteken.
1: Oh, nou, wat goed. En hoe snel waren ze terug?
3: Nou ja, uiteindelijk waren ze vrij snel terug. Ze hadden er zelfs twee, alleen er was er maar één wit.
1: Oh, oké. Dus eigenlijk een anderhalve bingo hebben wij.
3: Ja.
1: Nou, gefeliciteerd met de anderhalve bingo! Je krijgt een Q-Music prijspakket plus inderdaad. Wat is het, trein, zonneklep, strandbal?
2: Ja, grote strandbal. Moet hem wel zelf opblazen.
1: Oh ja, precies, inderdaad. Ja. Oké, doen we wel twee strandballen.
2: Ja.
1: Hoeveel dochters hebben jou geholpen met deze klus?
3: Twee
1: strandballen. Ja. Ja.
2: Drie.
1: Strandballen. Nog één vraag aan jou, Robin. doen we nog een rondje of kappen we ermee?
3: We stoppen.
1: Waarom?
3: Ja, we moeten door met de klus, hè.

0: Lola Young bij Q Music en Messi. Ja, artiesten die zitten natuurlijk altijd uren, wat zeg ik, dagen te broeden op nieuwe muziek. Want stel je voor dat je weer een hit weet te scoren. Ik ga zo meteen een liedje draaien dat die behandeling niet heeft gehad. Het liedje hangt eigenlijk een beetje van toevalligheden aan elkaar. Nou, ik ga het zo meteen volledig uitleggen na het nieuws met Marcel. Wat zit daarin?
1: En daar gaan we het hebben over de receptionistes in hotels. Je kent ze wel.
0: En je hoort ook deze. Damiano de Vita, Born with a Broken Heart.
2: Hey, Stefan hier. Ik heb een paar keer met hem mogen spelen in Stefans Pianobar. En binnenkort doet hij een show in Nederland. Dus ik dacht, ik ga het gewoon even proberen.
3: Hey, Stefan, this is Teddy Swims.
2: Teddy.
3: Hey, buddy.
2: Teddy, I'm asking for a favor. Can we get some tickets for your show in Amsterdam?
3: That's a good question.
2: Come on, bro.
3: Dude, hell yeah, man.
4: Q Music presents Teddy Swims.

0: by Q-Sounds. Better with you.
1: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
2: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com. Speciaal voor jou.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
4: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram... Nu, 89 cent. We doen met je mee. Plus.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
10: Chris?
11: Ja?
10: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
10: Dus, heb je nu...
11: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
10: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
12: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
13: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis...

0: KSM-banner.
1: Nu al zin in morgen.
2: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: De Summer Savings bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Af te halen.

0: Lekker toch?
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of kanteloepmeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: 2:01, goedemiddag. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Marcel van Beest.
10: Goedemiddag. Justitie slaagt er steeds beter in om geld af te pakken van criminelen. Het was vorig jaar een recordbedrag van 433 miljoen euro. Justitie hoopt het in de toekomst nog beter te doen. Gefocust wordt er op de link tussen de onder- en bovenwereld. Maar dan moeten overheden en andere partijen wel goed samenwerken. In Wormer in Noord-Holland is een jongen opgepakt voor het plaatsen van een explosief. Hij werd door de politie betrapt bij een huis. Ook was daar nog iemand anders bij betrokken, maar die wist te ontkomen. In dezelfde straat in Wormer ontplofte anderhalve week geleden nog een explosief. Niemand raakte gewond, maar er was wel schade. Oekraïne heeft een Russische badplaats aangevallen met drones. 8 mensen kwamen om, onder wie een paar kinderen. De aanval was aan de zee van Azov, een populaire badplaats bij de Krim. Een zomervakantiekamp zou zijn geraakt. Ook zouden er 14 gewonden zijn. En steeds minder vaak, receptionistes in hotels. Inchecken doe je steeds vaker via je mobieltje. En in sommige hotels word je zelfs geholpen door een hologram. Een receptionist is dan overbodig, vertelt deze hotel-eigenaar bij de NOS.
11: Je moet je identificeren, je moet je ID-bewijs laten zien, je moet papieren invullen. Dat hebben wij allemaal aan de voorkant al geregeld. Wat betekent op het moment dat je binnenkomt, alleen nog moeten vragen, heb je een goede reis gehad?
10: Steeds vaker worden receptionisten dus vervangen door een host. Dan het weer van Weerplaza, een mix van zon en wolken bij 24 tot lokaal 29 graden.
9: En de ANQ verkeer gemeld door Flitsmeister. Je krijgt de 2 langste vertragingen van me. Want het is best wel druk voor deze zaterdag. De langste vertraging, een van de langste vertragingen, is op de A1 tussen Amersfoort en Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Stroe. Vertraging daar 22 minuten. En de A2 Utrecht Den Bosch tussen Del en Kerkdriel. Vertraging daar 42 minuten. Dan wordt er geflitst op de A6 tussen Muidenbergen en Lelystad. De hoogte van Lelystad, daar staan ze bij 69,2. Op de A9 Alkmaar Haarlem. De hoogte van Heemskerk bij 58,7. Dan is er ook nog de A27. Dat is Hilversum Almere bij 116,2 staan ze. Dat is bij Almere daar. Op de A28 Assen Hogeveen, de hoogte van Hooghalen. Daar staan ze op bij 160,5. A30 Barneveld Ede, de hoogte van Lunteren bij 16,3. En de laatste, dat is de A50, dat is Zwolle Apeldoorn, de hoogte van Vaassen. Daar staan ze bij 212.

Dit zijn de verhalen die zo'n liedje nog leuker maken. Lionel Richie bij Q Music en All Night Long. Ja, dat dit een grote hit zou worden, dat had echt niemand kunnen voorzien. Het is een beetje houtje touwtje is het in elkaar gezet. En vooral heel erg last minute. Lionel Richie die had wel een couplet, maar het refrein, daar kwam hij dan niet helemaal uit. En niet een beetje, nee, hij kwam er echt helemaal niet uit. Dus ja, er gingen een paar weken overheen. Weken werden maanden, tot hij op een bepaald moment met een vriend zat te eten. En tegen die gast zei, I gotta go, I have to work all night long. En toen dacht hij opeens, hey, het kwartje is gevallen. Dit is de hoek die ik al een tijdje zoek. Dus ja, dat werd toen het refrein. Er zit natuurlijk ook Afrikaans in het liedje. Dat hoorde je net. Dat is geen Afrikaans. Dat zijn gewoon maar een beetje verzonnen klanken achter elkaar. Ja, hoe zit dit dan weer? Hij had een tekst geschreven. Die wilde die laten vertalen. Maar dat liet zo lang op zich wachten dat hij dacht, nou weet je wat, dan improviseer ik wel wat. Dan moet het maar ongeveer een beetje dit zijn. Het maakte het allemaal wat rommelig. Het succes was één rechte lijn. Naar de finish kwam gewoon keihard in de top 40 terecht. En dit is nieuwe muziek van Jonas Blue bij Q Music. An Edge of Desire.

0: ben je wel lekker vrij dit weekend. Of nog beter, vier je vakantie. Dan snap ik dat de volgende vraag een beetje rauw op je dak valt. Maar hoe begin jij normaal gesproken je werkdag? Ja, wat is je routine? Mel Smit, die is eigenlijk maar met één ding bezig voordat hij het podium opgaat.
1: I play video games right until the second I step on stage.
2: Is that nerve-wracking?
1: It just clears my mind.
0: Ja, games, games, games. Tot de laatste seconde is hij aan het gamen. En dan vooral Fortnite. Daar is hij zijn hele leven al een beetje verslaafd aan. En de makers van het spel die kregen daar lucht van. Dus daarom gingen ze een samenwerking met Miles aan. Hij kreeg een eigen virtueel concert. Miles Smit, de Immersive Concert Experience. Waar een avatar dan stargazing zingt. Ja, hoe cool is dat? Dus dan kun je voordat je het podium opgaat naar je eigen concert kijken. In een game die je speelt voordat je zelf het podium opgaat. Maar ben je dan niet al aan het werk? Hoe werkt dat dan? What?

0: Back you, DJ Got It Falling in Love. De meest gestelde vraag op zaterdag in de app van Q is als volgt. Wordt er vandaag nog een schade betaald? Nou, dan kan ik volmondig daar ja op antwoorden. De kans is heel groot dat ik over een klein kwartiertje jouw ramp oplos. Of nou ja, een beetje. Dat ligt natuurlijk aan wat je zo meteen allemaal bij me gaat inleveren. Je mag over 15 minuten mag je je schade naar me toesturen. Aan een speciaal loket waar ik dan het rolluik van open doe. Mensen denken altijd een geintje maken, maar het is echt een rolluik en een loket. Hier. Rolluik gaat nu nog even dicht, maar ik doe hem zo meteen doe ik hem weer open. En deze hoor je ook.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van...
6: Kippie.
7: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter. Yeah!
8: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
9: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
10: Yeah! Online vind je alles, maar in een winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
11: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket komt...

0: ervaren.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje. Met

0: Lidl.nl.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of kanteloepmeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
3: Oh, weer een muis.
2: En samen spelen.
4: Kom maar. Ja.
2: Au. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
2: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: De toekomst. Die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Anders schrijf je mis.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen dit weekend geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
14: De prijsfavoriet.

0: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
1: Müller Milk, the moo you can't resist.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wow.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
6: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
7: Ja, laatste kans.
6: Nog één keer brullende motoren.
7: Ja,
6: dit mag je niet missen.
7: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
7: Daar binnen.
6: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
7: Ja.
6: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
8: 3 minuten over 1:30, Q-Music en je verkeersupdate. Je krijgt de twee langste vertragingen van. Het is best wel druk voor deze zaterdagmiddag. Maar het langste sta je te wachten op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch, tussen Geldermalsen en Waardenburg. Daar een defect voertuig. Vertraging is daar 25 minuten. En de A27 Utrecht-Almere tussen Eemnes en de Stichtse Brug. Daar de eveneens een defect voertuig. Ja, hoe kan het? Vertraging daar 40 minuten.
9: Joey van der Velden.
8: Zeker.

0: zone.
1: Lucas Graham bij Q Music in 7 years. Zometeen de Wild Stels.
2: Joey
1: betaalt. En Year of Summer. Ja, deze is voor iedereen die het afgelopen week echt enorm in de papieren zag lopen. Misschien ging je wel met je nieuwe broek op een doosje champignons zitten. Of je kocht een vaas en die heeft de vensterbank helemaal niet gehaald. Of je telefoon kan wel een nieuw schermpje gebruiken. Dit is het moment om op te veren. Ik zou zeggen, open de app van Q en stuur me even de schade die je deze week rijk bent geworden. Dus ja, stuur me wat ging er mis, wat is er kapot gegaan en hoeveel gaat mij dat grapje kosten? Want ja, misschien ga ik zo meteen die schade dan betalen. Vorige week is er ook een schade betaald, toen door Bram en Stefan.
3: Het luchtbed is lek.
1: Oh, no!
3: En dan denk je, nou, dan plak je hem eventjes. Dus we konden vrij snel een gat vinden. Een plakzetje aangeschaft en geplakt. Toch voor de zekerheid nog een keertje opblazen en eventjes even een nachtje hard laten van kijken wat er gebeurt. Maar hij loopt weer leeg en we kunnen echt nergens het gat vinden.
1: Liep ook behoorlijk in de papieren, maar de schade is toen gewoon betaald. Dus ja, heb je iets vergelijkbaars meegemaakt, of het zou ook iets compleet anders kunnen zijn. Ik zou zeggen, stuur maar gewoon even een bericht in de app van Q. Dan kan het

0: savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
1: craving! Nou, vanochtend toen wij vertrokken, kwam de temperatuur werd niet gemeten in de auto. Dus we hebben een 10 kilometer verderop stilgezet.
2: Ja?
1: En daar lekt de koelvloeistof uit een slangetje. Dus daar konden we niet mee op vakantie.
2: Wist je het al toen het niet werd aangegeven, dacht je toen al oei oei oei?
1: Ja, wij hebben al een keer eerder met deze. Vorig jaar met vakantie hebben we ook al problemen gehad met koelvloeistof met dezelfde auto.
2: Oh. Maar je hebt het niet laten checken nu voordat je op vakantie ging?
1: Jawel, en het was goed, maar toch niet.
2: Nee, toch niet. Oké, hoe heb je dat opgelost?
1: Nou, we hebben de garage vanochtend gebeld en daar zijn we heen gereden. En die heeft een slangetje vervangen voor ons.
2: Oké, dan heb je waarschijnlijk ook even staan wachten, José. Want ja, dan ben je natuurlijk al eenmaal onderweg. Heb je de P erin of niet? Zeg, ja,
1: we zijn wel een beetje zo van, we hadden er wel willen zijn en het is wel een beetje klaar mee. Maar uiteindelijk is het ook vakantie en willen we het ook wel een beetje gezellig houden.
2: Dat is ook zo. Hoe groot is de schade eigenlijk?
1: Rond de 100 euro.
2: Nou, José, ik ga heel eerlijk met je zijn. Dat valt mij dan toch nog een... Het is een groot bedrag, maar het valt me ook mee. Het had ook veel erger kunnen zijn.
1: Ja, klopt. Er was niks beschikbaar ergens in de buurt. Dus onze garage heeft ergens bij de sloop voor ons goeie nog gevonden.
2: Oh, oké. Okay. Het is ook nog een slangetje van de sloop, is het? Nou, als dat maar goed gaat de komende weken dan,
1: dat
2: José.
1: Dat hopen we wel, ja.
2: Oké, okay, 100 euro zeg jij?
1: Ja.
2: Ik ga dat betalen voor je. Ik hoop dat de pijn een beetje verzachtte, José, zo aan het begin van de vakantie. Dat je die 100 euro die je een paar uur geleden gewoon kwijt bent geraakt, dat je die nu weer terug hebt.
1: Ja, dat zeker weten.
2: Ik vind het een beetje onbeleefd om te vragen, José. Mag ik een onbeleefde vraag stellen?
1: Ja, dat mag.
2: Jij krijgt van mij 100 euro.
1: Ja.
2: Krijg ik voor jou dan een vakantiekaartje?
1: Ja hoor, dat mag.
3: De Q-Music Alarmschijf. Cat's Eye.

darmschijf. Cat's Eye en Animal bij Q Music. Nou, dit kan je niet ontgaan zijn. Tom en Joe die passen deze zomer op de ochtendshow van Mattie en Marieke. En ja, of de

0: agenda nog niet druk genoeg was. Ze hebben ook nog een single gemaakt samen met Rolf Sanchez. Ze doen een gooi naar de titel Zomerhit 2026 met Marchar, zo heet het liedje. En vanavond doen ze de allereerste live optredens. En ter support ga ik zo meteen het liedje ook nog even draaien. Want ik vind het zo... hoe vaker je het hoort, hoe leuker die wordt, toch?
1: Zeker.
0: Marcel, dat zometeen na het nieuws met jou. Wat zit daarin?
1: En daar hebben we het over de breedte van de auto in Duitsland.
0: En je hoort ook deze. Teddy Swims.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: De hete zomer, Crayon rolluiken.
5: Geluidsoverlast.
4: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
7: Kippie.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel €1000 per boeking. En tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Q-Music The Party.
11: Q-Music The Party vind je vrijdag bij Brassa Beemster met Lars Boele en Menno Barreveld.
10: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
2: Q-Music.
9: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
12: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.

0: Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25.

0: spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Exact 2 uur, goedemiddag. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Marcel van Beest.
10: Goedemiddag. De vermiste Nederlanders in Indonesië maken het goed. Ze raakten gisteren op een bootzoek bij het eiland Sulawesi. De boot zou in slecht weer beschadigd zijn geraakt. Samen met andere Europeanen zouden ze zich op een vlot in veiligheid hebben gebracht. De schipper bleef achter en is nog niet gevonden. Topdrukte op de Europese wegen, vooral op de Route du Soleil in Frankrijk, ziet de ANWB. Als je met de auto vanaf Lyon naar het zuiden rijdt, doe je er 2 uur langer over dan normaal. Ook is er veel vertraging bij de grens met Spanje en in Noord-Italië. Niet veel beter is dat op de wegen in Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland. Gunstiger weer voor de brandweer in Frankrijk. Daardoor lukt het iets beter de enorme bosbranden daar te bestrijden. Temperaturen zijn iets gedaald en er is minder wind. Het is de vraag hoe lang dat aanhoudt. Uit voorzorg zijn er bij Bordeaux nog eens tienduizenden mensen extra geëvacueerd. En let op de breedte van je auto als je in Duitsland rijdt, want de politie controleert daarop tijdens werkzaamheden, weet de Telegraaf. Je auto mag op versmalde rijstroken niet breder zijn dan 2 meter. Dat is inclusief de spiegels, en dat weten veel mensen niet. Vooral moet je erop letten als je een nieuwe auto hebt. 2 op de 3 wagens is vaak te breed, heeft de Duitse ANWB uitgezocht. Dan het weer van Weerplaza, op veel plaatsen zon, later wolken. Het wordt 24 tot lokaal 29 graden.
9: En dan Q-verkeer gemeld door Flitsmeister. Je krijgt alle vertragingen van 20 minuten of langer. Dat zijn er gelukkig maar 2. Op de A16 tussen Breda en Rotterdam, tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar is een afrit afgesloten. Vertraging is daar 28 minuten. En de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Werkendam. Daar is een ongeval gebeurd. Vertraging 23 minuten. Op de A4 wordt er dan geflitst tussen Leiden en Amsterdam. De hoogte van Hoofddorp, daar staan ze bij 15,2. Op de A6 tussen Muidenberg en Lelystad bij 69,2. De A9 Alkmaar-Haarlem, de hoogte van Heemskerk bij 58,7. Dan is er nog de A22, dat is Beverwijk-Velzen. Ter hoogte van Beverwijk, daar staan ze bij 14,8. A27, Hilversum-Almere, ter hoogte van Almere bij 115,2. En de laatste, dat is de A50, dat is Zwolle-Apeldoorn, ter hoogte van Vaassen. Daar staan ze bij 212,9.
11: Joey van der
9: Velden. Zometeen maar even proberen te bellen met Tom of Joe. Ja, die doen vandaag een eerste toertje met hun zomerhit.

0: kans dat je dit hebt meegekregen. Tom en Joe die passen deze zomer op de ochtendshow van Mattie en Marieke. En ze hadden nog een klein gaatje in de agenda over. Dus ze hebben ook een single gemaakt met Rolf Sanchez. Ze doen een gooi naar de titel Zomerhit 2026 met Marchar. En dat vind ik echt een heel leuk liedje. Hoe vaker je hem hoort, hoe leuker die wordt. En ja, vandaag doen ze de eerste live optredens zonder Rolf, want die is op vakantie. Dus Tom en Joe, ja, die gaan op tour. Ik dacht misschien even een van de twee bellen om te vragen hoe de vlag erbij is. Want gisteren hebben ze de eerste eigenlijk ja, echte repetitie gedaan tijdens de show. Dat ging goed, maar goed, ja, vandaag gaan ze voor het echie. Ik denk dat ik Joe even bel. Vraag hoe de vlag erbij hangt.
1: Hallo?
0: Hallo?
1: Hallo? Ja, hi.
0: Is het Joe?
2: Ja, dat is Joe, ja. Hi.
0: Joe!
1: Hey!
0: Ja, ik dacht, ik probeer het even.
1: Ja, is
0: ja
1: dit, goed.
0: Ja, hoe, Joe, hoe is het met de spanning? Ja,
1: groot en hoog. Alle meters staat in het rood.
0: Nee, dat is een grap, toch?
1: Nou ja, weet je wat het is? Ik voel me toch een beetje Harry Styles aan de vooravond van de 10 keer de Johan Cruijff Arena. Je moet gaan pieken, je moet gaan leveren. En of er nou 10 man voor je staat of 50.000 man, ja, het blijft spannend.
0: Ja, maar Joe, jij hebt als volkszanger toch ook wel voor hetere vuren gestaan. Jij hebt al behoorlijk wat podiumuren heb jij erop zitten. Hier ga je je hand toch niet voor omdraaien? Dit ga je, ik ben een pep talk aan het doen, hè? Dat hoor je.
1: Ja, ik hoor het, ik hoor het. En het werkt, het werkt. Ik heb er helemaal zin in nu. Ik heb er vol vertrouwen in. Nee, dit gaat goed komen. Dit gaat hartstikke goed komen. Kijk, misschien moet ik het zelfs een beetje compenseren voor Tom. Die wil nog wel eens een noot iets omlaag trekken. Ja, dan moet ik hier extra zuiver gaan zingen. Maar dat komt goed. Dat komt goed. Daar heb ik het volste vertrouwen in.
0: Nou, stonden jullie gisteren nog met een papiertje in de handen?
1: Ja, dat heb je goed gezien.
0: Of had ik dat niet mogen zeggen? Nee, dat stond ook nog op de socials.
1: Nee, dat mag je zeggen. Prima. Nee, dat mag. Dat is gewoon eerlijk. Joey, gewoon eerlijk zijn.
0: Is daar nog aan gewerkt vannacht?
1: Si tu me brieras siempre, siempre la verdad. Sebieros respondido cuando te llame. Geef een papiertje om me. Sebieros amado cuando te llame.
0: Ja, onder je kussen gelegd. Ik hoor het al. Dit.
1: Ja, dit, dat werkt dus echt, hè?
0: Ja, dit, nou goed. Joey, ik wil gewoon even. Ik ga je natuurlijk nu met rust laten, want jij gaat er weer terug de concentratie in.
1: Ja, ja, klopt. Ik ga weer even bubbelen en heel zen yoga meditatie luisteren.
0: Ja, en ik ga

2026. Rob Sanchez featuring onze eigen Tom en Joe. Marchar bij Q Music. Ja, vandaag is de officiële zomertour voor ze begonnen. Vanmiddag staan ze op het podium op de bedrijfsbarbecue van luisteraar Danny. Dat is in Ter Aar. Daarna gaan ze nog even langs bij Malle Pietje. Dat is een kringloopwinkel in Hank. En om het dan af te toppen komen ze ook nog een moppie zingen in Waalwijk op de Paella Party van luisteraar Vroni. Kortom, het artiestenleven is begonnen voor Tom en Joe. En dat allemaal door Marchar. Zomerhit samen met Rolf Sanchez. Ik kreeg net ook een telefoontje van Bryan Adams. Of we zijn liedje ook even willen draaien.

0: I'm Good. We gaan zometeen heel ver terug in de tijd, tijdens de Top 40 Classic. Om precies te zijn, 43 jaar. 43 jaar gaan we terug in de tijd. 1983 was onder andere het jaar van de allereerste Mario Bros. Game. De CD werd ook geïntroduceerd in Europa. De Heineken-ontvoering natuurlijk. Michael Jackson die deed zijn eerste moonwalk. Maar 1983 was ook het jaar van deze film. Nou, dan weet je wel waar ik het over heb. En je hoort deze. I've got 20 seconds till the world falls through. I've got 40 reasons cause I wanna be with you. Hey, Stefan hier. Ik heb een paar keer met hem mogen spelen in Stefans Pianobar. En binnenkort doet hij een show in Nederland. Dus ik dacht, ik ga het gewoon even proberen.
1: Hey Stefan, this is Teddy Swims.
0: Teddy.
1: Hey buddy.
0: Teddy, I'm asking for a favor. Can we get some tickets for your show in Amsterdam?
1: That's a good question.
0: Come on, bro.
1: Dude, hell yeah, man.
2: Q Music presents Teddy.

0: bye.
1: Q Sounds, better with you.
2: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3 sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
11: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
12: Ja?
13: Echt serieus?
2: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
15: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zo.

0: promodeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
4: Kampioenen!
2: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met

0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl. Welkom bij de
1: Verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
8: Exact 2:30, goedemiddag. Q en je verkeersupdate. Je krijgt de 3 langste vertragingen van me. Dat is op de A16 tussen Breda en Rotterdam. Tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar is een afrit afgesloten. Vertraging is daar 33 minuten. A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Werkendam door een ongeval 23. En op de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Daar is ook iets afgesloten. Vertraging is daar 16 minuten. En er wordt geflitst op de A4 tussen Leiden en Amsterdam. Ter hoogte van Hoofddorp. Daar staan ze bij 15,2. Op de A6 tussen Muidenberg en Lelystad. Ter hoogte van Lelystad bij 69,2. A9 Alkmaar-Haarlem, ter hoogte van Heemskerk bij 58,7. Dan is er ook nog de A22, dat is Beverwijk-Velsen. Ter hoogte van Beverwijk staan ze bij 14,8. A27 Utrecht-Hilversum, ter hoogte van Hilversum bij 90,5. En de A27, dat is Hilversum-Almere, ter hoogte van Almere bij 115,2.
5: Joey van der Velden.
8: Met zometeen Ruben Hillen. Hoi, dwars door de jingle heen. Eerst Cameron.

0: Ruben Hillen, Back Your Music in 20 seconds. Zometeen Shakira en Zoo. Eerst gaan we in de Top 40 Classic terug naar het jaar 1983. Als je toen op 25 juli de bioscoop binnenliep, dan was de kans groot dat je voor deze hele grote vis kwam.
1: A creature alive today has survived millions of years of evolution. Nature's most terrifying creature takes on an all-new dimension in an all-new adventure.
0: Ja.
1: Jaws 3D.
0: Ja, de film was Jaws 3D. Derde deel in de Jaws-reeks, die begon met een film uit 1975 natuurlijk, Jaws 1. Maar de naam zegt het al, dit was de eerste Jaws in 3D over een groot witte haai die wederom toeslaat. Voor die tijd was het echt een revolutionaire nieuwe filmtechniek, waarbij de haai dus ook daadwerkelijk op je afkwam. Toen was het echt revolutionair. Nu ziet het er ook nog steeds prima uit. Het ziet er nog steeds prima uit. Misschien was je er wel bij, of misschien was je nog niet geboren. Maar de muziek uit de top 40 van die dag, die ken je sowieso, want dit stond erin. Op 2, Michael Jackson, Wanna Be Starting Something. 8 is Elton John, en I'm Still Standing.

aan jou is nu, wat wordt het op 40 Classic zometeen? Welk liedje wil je zometeen volledig horen? Stemmen kan in de app van Q door even je favoriet aan te klikken in de poll. Je mag me een berichtje sturen, maar je krijgt bonuspunten als je een berichtje inspreekt.

0: In de Top 40 Classic zitten we in het jaar 1983. Jaws 3D was toen te zien in de bioscoop. En in de Top 40 die dag alleen maar muzikale knallers. Ja, de videoclips bij al deze liedjes, dat leken ook wel films. Ja. In de Top 40 onder andere Michael Jackson, Wanna Be Starting Something op 2. 8, I'm Still Standing, Elton John. En 20, Annabelle van Hans de Boy. Mijn vraag aan jou was, welke wil je het allerliefste horen? Volledig horen. Thanks voor alle berichten die binnen zijn gekomen. En het klikken op de poll. Bericht van Daan onder andere, die zegt, lekker, we zijn onderweg naar Spanje. Doe maar Michael Jackson voor ons. Dan Jesse, Hans de Boy, ik ga meezingen. En heel veel audio ook binnengekomen, onder andere van Roderick.
1: Wij hopen toch echt dat Hans de Boy wint. Zo onderweg terug naar huis, nog gekker, bijna bij huis. Want wie zit er achter bij ons in de auto?
2: Hm? Annabelle!
1: Yeah.
3: Michael Jackson!
4: Doe Annabelle maar. Prachtig nummer.
5: Hey, Joey.
0: Hi.
5: Ja, ik wil ook heel graag Annabelle. Fijne uitzending.
2: Jaws 2. I understand it. Yeah, yeah, yeah.
0: Ja, leuk. Dankjewel voor alle audio. Ook nog een berichtje van Karin Elton John. Voor mij schrijft ze in hoofdletters. Er is een uitslag van deze Top 40 Classic. Ik ga je heel eerlijk zeggen, ik ben heel blij, maar ik zag het ook niet aankomen. 21% van de stemmen maar voor Michael Jackson, Wanna Be Starting Something. Elton John, 31% van de stemmen met I'm Still Standing. Winnaar, daar ben ik heel blij mee. 48% van de stemmen ging naar Hans de Boy en Annabelle.

0: David Guetta, Sia bij Q. Beautiful People.
1: Eigenlijk had ik dit moeten doen.
0: Oh, Stefan Bouwman. Alweer?
1: Geintje.
0: Sorry, ik wil deze grap nou, maak uit, vergeet dit. En Stefan Bouwman, yeah! Hi van Q Music.
1: Hi.
0: Hi. Hi. Zo meteen de top 40.
1: Jazeker. 40 hits op een rij. Ja. En hopelijk heb ik ook nog tijd voor de alarmschijf. Maar dat hangt altijd even af van de reclameinkomsten. Maar goed, lang verhaal.
0: Ik vind het wel grappig om even te vragen aan jou. Van, want kijk, als er nou iemand muziek is, dan ben jij het wel. Wat is jouw favoriet eigenlijk nu in de top 40?
1: Op dit moment?
0: Ja.
1: Ja, Teddy Swims, de nieuwe binnenkomer.
0: Ja.
1: Van de nieuwe binnenkomers. Nou, ook, zo'n goed liedje, Break Up in Reverse.
0: Ja, tickets voor weggeven.
1: Vanaf maandag.
0: Ja, want Stefan, dus, ja, ik heb het al 10 keer verteld. Maar jij bent met alle grote sterren ben jij, zeg maar, bevriend.
1: Nou, alle.
0: Nou, toch, jij, echt iedereen is al in de pianobar geweest. En dan wordt het even Teddy Swims. Het wordt allemaal, ja, toch?
1: Even facetimen.
0: Even facetimen.
1: Even tickets lospeuteren.
0: Zo meteen de top 40. En deze? Ja, op 40. Wat?
1: Ja, die staat op 40.
0: Ja, leek die goed?
1: Ja, dat zei je goed.
0: Ciao, hè.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen.
3: Crisis.
2: Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim

0: betrouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
2: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
1: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
7: Kippie.
8: It's playtime.
9: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
11: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
11: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
13: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
14: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
15: Als je Vodafone mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: Voor jij kunt besparen.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
6: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
7: Moelenmilk, the moo you can't resist. Let's
8: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Goedemiddag, Q-Music nieuws van nu.nl. Marcel van Beest.
3: Goedemiddag. Tientallen telefoontjes bij alarmcentrales over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Geëvacueerden willen weten hoe extra gemaakte kosten worden vergoed. Ook hebben ze vragen over hun achtergelaten spullen. De ANWB en Eurocross roepen vakantiegangers op goed voorbereid op pad te gaan. Ze adviseren noodtas te maken met spullen om je de eerste uren te kunnen redden. In Frankrijk zijn 6 mensen gepakt die een aanslag wilden plegen op een synagoge. Ze waren dat 1,5 week geleden van plan bij Parijs. Een verdachte auto werd toen gezien voor de synagoge. Enkele honderden mensen werden geëvacueerd. De geplande aanslag blijkt het werk van islamitische extremisten. Een groot busongeluk in Syrië. Daar zijn 2 touringcars op elkaar gebotst. 35 mensen zijn omgekomen. Er zijn ook tientallen gewonden. In een van de bussen zaten mensen van de Syrische Veiligheidsdienst. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. En een stunt van 2 piloten van Iceland Air is te duur komen te staan. Hun vliegbrevet is voorlopig ingetrokken. Omdat een van hen met pensioen zou gaan, vlogen ze als afscheid laag over een dorpje in IJsland. Ze haalden daarmee de woede op de hals van veel mensen. Die klaagden dat hun huizen stonden te trillen door het laagvliegende toestel.
4: Waarom zou je dat doen dan?
5: Niet handig.
3: Toch de kick.
5: Ja, nou.
3: Dan het weer van Weerplaza. Veel plaatsen zon, later wolken. Het wordt 24 tot lokaal 29 graden.
4: Die ene gaat toch met pensioen. Dus boeien dat ze vliegbuffet is ingetrokken. Ja.
5: Dankjewel Marcel. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Ik vind het druk op de weg. 23 files. De langste vind je op de A16, Breda-Rotterdam. Tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug, 8 kilometer. Ruim een half uur. En de A59, Zonzeel-Oost tussen Rosmalen-Oost en Nuland. 4 kilometer, een kwartier. Verder nergens langer dan 15 minuten. Wel een bakje controles. De A6 naar Lelystad, 69,2. Langs de A9 naar Haarlem, 56,7. De A27 naar Almere bij 115,2. En ook de andere kant op naar Hilversum bij 90,5. De A30 naar Ede, 16,3. En de A50 naar Apeldoorn met 212,9.
6: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
5: Welkom bij de enige echte. Tot 6 uur hoor je de 40 populairste hits van deze week. Gebaseerd op airplay, streaming en trends op social media. Samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40. Het is jaargang 62, editie 3184.
6: De enige die telt.
5: Nou, de vakantie is eindelijk voor iedereen begonnen. Geen officiële Zwarte Zaterdag, alsnog druk genoeg op de wegen van Europa. Gezellig als je onderweg bent en dat je Q aan hebt staan via de app bijvoorbeeld. Of als je gewoon nog in Nederland bent. De top 40 is net als jij niet op vakantie. Het is de editie van zaterdag 25 juli 2026 met deze week 13 stijgers, 17 zakkers, 8 zittenblijvers en 2 nieuwe binnenkomers. Ik kreeg net een berichtje van Tieme, die wil heel graag Billie Jean van Michael Jackson horen voor zijn verjaardag. Ja, ik heb een beetje slecht nieuws. We hebben namelijk 2 lijstverlaters. De eerste...

0: hype, hè?
1: Moet ik er wel bij zeggen, die 28 weken is in totaal 3 keer top 40 geweest. In de geschiedenis van de lijst is Billie Jean 3 keer een hit geweest. Eerste keer in de 80's, tweede keer na het overlijden van de King of Pop. En nu door de bioscoopfilm Michael. Ik ben benieuwd of ik nog mee ga maken dat hij een 4e keer in de lijst komt. Top 3 van vorige week, die klonk zo.
2: Nummer 3.
1: De Bauza Magnetic. Pop, pop. Voor Rutger van Barneveld. En voor de 4e week op rij de nummer 1 van Nederland, Die Die. Rutger dus nog altijd op 2. Zometeen gelijk al de eerste nieuwe binnenkomer. Eerst op nummertje 40, Sienna Spyro.
2: Nummer 40.

0: Romien van de Q-middagshow is mega fan en uitgelezen tijdens zijn vakantie komen ze nieuw binnen. Dus Menno mocht ze gisteren verwelkomen.
1: Soms weet ik zelf even niet meer waar ik ben.
2: Ja, we zitten wel in een redelijke sleur, moet ik zeggen. Ja. We doen ook nog al die studentenshows erbij.
1: Ja, en dan het weekend festivals. Ja.
2: Het houdt niet op.
1: Muziek maken tussendoor.
0: Ja, hun leven staat helemaal op de kop, maar daar zijn ze wel ontzettend dankbaar voor. De eerste nieuwe op 39, Flair in de top 40 op Q.
3: Nummer 39.

plekjes omlaag. Zara Larsson in de top 40 op Q-Music. Midnight Sun deze week op nummertje 38. Plekje hoger, Temper City. Liedje is al maanden uit, maar nu komt hij eindelijk echt tot leven. Vorige week nieuw op 39. Deze week twee plekjes omhoog naar 37. Dit is Self Aware op Q-Music.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeated in de top 40 op Q. Al een weertje vandaag, hè? Alhoewel, het waait wel hard hier in Amsterdam. Daar zit de studio van Q. Maar over het algemeen weertje, meneertje. En ook in de Q hebben ze iedereen aan het genieten. Anouk zegt lekker weer. Ik zit met mijn bol op het terras met een koud drankje en Q in mijn oortjes. Gezellig. Pepijn vandaag, een lekker stranddagje, zonnetje, boekje en gewoon lekker rustig aandoen. Dat is ook weer een hittegolf op komst, hè? Moet je zeker rustig aandoen. En als je de verkoeling op wil zoeken, ga naar de bios. Dan kan je Taylor horen. De soundtrack van Toy Story, nu in de top 40. I knew it, I knew you. Wel 7 plekjes gezakt deze week op
1: 35.

0: Taylor Swift. I Knew It, I Knew You in de top 40... voordat we straks naar de hoogste nieuw binnenkomen gaan.
1: Tip voor de top.
2: Tip voor de top.
0: Een tippity-toppie. Het is een song waarvan wij met z'n allen bij Q denken... in ieder geval de DJ's, dat het best wel een grote hit zou kunnen gaan worden in de top 40. Ze hebben eerder al een duitje in het zakje gedaan met Gabriella. Dat werd toen ook echt een grote top 40 hit. En was voorafgaand daaraan de alarmschijf. Toen hadden we het goed. Ik denk dit keer ook. Het gaat om de K-pop groep Cat's Eye. Animal is de alarmschijf van deze week.
3: De Q Music... Alarmschijf.
4: Cat's Eye.
5: It's Cat's Eye.
4: Animal.
5: Cute.

0: Kamerschijf van deze week, Cat's Eye Animal.
1: Hey Stefan.
2: Hey,
1: op de een of andere manier doet dit me heel erg denken aan Toxic van Britney Spears.
0: Ah ja. Ik snap het gevoel wel, ja. Nou eerlijk, is ook een monster geworden. Dus het zou zomaar kunnen dat deze het ook gaat doen. Zometeen dan.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders grijp je mis.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Omdat onze band onbreekbaar is.
10: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
3: craving. Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19. Fans van voordeel, Aldi.
4: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur, dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
3: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
8: Hallo, 1 over half 4, Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Een wat langere vertraging op de A16 Breda-Rotterdam... tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug, 6 kilometer, 20 minuten. Verder nergens langer dan een kwartier. Wel controles, A6 naar Lelystad, hectometerpaal 69,2. A9 naar Haarlem, 56,7. A27 naar Hilversum, 90,8. A30 naar Ede, 16,3. En A50.

0: dit zo'n goed liedje. Hou op hoor. Teddy Swims, de hoogste nieuwe deze week. Break Up in Reverse. En ik dacht dus dat hij de tekst verkeerd zong. Hij kwam namelijk langs de Stevens Pianobar. Daar kom ik straks trouwens Stella Leftjes ook. Nou, maakt niet uit. In ieder geval, ik dacht, hij heeft de demo gewoon verkeerd ingezongen. Want het is dan Leave, Don't, Please. Maar het is natuurlijk Break Up in Reverse. Dus het is andersom. Dus eigenlijk zingt hij Please Don't Leave. Ik hou ervan, zo'n klein detailtje. Kan ik helemaal blij van worden. Zelfs als het een hartverscheurend liedje is. De 7e top 40 hit voor Teddy Swims. Op nummertje
1: 34.

0: Harry Styles op 33. Gisteravond hier in de studio, Stella Lefty. De top 40. En waarom dan? Nou, elke vrijdagavond komen artiesten langs van over de hele wereld. Ik kruip dan achter de piano en zo maken we samen muziek. Gisteren dus, de nummer 32 van deze week. Gewoon weer 6 plekken gestegen. En wist je dat Stella Lefty in Nederland heeft gewoond? Tijdens de studie in Amsterdam.
1: I went to Tulane. And the amount of options for like a public health major were not so many. And I really wanted to be in Europe. And Amsterdam was the place. And then I showed up here and I fell in love with it. Like, I truly... It's so weird being back. I'm like, I want to live here.
0: Ja, ze wil hier wel wonen, maar wel een slecht verhaal. Ze is toen ze hier woonde nooit in Den Haag geweest. Vind ik echt jammer, mijn stadje. Weet je, even broodje haring halen op Kijkduin of even bakken op het strand Scheveningen. Maar hier is wel haar muziekcarrière begonnen.
1: I didn't know anybody. And my friends that were out here with me were not being so awesome. So I was posting all the time. And from that, I ended up meeting people like in the industry, like publishers that signed songwriters.
0: Toch lijp, omdat ze eigenlijk niemand kende, ging ze maar gewoon covers en zo en dat soort dingen op TikTok knallen. Uiteindelijk werd ze benaderd door mensen uit de muziekindustrie en de rest is geschiedenis. Als je wil weten hoe het live optreden klonk, check YouMusic.nl en de Q-app. Ons landgenootje uit Amerika, nu dus in de top 40. Stella Lefty, dit is Boston. 32.

0: Lost Frequencies, vorige week op 31, deze week op 31.
1: Rustig.
0: Ja, precies, je moet je ook niet te druk maken met het warme weer. Doet Gijs trouwens ook niet. Hele dag druk bezig geweest, maar nu lekker op de bank. Klaar voor de kwalificatie zometeen om 4 uur. Ben benieuwd wie pole position gaat pakken daar in Hongarije. Ja, ik hoop Max, maar nu Bente.

0: staat alweer te popelen, want zometeen het nieuws met Marcel van Beest.
1: En daarin, ja, een kleurrijk feestje. Niets meer of niets minder. Daarvoor moet je in Rotterdam zijn.
0: Oh, spannend. Stap zo gelijk in de auto. Ook Sam Venn en Olivia Dean hoor je zo in de enige echte.
2: Deze zomer passen Tom en Bram op de middagshow. En dat betekent dat we de boel eens flink gaan opschudden. Shake up your day. Durf jij volgende week zaterdag in de bus te stappen voor een onvoorspelbare dag vol verrassingen? Meld je dan nu aan op qmusic.nl. Bezorgen de heren jou de dag van je leven of geef je ze keihard maar één ster. Q. Shake up your day.
3: Q sounds better with you. Q Music.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa!
4: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
6: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
8: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
9: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
8: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
11: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
12: Kippie.
13: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter nu. 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
15: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
16: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou.

0: dan 20 verfzaken.
1: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgen.

0: met onze nieuwe kleine cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu.

0: voor de beste zomerdeals. Kort in je geld op de meest getoonde prijs.
1: 1 over 4, goedemiddag. Q-musicnieuws van nu.nl. Marcel van Beest.
2: Goedemiddag. De politie heeft in Apeldoorn iemand op straat neergeschoten. Agenten kwamen gisteravond af op een melding van een mishandeling. Tijdens de aanhouding werd er op de verdachte geschoten. Die werd daarna voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Onderzocht wordt of de agenten wel goed hebben gehandeld. In Duitsland is een vliegtuigje op een huis neergestort. 1 inzittende is omgekomen, een ander is nog zoek. Het vliegtuigje was opgestegen vanuit Bremen en verloor daarna hoogte. Kort daarna boorde het zich in het dak van een huis waar niemand was. Over de oorzaak van het ongeluk is niets bekend. Israël heeft de bezette westelijke Jordaanoever aangevallen. 11 Palestijnen raakten gewond. De aanvallen zijn een reactie op een gebeurtenis van gisteren. Kolonisten en een groep Palestijnen vielen elkaar toen aan. 4 Palestijnen, een Israëlische kolonist en een militair kwamen om. Een groot feest in Hartje Rotterdam, want er is weer het jaarlijkse zomercarnaval. De straatparade trekt weer duizenden bezoekers en deelnemers. Je ziet ze dansend in hele kleurrijke outfits. En die zijn niet goedkoop, was te horen bij Regio Zender Rijnmond.
3: Prijzen kunnen oplopen van 400, 500, 600 en hoger. Het is wat je er zelf van maakt. Make-up, je kostuum, je schoenen worden natuurlijk ook versierd. Je haar, dus gewoon het complete plaatje.
2: Ja, dat loopt allemaal in de papieren. Het zomercarnaval in Rotterdam is alweer voor de 42e keer.
1: De muziek stond lekker hard.
2: Hey, pompen maar. Het weer van Weerplaza. Op veel plaatsen zon, late wolken. Het wordt 24 tot lokaal 29 graden.
1: Marcel, dank jou wel. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. De langste die vind je op de A16 Breda-Rotterdam... tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug. 4 kilometer, 12 minuten. En controles A6 naar Lelystad, 69,2. A9 naar Haarlem, 56,7. A30 naar Ede, 16,3. En de A50 naar Apeldoorn, bij 212,9.
4: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Auto Taalglas.
5: Stefan Bouwman.
1: Terwijl de kwalificatierace is begonnen en Max Verstappen het hopelijk goed gaat doen, is nu de snelste stijger in de top 40 te horen. 10 plekken winst voor onze collega's Chris Cross Amsterdam. My oh my.
5: De top 40. Q Music. 27.

deze week op CS 26, Bouwman in de enige echte. Tijd voor Olivia Rodrigo. Ja, ik ben zelf nooit zo van de roddel en achterklap. Maar eerlijkheidshalve, Q-Music is onderdeel van DPG. We hebben RTL overgenomen, dus komt-ie. Ja. Beste Lucky King. Olivia Rodrigo is weer gelukkig in de liefde. Na een vervelende break-up is zij gespot met een nieuwe lover. En daar heeft ze gelijk een liedje over geschreven. Stupid Song op haar nieuwe album over de vlinders in je buik als alles nog pril is. 1 plek winst, nummer 25.

0: Robert van Hemert en Donny. Mo weet dat nou in de top 40. Ja, er is ook een ander duo in het land.
1: Tom en Joe's zomerhit.
0: Je hebt het ongetwijfeld meegekregen. Tom en Joe, zij vallen in voor Mattie en Marieke tijdens de zomer in de ochtendshow. En ze hebben samen met Rolf Sanchez een zomerhit gemaakt. Marchar. Staat nog niet in de top 40. Maar het gaat wel zo lekker dat ze op zomertour zijn. Boys, hoe hangt de vlag?
2: Ja, we hebben er mega veel zin in. Dit is de eerste stap in onze carrière. Ja, hierna verwacht ik Avas Live, Ziggo Dome. Het is helemaal uit het dak. Eerste locatie is dus Ter Aar. Daar hebben we een bedrijfsbarbecue van Danny. Gaan we optreden, meteen inpakken. Want daarna moeten we naar de kringloopwinkel van Miep in Hank. Malle Pietje, nou, het is fantastisch. Ja, een drukke tour, maar we hebben er zin in. We zijn er ready voor.
0: Ja, mooi boys. Heel erg veel plezier. Ja, het avontuur kan je allemaal volgen natuurlijk op je... Oh, nog even inzingen. Ja. Nou, later jongens, nu een andere hit in de top 40. Zomerhit wel te verstaan. Topic en Becky G.
1: 23.

0: Bruno Mars, 22 in de top 40. Zometeen somber. Homewrecker. Er komt ook een festivalbanger aan. En... oh. Ik heb iets voor je geregeld, jongen.
1: Hey, Stefan hier. Ik heb een paar keer met hem mogen spelen in Stefans Pianobar. En binnenkort doet hij een show in Nederland. Dus ik dacht, ik ga het gewoon even proberen.
2: Hey Stefan, this is Teddy Swims.
1: Teddy.
2: Hey buddy.
1: Teddy, I'm asking for a favor. Can we get some tickets for your show in Amsterdam?
2: That's a good question.
1: Come on, bro.
2: Dude, hell yeah, man.
3: Q Music presents...

0: bye.
1: Q sounds better with you.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja,
2: dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell. Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
4: Top40.nl is dé website voor de echte muziekliefhebber. Je vindt er niet alleen de top 40, maar ook alles over je favoriete artiesten. Songteksten, biografieën en het complete hitoverzicht. Top40.nl heeft het laatste popnieuws en nieuwe muziek. Top40.nl, de website waar muziek in zit.
2: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa!
5: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3-sterrenslot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
9: Heb jij vanmorgen je tanden wel gepoetst? Ja toch, dat is niet iets wat je zomaar vergeet. Maar waarom check je dan niet elke dag de beste aanbiedingen? Download de reclamefolder app en betaal nooit meer te veel voor je favoriete merk tandpasta. Poets je rijk.
8: Tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
12: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
13: Zeker weten.
12: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
11: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
14: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
16: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
17: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
19: Anders schrijf je mis.
20: Yo, wij zijn Christos Amsterdam.
21: En we hebben een nieuwe single.
20: My Oh My, samen met Louisa Sonza en Willy William.
22: Oh,
0: mij en mij
3: is nu overal te beluisteren.
13: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
19: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. Twee stuks voor maar 5 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
13: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
21: Vrienden, 4:30, goedemiddag. Flitsmeister, verkeersinformatie bij Q-Music. Nou, eigenlijk is er niks aan de hand op de weg, hoor. 5 minuutjes, max. Verder ben je eruit. Controles, A6 naar Lelystad, 69,2. A9 naar Haarlem, 56,7. A30 naar Ede, 16,3. En de A50 naar Apeldoorn met 212,9. Ja, dat is zo lekker. Als die wegen in Europa druk zijn, is het in Nederland rustig. Zometeen op 20, Free Your Mind. Eerst op 21, Somber, Homewrecker.

Mind in de top 40 op Q. Trap het linker rijtje af. Stiekem hebben we best wel vette shit in Nederland. We hebben het grootste wandel-event ter wereld, de Vierdaagse in Nimma. Een van de beste concertzalen, de Ziggo Dome. Allemaal belangrijke politieke dingen in Den Haag. Ja, en de grootste kermis van de Benelux, de Tilburgse kermis. Met naast attracties waar je duizelig van wordt, ook een bak live muziekje. Alle Nederlandse toppers komen naar een mopje zingen. Mart Hoogkamer, Yves Berendsen, Justin de Wild en Robert van Hemert. Zou je hem hebben in de top 40 op Q, Zandloopster. 19.

0: Somber. En My Body Isn't Ready. 4 plekken winst, ook al 4 weken in de lijst. Ook al 4 weken in de lijst. Mauvais Joe en Pile. Ja, een typische track die iedereen inmiddels meezingt. Althans, ik zeg wel iedereen. Maar vooral de mensen die hem als een gek streamen op Spotify. Eigenlijk hoor je hem op Q alleen maar in de top 40 voorbij ook. Hoor je hem alleen maar in de top 40 voorbij komen. Gaat goed. Maar wat betekent Pile nou eigenlijk? Ik had eigenlijk geen idee, dus ik heb het net helemaal opgezocht. Pile betekent gewoon geld, stacks, money. Het is een verkorting van empilé uit het Frans. Dat betekent dan letterlijk gestapeld. Ja, en zoals het een gangster van de straat die zich in het ruige leven bevindt betaamt. Geld in een stapeltje noem je een stack. Je kan stacks maken. Ja, en dus Pile, dus het gaat gewoon over een liedje dat geld en briefjes opstapelt.
1: 17.
0: Ik heb weer de combi gemaakt. Want ja, ze hebben nou eenmaal een gedeelde notering. We beginnen met de AI-remix en daarna het origineel in de ene recht op Q-Music.

All My Soul in de top 40 op Q. Ja, ik weet niet voor welke voetbalclub hij is. Ik weet wel dat Cas en Jake voor PSV zijn. Want ze komen net terug van de PSV-fandag. Hebben ze helemaal topmiddag gehad. Leuk man. Mooi stadion, hè, Philips Stadion. Ja, foute party. Shout-out dit jaar. Nu in de enige echte Roxy Dekker en Superstar.

0: nummer 14 in de enige echte op Q-Music. Ja, nu een kleine tip voor de top. Beetje sigaar uit eigen doos, maar ik gun het de jongens ook. Tom en Joe, samen met Rolf Sanchez en Marjo. Wow, er ging van alles door elkaar. Ik weet niet wat er gebeurde, maar het ging niet helemaal goed. Bij deze, tip voor de top, Marjar.
1: Hey, Rolf Sanchez hier.
2: En wij dus, Tom en Joe. En dit is hem hoor.
1: Onze nieuwe zomerhit Marjar op Q-Music.

0: Rob Sanchez en niet te vergeten Tom en Joe. Marchar, een tip voor de top. Want ja, het wordt de zomerhit van 2026. Dat hebben zij gezegd. Dus het moet toch echt een top 40 hit gaan worden. Zometeen gaat de lijst verder met onder andere Idali, Ronnie Flex en Frenna. Populair. En deze van Maasmit en Nahorn. Drive safe, hoor je zo. Q.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
5: Kippie.
6: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
7: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
1: Ja? Echt serieus?
2: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
0: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
9: craving. Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
12: Fans van Voordeel,
11: Aldi.
13: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
11: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
14: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
15: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
16: Ga naar traditie, mystiek en rituelen die je nog niet kent. Of ga gewoon een klomp maken. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
15: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
17: Het is alweer 5 uur geweest. Goedemiddag, Q-Music Nieuws van nu.nl. Met Marcel van Beest.
18: Goedemiddag. Grote kans dat je explosieven vindt in rivieren door het lage waterpeil. Defensie waarschuwt daarvoor bij de NOS en roept op daarvan weg te blijven. De explosieven werden na de Tweede Wereldoorlog massaal in rivieren gedumpt. Als je ze tegenkomt, kun je het beste meteen de politie bellen. Defensie komt dan in actie om het explosief op te ruimen. In Amsterdam-Noord is een man neergestoken. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Niemand is opgepakt. Over de toedracht is niets bekend. De politie zoekt iemand die er vandoor ging op een elektrische fiets met kleine wielen. Waarschijnlijk was dat een fatbike. 5 mensen zijn al wel geraakt in een winkel in Uden in Brabant. Het waren allemaal medewerkers, weet Omroep Brabant. In een schoonmaakmachine was een verkeerd middel gestopt en daardoor ontstond er een chemische reactie. Na het ventileren van de winkel kon de zaak weer open. En een grote schoonmaak in Nijmegen na de Vierdaagse feesten. In alle vroegte ging de reinigingsdienst daar aan de slag, gewapend met de hoge drukspuit waar niet alleen water uit kwam.
19: Ziet wel aan een luchtje. Dat spuiten wij het hele plein mee, de straat reinigen, de stoepen reinigen, de bordessen overal, met de mensen de voordeuren. En dat doen we alles reinigen. Dan ruikt alles weer lekker fris.
18: Ja, was te horen weer op Gelderland. Nijmegen leek overigens minder vies na de Vierdaagse feesten dan in andere jaar.
20: Wat grappig.
18: Dan het weer van Weerplaza, een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden. Komende nacht regen, morgen overdag ook en een beetje zon. Het wordt dan hooguit 24 graden.
17: Maar uiteindelijk hebben we volgende week weer hittegolven.
18: Oh ja.
17: Ja, oh, ja, ja. Oh.
3: Dankjewel Marcel. Maar nu de raampjes dicht, want anders word je nat. Flitsmeis, de verkeersinformatie bij Q langs op de A76. Geleen-Keulen. Tussen Simpelveld en Duitsland is de weg afgesloten. Waarom? Geen idee, maar het is zo. 2 kilometer, 10 minuten vertraging. Verder sta je nergens langer dan 5 minuten stil. Wel controles. De A6 naar Lelystad, 69,2. A9 naar Haarlem, 56,7. De A30 naar Ede, 16,3. En langs de A50 naar Apeldoorn bij 212,9.
5: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
3: Zometeen in de enige rechte Drive Safe, Miles Smith en Nahorn. Maar eerst op Lucky 13, Idali, Ronnie Flex en Frenna met z'n drieën. Dit is populair.
6: De top 40.
20: 13.

Zeker als je op weg bent naar vakantie. Ook in de Q-app hoop mensen op weg naar hun vakantiebestemming. Maud onderweg naar Italië. Kan niks meer bij zo vol zitten auto. Christel is op weg naar Kroatië. Sanne, weekendje naar Zeeland. Lekker uitwaaien. Vooral even helemaal niks. En Jaap zegt, hey Stefan, met de vouwwagen onderweg richting Marseille. 3 weekjes ertussenuit. Veel file gehad, maar hoort erbij. Zo is het ook, Jaap. Nou, mag voorzicht, amigo. Allemaal talen door elkaar. En vooral, allemaal fijne vakantie. Ja, ik ga er niet tussenuit dit jaar. Dus ik ben er elk weekend lekker met de 40 grootste hits op een rij hier op Q-Music. Met nu Cameron Wickham. Kingdom of Fear staat deze week op nummer 11.

Top 10 is begonnen net. Turn the lights off in de top 40. Op 9, Jonas Blue. Ik heb altijd baas boven baas. Ik had echt pas mijn rijbewijs op mijn 19e. Maar Jonas, die begon al toen hij 17 was. Had gelijk zijn papiertje te pakken toen hij jarig was op zijn 18e. En zijn eerste auto, van een Fortje K. Niks mis mee. Inmiddels is de portemonnee iets dikker. Spaart hij dus klassieke auto's. Alhoewel, sommige Ford K

0: man met geen enkele vrije seconde in zijn agenda. Het is Justin de Wild op Q-Music in de top 40. Cheerio, en dat blijkt maar weer. Ik krijg gelijk een fotootje in de queue van Vera. Gisteren op de Krabben voor in Bergen op Zoom. En guess who else? Mwah. Ja, dan stond hij gewoon weer op te treden, hoor. Ongelooflijk.
1: Tip voor de top.
0: Bijna 10 jaar geleden in 2017 scoorde hij zijn eerste top 40 hit Silence met Khalid. En sindsdien is Marshmello niet meer opgehouden. Dit zou zomaar zijn 14e kunnen worden. Een tip voor de top. Another drink op Q.

0: Een tip voor de top, another drink op cue. Zometeen gaat de lijst verder. De ontknoping. Ja, dit is wel echt ook een zomerbanger hoor. Ugel es solto. Jamaican hoor je zo in de top 40 op Q-Music.
1: Deze zomer passen Tom en Bram op de middagshow. En dat betekent dat we de boel eens flink gaan opschudden. Shake up your day. Durf jij volgende week zaterdag in de bus te stappen voor een onvoorspelbare dag vol verrassingen? Meld je dan nu aan op Qmusic.nl. Bezorgen de heren jou de dag van je leven of geef je ze keihard maar één ster. Q. Shake up your day.
2: Q sounds better with you. Q Music.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
3: Kippie. Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld.
5: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Nu bij Coolblue. Kool- en vrieskorting op LG-koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Q-Music The Party.
8: Q-Music The Party vind je vrijdag bij Brassa Beemster met Lars Boelen en Menno Barreveld.
7: Q-Music The Party boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
9: Q-Music.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
10: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Kanteloepmeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
12: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
14: It's playtime.
15: It's playtime.
16: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
17: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
16: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
17: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor het gebruik de bijsluiter.
18: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
19: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
20: Ja?
21: Echt serieus?
20: Oh.
22: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
23: 18 plus speelbewust.
24: Even bollen. Iedereen.

0: Deals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Mediamarkt korting voor €1.799. Mediamarkt.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Zo, hoe weinig? 1:30, goedemiddag. Flitsmeister, verkeersinformatie bij Q-Music. Eén noemenswaardige op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 2 kilometer, 10 minuten vertraging, verder nergens langer dan 5. Wel controles, de A6 naar Lelystad, 69,2. De A9 naar Haarlem, 56,7. De A30 naar Ede, 16,3. En de A50 naar Apeldoorn met 212,9. Maar zoals altijd luidt het devies: gewoon niet te hard rijden. Dat is veiliger voor iedereen en goedkoper. Nu in de top 40, Jamaican.
6: De top 40. 7.

0: Nou, van mijn vriendin Bibi Rexha gaan we naar mijn vriend Teddy Swims.
1: Win tickets voor Q Music Presents Teddy Swims.
0: Ik heb wat gehosseld. Vanaf maandag maak je hier bij Q Music kans op de allereerste tickets voor zijn Ziggo Dome show 16 maart 2027. Hoor je dan een hit van Teddy, app zijn naam dan via de Q-app. Als we je dan terugbellen en je komt live in de radio-uitzending, nou, dan is er heel erg goed nieuws. Dan heb jij 2 tickets in de pocket als allereerste in Nederland. Dat is toch wel cool. Dus nu nog niet appen. Generale repetitie op 5 in de top 40. Mr. Know-it-all.

alleen, Michelle, wat zei ik nou? Vanaf maandag, dan maak je kans als je Teddy Swims hoort. De allereerste ticket voor zijn show in de Ziggo Dome. Maar generale repetitie geslaagd net in de Q-app, hoor. De vraag is het Rutger van Barneveld gelukt om een nummer 1 hit te scoren met zijn nummer Zwoele Zomernachten? Antwoord op die vraag krijg je binnen nu en 20 minuten. Maar eerst een andere Nederlands talent dinges, namelijk twee DJ's, Another, zijn goede vrienden en ze hebben een druk weekend. Want ze hebben ook een eigen festival, No Art. Nou, daar zijn ze lekker aan het draaien en aan het doen. Eén groot feest dit weekend en ook in de top 40, want ze staan netjes op nummer 4.

stuurtje wisselen voor hem en de Bauza. Zwoele zomernachten levert de plekje in. En Magnetic stijgt dus door naar nummer 2. Daarmee hebben de boys uit Noorwegen het zilver in handen.

0: Nummer 1 van Nederland, wederom Die Die. Daar is die Joey van der Velde.
1: Joey van de...
0: Zometeen het foute uur?
2: Absoluut.
0: Ja.
2: Super veel zin in. Als je erbij bent, dan zou ik zeggen open de app van Q. Want daar vind je steeds allemaal battles. Want ja, eigenlijk is de luisteraar natuurlijk helemaal in charge.
0: Ik hoef
2: alleen maar lekker achterover te gaan zitten en te draaien.
0: Wat een luxe.
2: De keuze is reuze. Bijvoorbeeld deze.
0: Leuk. Techno head. Marijuana.
2: Of deze. Ik doe er heel laconiek over, maar dit is een onmogelijke keuze. Want Stefan, wat zou jij kiezen?
0: Ja, Rainbow the Sky wint. Staat ook altijd op 1 en zo. Dat die gaat echt wel winnen.
2: Ja. Moet jij eens opletten. Dat zou nog heel spannend kunnen worden.
0: Nee, deze is echt niet spannend. Nee, sorry.
2: Oké, nou, dan niet.
0: Maar de rest van de avond wordt spannend.
3: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. Hey, Stefan hier. Ik heb een paar keer met hem mogen spelen in Stefans Pianobar. En binnenkort doet hij een show in Nederland. Dus ik dacht, ik ga het gewoon even proberen.
4: Hey Stefan, this is Teddy Swims.
3: Teddy.
4: Hey buddy.
3: Teddy, I'm asking for a favor. Can we get some tickets for your show in Amsterdam?
4: That's a good question.
3: Come on, bro.
4: Dude, hell yeah, man.
5: Q Music presents Teddy

0: bij
1: Q Sounds Better With You.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer? Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
4: Mooi van Ethos.
5: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Maak er een zinderende zomer van met de Libellenclub. Ga mee op de leukste uitjes. Plof op het strand met de digitale Libelle. En duik in de mooiste boeken en podcasts op Fluister. Beleef meer met de Libellenclub. Ontdek alle voordelen in de Libellen-app of op libellen.nl/club.
5: TV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
7: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
9: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com.
10: Mindshift.
8: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey.

0: Bol.com. Speciaal voor jou.
1: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
5: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Alles schoon en fris met Vibra. Nu, Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 milliliter voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
12: Yo, wij zijn Criscos Amsterdam.
13: En we hebben een nieuwe single.
12: My On My, samen met Louisa Sonza en Willy William.
14: My On My
12: is nu overal te beluisteren.
15: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
17: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
18: Omdat ik samen verder wil.
19: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
18: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
15: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
20: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches wanna look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: Als je Vodafone mobiel
25: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
24: krijg je tot wel €20 korting.

0: uur, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Michiel Frazenstorm.
1: Goedenavond. Het Franse leger stuurt meer en meer militairen naar plekken waar de bosbranden gevaarlijk dichtbij komen, zoals rond Bordeaux. Nog eens 500 gaan er die kant op. De militairen helpen bijvoorbeeld om bewoners en toeristen in veiligheid te brengen. Ook kunnen ze voorkomen dat ontruimde huizen worden geplunderd. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk hebben ook gevolgen voor de slotrit van de Tour de France morgen. Er zijn zoveel agenten nodig bij de branden dat er te weinig zijn voor het beveiligen van het parcours. Daarom is dat met 40 kilometer verkort. De rit van vandaag is gewonnen door Richard Carapaz uit Ecuador. Zo'n 10.000 mensen hebben vanmiddag meegedaan aan de Pride Walk door Amsterdam. Die begon op de Dam en ging naar het Vondelpark waar de World Pride werd geopend. Het internationale evenement voor de queergemeenschap. Koningin Maxima was daarbij, net als burgemeester Halsema. World Pride is voor het eerst in Amsterdam. En een tegenvaller voor Max Verstappen. Die is niet verder gekomen dan een zesde plek in de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije. In de laatste ronde schreef Verstappen met zijn Red Bull van de baan. Lando Norris van McLaren was de snelste. Hij staat morgen bij de Grand Prix helemaal vooraan. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang lekker, maar later neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Morgen overal bewolkt met een paar buien en het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dankjewel Michiel, dankjewel verkeersmelder Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet, tenminste niet langer dan 10 minuten. Wel nog een hele rits aan flitsers op de A6 onder andere tussen Muidenberg en Lelystad. De hoogte van Lelystad staan ze bij 69,2. A9 Alkmaar Haarlem, de hoogte van Heemskerk bij 56,7. Dan de A16, de hoogte van Bergse Hoek staan ze. Daar is de hectometerpaal niet bekend. A27 Hilversum Almere bij 115,0. Dan de A28 Hoogeveen Assen bij 153,5. Dan is er ook nog de A30, dat is Barneveld Ede, de hoogte van Lunteren staan ze bij 16,3. En de laatste, dat is de A50. Zwolle-Apeldoorn ter hoogte van Vaassen bij 212,9.
2: Welcome to the one and only, the original.
3: Dit is
4: het Foute Uur.
5: Joey van der Velden.
0: Yo, ja, je kan nu stemmen in de app van Q. Joe, stagiair van de show. Of zeg je nou, doe maar Jan Smit. Kies hem maar.
2: Q Music is proud.

betrouwbare bron. Maar zijn collectie petten bestaat uit een stuk of 15, maar het zouden er ook meer kunnen zijn. Telling is die al lang kwijt. En zijn favoriete pet is die van Bass Pro. Joe hoor je normaal gesproken natuurlijk hier samen met Tom. Zo rond dit tijdstip. Maar die nemen de honneurs waar tijdens de ochtendshow deze weken. Of ik hier wil gaan zitten, tuurlijk dat ik dat wil doen. Helemaal geen moeite. Veel plezier ga ik waarschijnlijk beleven de komende uren en ook de komende weekenden. Ik ga ze later vandaag deze avond nog wel even proberen te bellen. Want ze doen een eerste tourneetje. Ze hebben samen met Rolf Sanchez hebben ze een liedje gemaakt, Marchar.

Vandaag zijn dus de eerste optredens in het land. Ze reizen met plezier reizen ze van Ter Aar naar Hank en dan naar Waalwijk. Ik zeg welkom, welkom, welkom. Welkom bij het Foute Uur. Ik zie Martjar trouwens ook nog een keertje in het Foute Uur gedraaid worden. Of loop ik dan nu een beetje op de zaken vooruit? Het werkt eigenlijk heel simpel. De komende 50 minuten, als je de Q-Music app opent, dan vind je daar steeds een battle. Klik je favoriet aan, het liedje met de meeste stemmen hoor je dan. Het gaat nu tussen...

kan in de app van Q of je gaat naar qmusic.nl. Dan nog even een klein dingetje. Als je de app nu open hebt, maak even een foto van je uitzicht. Maak even een foto van dat wat je nu ziet. Je hoeft helemaal niet je best te doen op die foto, of je hoeft helemaal niet ervoor te gaan staan. Hou gewoon de telefoon voor je neus, druk af en stuur die foto deze kant op. We maken Van de Velden zo meteen even een rondje langs de velden.

klassieke verhaal van een artiest die liefdesverdriet had en een liedje ging schrijven. Dan denk je natuurlijk altijd aan een oude rocker met een gitaar die bij een kaars naar woorden zoekt. Nou, dat klopt hier een beetje. Producer Kevin O'Toole die schreef de beroemde pianomelodie achter zijn synthesizer in een beetje professionele studio. Wel om 4 uur 's nachts, want ja, zijn vriendin was echt net weg. En daarna heeft hij het liedje voor serieus opgenomen en stuurde het naar de platenmaatschappij. Werd dus een enorme hit. Hij heeft ooit zitten rekenen. De opnamekosten zouden zo'n 100 euro zijn. Ja, en heel veel tranen uiteraard. Als je nu de Q Music App opent, dan zie je de 2 volgende liedjes.

klik je favoriet aan. Stemmen doe je in de app van Q. Of je gaat naar qmusic.nl. En je hebt even kijken. 3 minuut 29. Ja, de winnaar hoor je na deze. Dit is Marianne Rotenberg.

0: tempting? Nou, als je nu een telefoon vast hebt of in de buurt hebt liggen, dan zou ik zeggen, maak even een foto van dat wat je ziet en gooi dat in de Q-Music Gap. Dan weet ik waar je naar het Foute Uur luistert. Cor die stuurt een berichtje. Lekker even rustig aan, dan dagje werken. Lieke van Nistelrooy die schrijft de camper aan het inpakken en ondertussen ook een beetje koken. En Ton van de Weert, heerlijk op het dakterras in Veenendaal. Ik zeg Ton van de Weert en niet Tom van de Weert van Tom en Bram. Leuk als je een foto stuurt en dan kan je ook meteen even stemmen op de volgende. Nou, ik mag wel zeggen, waanzinnige battle die echt helemaal past bij de dag. Anders Nielsen en Salsa Tequila. Of wil je? Helene Fischer. Oh, het is een moeilijke keuze. Anders Nielsen met Salsa Tequila of Helene Fischer. Je kan nu stemmen in de app van Q of je gaat naar qmusic.nl. En dan doe ik ook altijd even een tussenstandje. Oeh, als je Anders Nielsen wilt, dan moet je echt heel snel zijn.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
4: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
5: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
6: Oh, weer een muis.
5: En samen spelen.
6: Kom maar. Ja.
5: Au. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
5: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
8: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
9: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
11: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
12: Kippie.
11: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla per krop maar 49 cent.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
16: Ik heb letterlijk niks.
17: Het gaat de hele dag regenen, hè?
18: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
19: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
20: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
19: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Jojo. Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit. Tijd voor iedereen.
21: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
20: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
22: Daar heb je Huub. Van Hubo.
23: Hoi.
22: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
24: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
22: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app.

0: Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo, steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
5: Joey van der Velden.

0: Foute uur.
1: Ik heb net het rolluik van de Q-Music app heb ik opengedaan. Foto's, spraakberichten, alles wordt gezien, gelezen en gehoord. Leuk als je even wat naar me toestuurt deze avond. Nieke Slijp heeft dat gedaan onderweg naar huis... na ongeveer een fietstocht van circa 50 kilometer. Zo! En Gowanne de Haas geïnstalleerd op de camping. Mariska, goedenavond. Welkom bij het Foute uur.
2: Dankjewel.
1: Dat klinkt goed, Mariska.
2: Ja, zeker.
1: Even voor mensen, kijk, ik zie jouw foto. Kan jij even beschrijven wat ik zie? Wat heb je mij gestuurd?
2: Ik zit in onze overkapping en ik kijk uit op mijn man die lekker aan het barbecue is. En op de achtergrond onze dochter op de trampoline. Een heerlijk zomers uitzicht.
1: Mariska, jouw man staat dus nu lekker te kokkerellen.
2: Nu even niet. Hij heeft nu net zijn worstje op, maar hij gaat straks weer verder.
1: Oké, maar goed geregeld, zeg ik Mariska.
2: Ja, lekker hè? Ja, heerlijk. Zeker.
1: Want is hij in de buurt?
2: Hij is in de buurt, ja.
1: Oh, oké. Ik wou eigenlijk even vragen, kan niet een beetje? Zeg maar ja is dan ja.
2: Heerlijk. En, oh. Hij kan fantastisch barbecue.
1: Of zeg je, nee? Ja, wat?
2: Ja. Ja? Mijn dochter zegt ook van ja.
1: Oh, oké. Nou, helemaal goedgekeurd daar. Ja, het wordt natuurlijk weer warm de komende week.
2: Dat klopt.
1: Ben je erop voorbereid?
2: Nou, ik moet nog een weekje werken. Daar hebben we heerlijk airco. En mijn man en dochter zijn vrij, dus die gaan lekker, denk ik, veel het water in.
1: Oh ja,
2: dat komt wel goed.
1: Dat is natuurlijk heerlijk. Oké, lekker afkoelen in het water.
2: Ik
1: heb nog één vraag. Jij mag de eerste stem zetten bij de volgende battle. Heb je daar nog even tijd voor?
2: Jazeker.
1: Oké, je kan kiezen uit Jennifer Lopez met Love Don't Cast...

0: toch voor die laatste.
1: Meen je?
0: Ja, dan ga ik voor Dirty.
1: Waarom?
0: Ja, dat is gewoon een lekker dansnummer, toch?
1: Oké, nou, dan ga ik daar de eerste stem bij zetten. Ben je het nou wel of niet mee eens? Stem in de app van Q of ga naar qmusic.nl. Nou, eet.

0: Christina Aguilera. En Dirty bij Q Music. Tot zover. Maandag een nieuw fout uur om 10 uur met de enige echte Menno Barreveld, uiteraard. Welke artiest staat er nog op je lijstje? Welke artiest moet je echt nog een keer gezien hebben in je leven? Ik zou zeggen, denk daar maar eens even goed over na de komende minuten. Want ja, ik heb zometeen de eer om de Ticket Battle te spelen. Het is niet niks. Nee, ik hoor dat spelletje heel vaak. Vind ik heel leuk. Misschien speel ik de Ticket Battle wel met jou. Er ligt hier namelijk 100 euro ticketengoed klaar. Dat kan je dan wellicht uitgeven aan je favoriete artiest. Een artiest naar keuze. Hoe je daar kans op maakt op die 100 euro, dat ga ik zo meteen uitleggen. Na Jonas Blue en deze. Taylor Swift. En Open Light, jongen.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Ja? Echt serieus?
3: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
6: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
8: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
9: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
8: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris.

0: Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: zoveel jij kunt besparen.
1: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
2: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders schrijf je mis.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen dit weekend geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Exact 7 uur, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Michiel Frazenstorm.
3: Goedenavond. Er is een dode gevallen bij een van de natuurbranden in Spanje. Vlakbij de stad Valencia is een overleden man gevonden. Hij zat in zijn auto toen de brand uitbrak en kon geen kant op. Intussen is er goed nieuws over een bosbrand bij Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk. Die lijkt zich niet meer uit te breiden. Op de Grote Markt in Hartse Groningen is een stuntshow van mountainbikers, maar het is er zo druk dat er geen toeschouwer meer bij mag, meldt de regionale omroep. Er staan zelfs mensen op daken van de gebouwen. De organisatie vindt dat veel te gevaarlijk en heeft ze opgeroepen om naar beneden te komen. De organisatie van het zomercarnaval in Rotterdam is heel tevreden over hoe het vandaag gegaan is. De stad bruist en de sfeer is supergoed, zegt een woordvoerder. Hoeveel mensen langs de kant stonden is niet duidelijk, dat wordt niet geteld. Om de veiligheid te vergroten mocht de politie preventief fouilleren. En na de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije stapte een tierende Max Verstappen uit zijn auto. Die was compleet onbestuurbaar, zei hij. Er is altijd wel iets dat niet werkt of kapot gaat. In zijn laatste ronde van de kwalificatie maakte Verstappen nog een spin. Morgen start hij vanaf de 6e plek. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang lekker, maar later neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Morgen overal bewolkt met een paar buien en het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Dankjewel Michiel, dankjewel verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertraging nog op de A76, Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Daar is de weg afgesloten, geeft een vertraging van 12 minuten. En er wordt geflitst op de A16 ter hoogte van Bergse Hoek staan. Zo hectometerpaal is niet bekend. A27 Hilversum-Almere ter hoogte van Almere bij 115.0. A28 Hogeveen-Assen ter hoogte van Spier. Daar staan ze bij 153.5. En de A79, dat is Maastricht-Heerlen. De hoogte van Valkenburg, daar staan ze bij 8.1. Dat is daar helemaal aan het begin.
4: Music. Joey van der Velden.
2: Als je een beetje goed geheugen hebt, dan is de ticket battle zometeen een eitje. Die 100 euro, die is al bijna van jou.

hoor dus heel vaak hoor ik de ticket battle. En ik speel dan altijd mee in mijn hoofd. Dat kan gewoon niet anders. Het is zo'n verslavend spelletje. Ja, je gaat toch die inschatting maken van wanneer kwam dit liedje nou ook alweer uit. Zometeen heb ik de eer om zelf een keer dit spel te spelen. Misschien wel met jou, als je luistert. Want ja, als je ook elke week in je hoofd oefent, dan ben je bij deze uitgenodigd om zometeen mijn kandidaat te zijn. En niet voor niks, zeker niet voor niks. Nee, er ligt hier gewoon 100 euro tickettegoed ligt er voor je klaar. Kan je dan uitgeven aan een concert of festival naar keuze. Nou, 100 euro, dat wil je hebben. Het idee van het spel is eigenlijk heel simpel. Je krijgt zometeen van mij een liedje te horen. Dan is de vraag, is die eerder of later uitgekomen dan het liedje dat je daarvoor hoorde? Makkelijk spelletje, maar probeer het maar eens te winnen. Wil je zometeen meedoen en kans maken op die 100 euro... dan staat je eigenlijk maar één ding te doen. Stuur mij nu in koeienletters Ticket Battle. Doe dat dan even in de Q Music app. Dus een heel groot Ticket Battle, spreek ik je zo. De Q Music.

0: music as Since You've Been Gone. Zometeen Sienna Spyro en Material Lover.
1: Tom en Joe's Ticket Battle.
2: Ticket Battle.
0: Eerst een rondje Ticket Battle. Elke zaterdag en zondag gooi je bij Tom en Joe de Ticket Battle. En dan maak je kans op 100 euro tickettegoed. Alleen ja, zij zijn er niet. Die reizen vandaag door het hele land met hun zomerhit Marchar. Doen even een toertje door het land. Daarom neem ik de honneurs waar. Ik ga de Ticket Battle spelen en ik zeg goedenavond tegen Isis en tegen Joey. Goedenavond.
3: Hey, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Goedenavond beiden. Bij de Ticket Battle. Isis, ik begin even bij jou. Als er nou een artiest is die je echt heel graag wil zien, die je echt niet mag missen, wie komt er dan bij je op?
4: Ja, ik denk toch van artiesten die ik nog niet heb gezien, dan Justin Bieber.
0: En waarom? Wat maakt hem zo goed?
4: Ja, ik ben al heel lang fan en ik luister heel veel naar zijn muziek.
0: Oké. Okay.
4: En ja.
0: Hij staat nog op je lijstje.
4: Ja.
0: Duidelijk. Joe, ik ga die vraag ook aan jou stellen. Welke artiest wil je graag nog een keer zien?
3: Ik zou het graag gebruiken om naar festivals te gaan.
0: Oh ja, nou, dan kan je die 100 euro natuurlijk ook gewoon lekker aan uitgeven.
3: Ja, daar ben je zo kwijt, denk ik.
0: Ja, welkom bij de prettige kennismaken. Ik ga niet zeggen dat ik gespannen ben, maar ik vind het wel een beetje spannend om dit spelletje te spelen. Want ja, Tom en Joe die zijn natuurlijk gewoon met z'n tweeën. Je hebt er je handen vol aan, zeg ik. Want jullie krijgen van mij zometeen een liedje te horen. En de vraag is dan, is dat liedje eerder of later uitgekomen dan het nummer dat je daarvoor hoorde? Jullie spelen zometeen tegen elkaar. Jullie moeten om en om antwoord geven. Voor de eerste die de fout ingaat, is het meteen ook afgelopen. Is het pech en weg. De ander heeft dan gewonnen. De oudste gaat zo meteen beginnen. En je geboortejaar is je startjaar. Nou, Joe, jij komt uit?
3: 89.
0: Isis, ik ga het ook aan jou vragen.
4: 2003.
0: Joe, jij mag zo meteen beginnen.
3: Oké.
0: Okay, zijn jullie er klaar voor? Zijn er nog vragen?
3: Nee, ik ben er klaar voor.
0: Oké, okay, nou, je geboortejaar is bij deze je startjaar. En dit is het allereerste fragment, Joe. Eerder of later dan 1989?
3: Later.
0: Later? Weet je het zeker?
3: Ja.
0: Nou, dat is inderdaad helemaal goed. Lekker hoor. Puntje gescoord. Isis, het volgende fragment is voor jou.
4: Ja.
0: Zeg het maar. Eerder of later dan Celine Dion met My Heart Will Go On?
4: Later.
0: Later?
4: Ja.
0: Dit gaan we toch niet doen, Isis.
4: Ja, ik heb geen idee.
0: Nee, dit is niet goed. Nee, ja, 1995, Rainbow in the Sky van Paul Elstak. Ja, het scheelt ook maar 2 jaar. Maar goed, je moet het maar net weten. Ik dank jou voor het meespelen. Joey, weet je wat ik tegen jou ga zeggen?
3: Gefeliciteerd, heel
0: goed. Gefeliciteerd!
3: Super. Dankjewel.
0: Ja, nou, graag gedaan. Je hebt het helemaal zelf gedaan. Je krijgt van mij 100 euro tickettegoed.
3: Ah, super.
0: Dus je kunt toch lekker gaan festivallen de komende maanden.
3: Dat ga ik doen en dan ga ik denk ik Paul Elstak ook weer zien.
0: Dus. Yeah, Paul Elstak. Nou, thanks voor het meespelen. Hè. Fijn weekend.
3: Yes, jullie ook bedankt. Hoi.
0: Afrojack samen met Alloy Black bij Q Music.

0: en Material Lover. Ik kreeg een appje binnen in de Q-app van Karin. Met een foto van het optreden van Tom en Joe. Ja, dit moet je hebben meegekregen afgelopen weken. Tom en Joe die passen deze zomer op de ochtendshow van Mattie en Marieke. En ze hebben ook nog een liedje gemaakt samen met Rolf Sanchez. Ze doen een gooi naar de titel Zomerhit 2026. Marchar heet het liedje. En vandaag doen ze een soort eerst een tourneetje door het land. Ze gaan drie plaatsen langs, zonder Rolf trouwens. Die is op vakantie. Maar ja, ze zijn dus de hele dag al op de baan. Vanmiddag had ik Joe al aan de telefoon. Misschien zometeen Tom even proberen te bellen. Want ze hebben twee optredens erop zitten. Ik ben zo benieuwd hoe ze het rooien. Hoe gaat het met die gasten? Hoe bevalt het ze, het artiestenleven? Nou, dat ga ik zo meteen even doen. En deze ga ik ook draaien. Alex Warren. Fever Dream.
1: Hey, Stefan hier. Ik heb een paar keer met hem mogen spelen in Stefans Pianobar. En binnenkort doet hij een show in Nederland. Dus ik dacht, ik ga het gewoon even proberen.
2: Hey Stefan, this is Teddy Swims.
1: Teddy.
2: Hey buddy.
1: Teddy, I'm asking for a favor. Can we get some tickets for your show in Amsterdam?
2: That's a good question.
1: Come on, bro.
2: Dude, hell yeah, man.
3: Q Music presents...

0: bye.
1: Q sounds better with you.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
5: It's funny because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Mega Mindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
7: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com.
8: Mindshift.
6: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
9: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
12: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig van onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
14: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
17: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
18: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Joey van der Velden.
4: Met dus zometeen Machar, Rolf, Tom en Joe. Eerst hier Alex Warren. 4 voor

0: de Goo Goo Dolls bij Q Music en Irish zometeen. Axwell en Ingrosso. En more than you know, het zou je wel zijn opgevallen. Normaal gesproken hoor je Tom en Joe hier. Nu is het Joey, is het. Ja, Tom en Joe die zijn on tour. Allemaal ten gevolge van een liedje dat ze hebben gemaakt met Rolf Sanchez. Marchar heet het. Ja, het zou wel eens de zomerhit van 2026 kunnen worden. Vandaag zingen ze voor het eerst live voor publiek. Zonder Rolf trouwens, want die is op vakantie. Maar wel met extra veel plezier. Ze reizen van Ter Aar naar Hank en dan naar Waalwijk. Volgens mij zijn ze nu in Waalwijk. Ik ga ze tussen de bedrijven door, ga ik ze bellen. We hebben wel een soort van afgesproken van ja, bel maar. Maar ze weten ook niet, ik weet niet. Nou goed, ze weten ook niet hoe het loopt. Dus ik weet ook niet welk nummer dit is. Dit is Joe, denk ik. Ik denk dat Joe is.
1: Hey, hallo.
0: Hey, hallo. Yo! Ja. Echt net van het podium af, hè?
1: We zijn, we hebben alweer een rit achter de rug. We zijn nu bij locatie 3. Ja. We staan in Waalwijk bij de Paella Party van Vroni. Nou, dat wordt fantastisch en helemaal in de Spaanse stemming. Maar we moeten eigenlijk even, ik geef even de telefoon aan Tom.
0: Ja, heel goed.
1: Want Tom die heeft er helemaal geen zin in. Ik sta echt te springen, hè? Laten we nog 6 locaties doen. Tom. Hier moet je Tom even
0: hebben. Tom heeft er geen zin in? Wat is dit?
2: Hallo?
0: Ja, Tom, daar is hij. Ja, artiest. Wat hoor ik nou? Jij hebt er geen zin in?
2: Joey, het is het meest ongemakkelijke wat ik ooit heb gedaan. Wat we net hebben gepresteerd is echt... Die mensen hadden beter zangerines kunnen boeken. Die heeft nog een beter optreden in huis dan wij. We pakken er echt helemaal niks
0: maar,
2: van.
0: Maar Tom, even, neem ons even mee. Want dit is dus nu het derde optreden. Maar jullie hebben er 2 achter de rug. Hoe is dat gegaan?
2: Nou, we komen net van kringloopwinkel Malle Pietje in Hank. En heel Hank was uitgelopen. Mensen hadden tekeningen voor ons gemaakt. Mensen hadden staantafels meegenomen. Die waren helemaal ready voor een soort van Tomorrowland. Nou, dan komen de 2 iets wat bleke jongens in een tanktop aan. Met een petje op.
1: Dan heeft het negatief.
2: Die luister. Die kenden de tekst niet. We waren niet tekstvast. We wachten er helemaal niks van.
0: Daar had ik nog een vraag over. Want tijdens de repetitie gisterochtend. Toen stond je nog met een papiertje. Joe zei nou, het is gelukt met de tekst. Maar bij jou iets minder. Dus dan.
2: Nee, dat papier. Pietje hebben we gewoon nog steeds vast, want anders wordt het helemaal een puinzooi. Dus dat ziet er niet uit. Het ziet er gewoon niet uit, Joey, maar we doen wat we kunnen. We hebben partypoppers mee en we gaan nu naar de Paella Party van Vroni. En ik hoop gewoon dat die mensen al heel veel hebben gedronken, want dan kan het alleen maar meevallen.
0: Hoe is het met de stem?
2: Wel goed bij stem. Ja, het liedje duurt 2 minuten, dus het stemmetje kan eigenlijk niet opraken. Het laat er zo voorbij.
0: Het is nog 1 ding waar ik niet naar durf te vragen. Als jij zegt dat de tekst niet helemaal lukt,
2: ja.
0: Het dansje?
2: Ja, het dansje. Joe, wat vind jij van het dansje?
1: Nee, het dansje hebben we helemaal links laten liggen. Dat moet gewoon eerlijk zijn.
0: Okay,
1: focus ons even alleen maar op gewoon staan en de tekst doen. En dat een beetje goed mee kunnen zingen. En die dans,
2: het is aptik en meer is het niet.
1: Ja, voor dove mensen is er gereed aan.
0: Tom, Joe, ik maak niet uit wat jullie van bakken. Ik ben trots op jullie. Ik vind het zo vet dat jullie gewoon een eerste toertje aan doen. Dus we krijgen even een applaus.
2: Dankjewel.

0: Q-Music en More Than You Know. Zometeen hier Somber en 12 to 12. Ja, soms is het begin van iets heel lastig, maar kan het uiteindelijk ook echt een gigantisch succes worden. Dat was voor Ruben Hillen in ieder geval wel het geval. Dit gaat over zijn auditie bij The Voice of Holland. Ik vind dit zo'n inspirerend verhaal.
1: Ik kan me voorstellen dat je het wel even spannend vond, want er draaide uiteindelijk maar één stoel.
2: Ja, en ik moet heel eerlijk zeggen, na het eerste refrein heb je die uithaal van Patience. En toen had ik eigenlijk al zoiets van, ja, afmaken voor spek en bonen. En dan gewoon voluit gaan en leuk hebben en genieten. Ja, nou, en toen draaiden ze alsnog.
1: En dan kan je toch nog de winnaar worden.
2: Dan kun je ook nog winnen, ja. Ja. Ik kan eraan lopen.
0: Ja, dat is toch helemaal fantastisch. In zijn hoofd zat eerst, niemand gaat voor mij draaien. En uiteindelijk wint hij gewoon de Voice of Holland. Heeft hij ook nog een top 40 notering te pakken. En heeft hij 10 keer in het voorprogramma van Suzanne Freek gestaan. Nou, je weet nooit hoe een koen haas vangt.

0: IQ en 20 seconds. Tom en Joe die werpen zich elk weekend samen met alle Q-luisteraars op als nationale hulptroepen. Ja, ze noemen het zelf een klantenservice voor al je dagelijkse problemen. Dat vind ik zo mooi verwoord. Een goede klantenservice is natuurlijk nooit dicht. Daarom ga ik zo meteen de hulptroepen draaiende proberen te houden. Dus je kunt weer al je problemen hier kwijt. Dan gaan we op zoek naar een, ja, wat zal het zijn? Zeer passende oplossing. Is dat ook goed verwoord? Dus heb je een probleem? Heb je iets dat je helemaal dwars zit en kan je wel wat hulp gebruiken? Dan zou ik zeggen, stuur even je probleem in de app van Q. Dan gaan we het zo meteen oplossen. Of tenminste, nou ja, we doen een poging. En je hoort Damiano de Vries. En de first time.
1: Deze zomer passen Tom en Bram op de middagshow. En dat betekent dat we de boel eens flink gaan opschudden. Shake up your day. Durf jij volgende week zaterdag in de bus te stappen voor een onvoorspelbare dag vol verrassingen? Meld je dan nu aan op qmusic.nl. Bezorgen de heren jou de dag van je leven? Of geef je ze keihard maar één ster? Q. Shake up your day.
2: Q sounds better. Where is you? Q Music.
3: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
4: Honor the craving.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders grijp je mis.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Nu bij Dirk. Klaas, Puul, knoflook, wokgarnalen. €8,99.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot

0: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
3: Fans van Voordeel,
2: Aldi.
4: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89.

0: bent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app... met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
8: vakantie!
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
11: Exact 8 uur, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Michiel Frazenstorm.
12: Goedenavond. Op het Como-meer in Italië is een zoekactie aan de gang naar een Nederlander. De man was uit een bootje gesprongen om zijn zoon van 16 uit het water te redden. Maar hij verdween en reddingswerkers zijn naar hem op zoek. De jongen heeft het wel gered. Iemand op een paddleboard wist hem uit het water te halen. Bij Valencia in Spanje is een dode man van 78 gevonden in zijn auto. Er brak een natuurbrand uit en hij kon er niet aan ontsnappen. Het vuur is daar nu onder controle. Verderop in Spanje, bij Madrid, zijn veel grotere bosbranden... net als in het zuidwesten van Frankrijk. Bij de crash van een vliegtuigje in Noord-Duitsland zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel boorde zich met de neus in het dak van een vrijstaand huis vlakbij Bremen. Een van de inzittenden werd al snel dood uit het vliegtuigje gehaald. Volgens Duitse media is nu ook het andere overleden slachtoffer gevonden. En net als in Amsterdam was er vandaag in Berlijn een groot evenement voor de queergemeenschap en daar deden honderdduizenden mensen aan mee. Er reden ook zo'n 80 vrachtwagens mee in de parade. De Berlin Pride is een van de grootste queer-evenementen in Europa. In Amsterdam ging vandaag de World Pride van start, die duurt 2 weken. Het weer van Weer Online. Vanuit het noorden meer bewolking, vannacht kan daar een beetje regen vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen overal bewolkt met een paar buien en het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het aanbieding.
11: Dankjewel Michiel, dankjewel verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertraging nog op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen, tussen Oud-Dijk en Duitsland. Vertraging is daar 11 minuten. En er wordt geflitst op de A9 tussen Alkmaar en Haarlem. Daar staan ze te hoogte van Heemskerk bij 56,8. A16 te hoogte van Bergse Hoek staan ze. A27 dan ook, kijken tussen Hilversum en Almere, te hoogte van Almere bij 116,0. A28 Hogeveen-Assen te hoogte van Spier bij 153,5. En de A79 Maastricht-Heerlen te hoogte van Valkenburg. Daar staan ze bij 8,1.

0: botsen allemaal wel eens even tegen een probleem of een kwestie aan waarvan je dan denkt, ja, hoe los ik dit op? Hoe ga ik dit te lijf? Hoe kom ik er vanaf? Daarom hebben Tom en Joe de hulptroepen in het leven geroepen, want ja, er loopt natuurlijk altijd iemand rond met een oplossing. Alleen Tom en Joe die staan Marchar te zingen in het land. Ja, die hebben de eerste optredens vandaag. Daarom hou ik de hulptroepen draaiende. Heb je een probleem? Dan mag je altijd een berichtje sturen in de app van Q. Ik zag net dit binnenkomen, een spraakbericht van Patrick. Luister mee.
1: Oké, ik heb dus een klein probleem. Ik heb de afgelopen periode een paar festivaletjes gehad, wat superleuk was. Maar ik heb al mijn geld er doorheen gejaagd. Plus het geld dat ik had gereserveerd voor mijn vakantie. Ik ga namelijk over een paar dagen met vrienden naar Spanje. Maar ik heb nog maar €25 op mijn rekening staan. Dus hoe moet ik dit oplossen?
0: Oké, ik ga even een korte samenvatting proberen te doen. Patrick die gaat dus op vakantie met vrienden, maar die heeft eigenlijk al zijn geld er doorheen gejaagd op alle festivals van de afgelopen weken. Als je luistert, ik kan je hulp goed gebruiken. Wees een van de hulptroepen. Hoe lossen we dit op? Wat denk je hiervan? Stuur even een bericht in de app van Q. En als het nou een wat langere uitleg is, dan mag je ook een berichtje inspreken. Misschien wel zo handig. Druk je op het microfoontje en dan spreek je het in. Nou goed, zometeen gaan we proberen op te lossen. Na Justin Bieber bij Q Music. Dit

0: Hit is Q Music.
1: Dennis Wims.
0: And dit is Q Music.
1: Another N54 Ultra.

0: Ideaal. Je krijgt hier een oplossing op maat. Als je je even meldt bij de hulptroepen, kan het zijn dat je probleem als sneeuw voor de zon is verdwenen. Want ja, misschien zit je wel in een veel te drukke groepsapp die je wilt verlaten zonder bonje te schoppen. Of ben je uitgenodigd voor een peperdure bruiloft van iemand die, ja, die je eigenlijk amper spreekt. Of ja, heeft je nieuwe vriendin een partner die je stiekem niet kan uitstaan. Nou, geen probleem. Stuur het naar de app van Q en we gaan het proberen op te lossen. Ik liet net een audio-appje van Patrick horen. Die zei iets in de trant van ja, ik ga binnenkort op vakantie. Maar ik heb nu geen geld meer, want ik heb de afgelopen weken / maanden al mijn geld uitgegeven aan alle festivals die voorbij zijn getrokken. Dus hij is een beetje platzak en gaat naar Spanje, herinner ik me. Was het Spanje? Oké, nou, mijn vraag aan jou. Hoe lossen we dit op? Ik ga eens even gewoon door de appbox heen. Vera die zegt, nou, in de buurt rondvragen of je auto's mag wassen. Ja, zou er eentje kunnen zijn. Dan Peter, je vrienden lief aankijken of die een biertje extra voor je willen betalen op vakantie. Ja, misschien als je met een groep gaat, kan iedereen een klein deel voorschieten en dat je dat dan wel weer netjes terugbetaalt. Mam Verhoeven zegt, hoe lossen we dit op? Nou, niet beter nadenken waar je geld aan uitgeeft. Oké, duidelijk. Henk stuurde een audioberichtje.
1: Ja, lekker thuis blijven. Een beetje van tevoren natuurlijk wat je geld hebt, wat er weggaat en wat je nou overhoudt. Dus ja.
0: Emma die zegt nog niet te vaak uit eten en zelf lekker koken daar in Spanje. En Dirk zegt, zet je kledingkast op Vinted. Ik zie ook nog crowdfunding zie ik binnenkomen van Logan. Oké, hebben we een conclusie van deze hulptroepen? Ja, ik denk dat een beetje de gemene deler is. Iets beter plannen voortaan, financieel. Maar misschien zijn er last minute nog wel wat opties qua kledingstukken verkopen. Of misschien dat je de auto kan wassen bij iemand in de buurt. Dan maar hopen dat het

0: feeling.
1: Martin Garrix en Ed Sheeran. So bij Q Music, Repeat It. Ik ga zo meteen Nell Horan ga ik draaien. Nou, die ben ik tegengekomen in een hoedanigheid. Ik kende hem zo niet. Nee, ik wist dus helemaal niet dat hij zich daarmee bezig hield. Ik moet heel even een soort audiofragmentje erbij pakken. Ga ik je zo meteen laten horen wat hij verteld heeft in een interview. En deze ga ik ook draaien. Sombrieu, Dark Before the Dawn. 4 minuten.
2: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
2: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
11: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
17: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar €1,25. Op naar
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het

0: Lekker toch?
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: anders doet.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Daar heb je Huub van Hubo.
3: Hoi.
2: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
4: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Zometeen David Guetta en Sia Titanium. Ik heb dus heel lang gedacht dat het één man was, Sean. Bleek helemaal niet zo te zijn. Sean Milieu bij Q Music. Dit is Dark Before the Dawn.

0: Titanium. Zometeen hoor je hier Stella Lefty en Boston. Ja, ik ga iets zo opbiechten. Ik wist dit niet, maar ik kwam dus een grappig fragment tegen van Niall Horan. Dat is natuurlijk een superster door zijn tijd met One Direction. Door zijn top 40 hits en zijn performance. Dus ja, als iemand je vraagt wie is Niall Horan, dan antwoord je natuurlijk.
1: Dad, tomorrow I'm interviewing Niall Horan. He's like, oh, I know Niall Horan. He plays golf.
2: There you go. I mean with all the dads.
0: Ja, dat is de bekende golfer. De bekende golfer. En dat klopt dus ook nog, want hij golft dus echt heel graag en niet onverdienstelijk. Hij heeft een handicap van rond de 9 en helpt dus ook anderen beter te worden. In 2016 heeft hij een eigen managementbureau opgericht om jong talent te begeleiden. Topspelers onder zijn hoede neemt hij onder andere Leona Maguire en Taro Hedden. Dat zijn ook echt waanzinnige golfers en die managt hij dus. Dus ja, als je een beetje in het golven zit, dan ken je ze wel. Als je niet in het golven zit, dan ken je ze niet. Betekent niet dat hij zich dan laat afleiden van zijn oorspronkelijke job. Nee, sterker niet. Hij slaat ook gewoon af en toe een hole-in-one in de studio. Met...

IQ en Believer. Zometeen Wiz CMC, Bees and Honey en Show Me Love. Eerst Marshmallow is natuurlijk voor heel veel mensen al een bekende. Hij heeft inmiddels 13 top 40 hits op zijn naam staan. Alhoewel, ja, bekend. We hebben natuurlijk nog steeds geen idee hoe zijn gezicht er precies uitziet. Door die witte emmer op zijn hoofd. Maar op zijn nieuwe track zag ik nog een onbekende staan. Kelsey Ballerini. Dat is echt een schitterende naam. Maar we weten eigenlijk heel weinig over haar. Dus ik dacht, weet je wat, ik stel even een soort van vriendenboekje stel ik samen. Wat doet ze het liefst? Nou, ze wordt het gelukkigst van de hele dag in haar joggingbroek liedjes schrijven. Nou, dat komt goed uit als je artiest bent. Haar favoriete land is Toscane. Dan kan ze namelijk genieten van pasta en hele goede wijntjes. Ze is het meest bang voor spinnen. En stel dat de aarde vergaat en ze mag nog maar één keer iets eten, dan kiest ze voor kipnuggets met honing-mosterdsaus. Waarvan akte? Dat zou ik denk ik ook kiezen als er een grote explosie klinkt. En ze hebben samen een goed liedje gemaakt trouwens. Marshmallow en Kelsey. Another drink.

0: Me Love. Heel veel plezier met Chris Cross Amsterdam. Die gooien zometeen echt alles in de mix dat ze maar voor handen krijgen. Ik heb al een beetje in de setlist gespiekt. Onder andere deze. Groot fan van Coldplay, dus ik ga luisteren. En ook Christina en vriendinnen. En Lady Marmalade. Veel plezier!
1: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
2: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
7: Als je Vodafone Mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel €20 korting.

0: vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
11: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
12: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
13: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
14: Christus Amsterdam hier. Zo, een nieuwe show van ons. Maar eerst het nieuws van 9 uur.
15: Goedenavond. Rond het zomercarnaval in het centrum van Rotterdam zijn 4 mensen opgepakt met vuurwapens. 2 daarvan waren volgens regio's in de Rijnmond nep. Bezoekers van het zomercarnaval werden preventief gefouilleerd. Voor zover bekend verliep het festival zonder grote problemen. De organisatie is in elk geval dik tevreden. De Franse president Macron belooft dat het weer goed komt met het gebied waar nu bosbranden woeden. Duizenden hectares natuur zijn verwoest en woningen vernield, maar we zullen herbouwen en herstellen, zei hij. Verder bedankte Macron landen die hielpen bij het bestrijden van de branden, bijvoorbeeld door blusvliegtuigen te sturen. Een baaldag eindigt voor Max Verstappen toch nog positief. Door straffen die zijn uitgedeeld aan Lewis Hamilton en Kimi Antonelli schuift hij na zijn mislukte kwalificatie 2 plekken op. Verstappen staat morgen bij de Grand Prix in Hongarije dus niet vanaf plek 6, maar vanaf plek 4. En er is weer een artiest kwaad omdat Donald Trump een liedje heeft gebruikt. Dit keer is Katy Perry not amused omdat haar nummer Firework in een TikTok-filmpje is gezet waarin je militaire aanvallen ziet. Er is mij niks gevraagd en ik keur het af, zegt Perry. Trump gebruikte eerder liedjes van Ariana Grande en Celine Dion. Het weer van Weer Online. Vanuit het noorden meer bewolking, vannacht kan daar een beetje regen vallen. Koelt af naar een graad of 15. Morgen overal bewolkt met een paar buien en het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Amsterdam.
1: Zaterdagavond, we zijn er weer. Welcome bij een gloednieuwe Kriskos Amsterdam op Q-Music.
2: Ja, wat hebben we er weer zin in hoor. Tot 10 uur hoor je de lengste mix om je weekend mee te vieren.
1: Ja, Rihanna die zit elke week in onze mix ongeveer. En Madonna komen.
2: Ja, en we trappen af met Duke DeMont. Let's go.

0: Ja, de energie zit er goed in. Jordi en Sander hier, de broertjes.
1: Ja, we stonden op Tomorrowland afgelopen week.
0: Zo.
1: Van de camping helemaal daarheen.
0: Ja,
1: Maar niet voor niks.
0: Ja, we hebben ooit een deal gemaakt.
1: Ja.
0: Als we een grote show krijgen tijdens een vakantie.
1: Ja, moet je terug.
0: Dan moet je terug.
1: Ja.
0: En mocht Sander nou elk jaar ditzelfde probleem hebben. En dus ruzie met zijn vrouw.
1: Ja. Het was echt een geweldige show. En het was niet de grootste stage, maar wel de gezelligste. Snel doen met Madonna op Q Music.

0: Maroon 5 met Move Like Jagger op Q.
1: We zien in de Q Music app een berichtje binnenkomen van Daan. En die zegt, heerlijk, die mix boys.
0: Ja, en onze track is ook heerlijk. My Oh My hoor je zo.
1: Maar

0: lekker hoor. Alles crisscross door elkaar.
1: We gaan er heel veel kort tussenuit. Blijf hangen.
0: Straks hebben we onder andere Justin Bieber en de Black Eyed Peas voor je klaarstaan.
1: Tot zo.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus.
4: Wow.
3: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op Landal.

0: scoort dan je geld op de meest getoonde prijs.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Q Music The Party vind je vrijdag bij Brassa Beemster met Lars Boele en Menno Barreveld.
4: Q Music The Party boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
5: Q Music.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: kunt besparen. Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
4: Huh?
3: Maak er

0: van Def Rhymes. Dat was echt een klapper. Op Q Music. Wat er allemaal blijft je tof.
1: Normaal. De laatste minuten zijn ingegaan. Blijf nog even hangen. We gaan zo door.
0: Zo meteen hoor je de beste 9's en 0's op Q Music. Veel plezier.
1: Geniet van je zaterdagavond. Maak er een mooi weekend van. Tot

0: bij BelSimple, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimple.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment.

0: Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of Voel de Liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengwerf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Oh.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
2: Odido. Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
6: 1 over 10, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Michiel Frazenstorm.
7: Goedenavond. Bij het zomercarnaval in Rotterdam zijn tientallen mensen niet lekker geworden en soms zelfs flauw gevallen. Van hen moesten er volgens Regus en de Rijnmond 9 naar het ziekenhuis. Het was in Rotterdam warm en druk. Bij preventieve wapencontroles rond het zomercarnaval zijn 4 mensen opgepakt. Het zijn drukke dagen voor een Nederlands brandweerteam dat Spaanse collega's helpt bij de natuurbranden. Zo zijn ze de hele nacht bezig geweest met een oplaaiende brand in de Pyreneeën. De missie van het Nederlandse team is ook bedoeld om te leren, want door klimaatverandering zijn er ook bij ons vaker natuurbranden. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in het noorden van Duitsland zijn niet 1, maar 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel vloog in het dak van een woning en daarna was vrij snel duidelijk dat 1 inzittende om het leven was gekomen en de 2e werd vermist. Na uren zoeken werd het lichaam van de 2e inzittende gevonden. En Oekraïne houdt er rekening mee dat Rusland opnieuw bondgenoot Noord-Korea gaat vragen om te helpen in de oorlog. Volgens president Zelensky wil Moskou 30.000 Noord-Koreaanse militairen inzetten. Rusland en Noord-Korea hebben de afgelopen jaren hun banden aangehaald. 2 jaar geleden vochten er al Noord-Koreanen mee tegen Oekraïne. Het weer van Weer Online. Vanuit het noorden meer bewolking. Vannacht kan daar een beetje regen vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen overal bewolkt met een paar buien. En het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Q-Music, 90s en zero's hits.
9: Joey van der Velden.
6: Ja, goedenavond. 2 rockers die gaan opeens disco maken en scoren er dan echt een enorme hit mee. Ik vertel je zo meteen dit verhaal na de Two Brothers on the Fourth Floor.
8: 90s en zero's hits.

0: music, 90s en zero's hits.
1: Waar de ene aan avondje stappen in slaap valt, waren zangers Björn en Gustav van Mando Diao na een avondje stappen in Berlijn eigenlijk helemaal geïnspireerd. En ze waren ook nog productief. Ja, ze zaten in een rockband, maar ze wilden iets maken dat je op de dansvloeren kon draaien. Dus echt een liedje dat elke discotheek wilde hebben. Dat werd dus Dance With Somebody. En dat was voor de fans wel even slikken, want eigenlijk...

prima. Ondanks wat de gefronste wenkbrauwen van de fans werd het wel hun allergrootste hit, Dance With Somebody. Ik zeg welkom, welkom, welkom. Dit is Q-Music Nights and Zeros. Hopelijk niet al te veel gefronste wenkbrauwen de komende twee uur. Ik ga alleen maar liedjes draaien uit die prachtige decennia. Dat is wat ik aan het doen ben. Maar ja, wat doe jij? Waar ben je? Wat doe je? Waar hang je uit? Ik zou zeggen, maak even een foto van je uitzicht en gooi die in de Q-Music app. Nou, heel veel Q-luisteraars die onderweg zijn. Jesse onder andere, die zie ik vanuit de auto. Michelle is onderweg. Jill, Wouter, die zit op de snelweg als bijrijder. Ja, die zit aan de rechterkant. Dan ook een foto van Sanne vanuit Italië. Die zit daar voor de caravan een potje te kaarten. Marieke, die zit aan een hele grote puzzel. Marjolein is op vakantie in Duitsland. Dan Elroy op een heel groot binnenvaartschip. En Chantal, die zit nog lekker op het strand. Dat is natuurlijk heerlijk, heerlijk met dit weer. Oké, foto's van uitzichten mogen met een grote boog deze kant op. Artiestennaam, artiestennaam. Ligt echt voor het oprapen. Vertel het je naar Kylie Minogue. En dit zijn de Fugees.

en Lemon Tree. Fool's Garden. Ja, die naam, dat is echt een heel makkelijk verhaal. Ze zochten naar een titel voor een album. Iemand opperde Garden. Tot iemand anders in het café waar ze zaten te brainstormen Fool's Garden riep. Ja, dat vonden ze allemaal zo leuk dat het niet alleen de naam van het album werd, maar ook van de band. Ja, het hoeft allemaal niet moeilijk te zijn. Weet ook Bob Sinclair. Die heet in het echt Christophe Lefriant. Maar die hoorde de naam Bob Sinclair in een hele oude film die hij zat te kijken. Met Jean-Paul Belmondo. Die speelt daar geheime agent. En Christophe dacht, die naam die kies ik. Dat is een vette naam. Het hoeft niet moeilijk te zijn. Dus dit is Bob bij Q Music. En Love Generation.

0: Rewind the 90s.
1: Zeker weten. We gaan de hele boel weer omdraaien. Want kan je een liedje herkennen als die achteruit wordt afgespeeld? Dus we draaien de hele boel om. Weet je dan bij titel en artiest uit te komen, dan win je wellicht zometeen het Q-Music prijspakket. Kan ik al iets over dit liedje zeggen? Nee, maar ik denk wel dat hij lastiger is dan de voorgaande weken. Want voorgaande weken was hij steeds heel erg herkend. Nou, weet je wat? Ik laat er vast een heel klein stukje horen. Ja, dit is het. Zometeen meer. Mocht je er al een gedachte bij hebben, dan kan je me al een bericht sturen in de app van Q. Maar zometeen het hele

0: en Joyride.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Even bollen. Idee.

0: Voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: Ja? Echt serieus?
5: Oh.
3: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Joey van der Velden.
13: Met zometeen verder Grand Poetje Hessen voor die

0: 3, 2, 1.
1: Rewind the 90s.
2: Ik ga even een klein spelletje ga ik met je spelen. Ik ga een hele grote hit uit de 90s ga ik laten horen. Maar dan wel achterstevoren. Ik heb de hele boel in de computer heb ik weer omgedraaid. Ja, ik heb er altijd heel veel lol in. Want het is dat wat je hoort. Je herkent het wel, maar ook... Nou goed, weet je om welk liedje het gaat zometeen? Dan nodig ik je uit om een berichtje te sturen in de app van Q. Ik zoek titel en artiest van dit 90s meesterwerk. En op het spel vanavond wederom het enige echte Q-Music prijspakket. Oké, de radio mag weer harder. Ik denk dat die lastig is.

denkt dus dat hij lastig is, omdat je het liedje wel herkent. Maar hoe heette zij ook alweer? En wat is dan de titel? Oh, dat is even graaf. Volgens mij ligt het niet bovenop. Nou, als dat wel zo is, dan zou ik zeggen, stuur even een bericht. Kan het zijn dat ik je zometeen spreek. Na Snoop Dogg met Signs en Justin Timberlake natuurlijk. Eerst Bluff bij Q. Harder dan ik hebben kan.

0: Rewind, de 90s.
1: Zeker weten. Liet je net een hele grote hit uit de 90s horen, maar wel achterstevoren. Als je titel en artiest weet, dan mocht je een berichtje sturen in de app van Q. Bart, goedenavond.
2: Ja, goedenavond Joey, hallo.
1: Hallo, goedenavond. Wat voor avond heb je achter de rug?
2: Ik moet je eerlijk zeggen dat ik net uit de douche stap. Ik heb de hele avond bezorgd bij de frietzaak in de auto.
1: Och. Nou, en ja. Hoeveel bestellingen heb je zo weggewerkt op zo'n avond?
2: Oeh, ja, van 5 tot 9. Ik denk een stuk of 30, 35.
1: Zo. Nou, Bart, het behoorlijk wat kilometers afgelegd dus.
2: Ja, maar het is lekker weer, raampje open, dus prima.
1: Ja, wat is je persoonlijke favoriet uit de snackbar?
2: Oeh, ik vind een broodje Mexicano met sriracha mayo. Dat is een toppertje. Beetje okay. Sla erop.
1: Ja, het klinkt goed. Werk jij morgen weer? Want dan bestel ik hem.
2: Ja, heel vroeg al.
1: Ik liet net dit horen. Het is, als je het achteruit draait, toch een soort... Ja. Ja, ik wou het woord herrie wou ik gebruiken, maar misschien moet ik het woord apart gebruiken. Het is apart als het voren hoort. Titel en artiest, weet jij die?
2: Ja, ik denk dat het Breakfast at Tiffany's is van Deep Blue Something.
1: Heb je daar diep over na moeten denken? Hé, hey, dat is een woordgrap. Daar
2: heb ik Deep Blue Something over na moeten denken.
1: Ga even luisteren. En dat is helemaal goed.
2: Ja, top.
1: Gefeliciteerd Bart. Je krijgt van mij het Q-Music prijspakket.
2: Ja, dankjewel.
1: En daar zit ook de Q-Music strandbal in.
2: Heerlijk.
1: Die is gelimiteerd. Alleen deze zomer is verkrijgbaar.
2: Leuk.
1: Thanks dat je erbij was en tot later, hè.
2: Yo! Deep Blue

0: New Music, 90s en Zero's gaat zo meteen verder. Hoe succesvol je ook bent, elke grote sterren die grijpen wel eens naast. Ik ga zo meteen de zangeres draaien die echt een hele grote Hollywoodrol aan haar neus voorbij zag gaan. En je hoort ook Amy McDonald. En This is the Life. Over een minuut of vier.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe

0: Spaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Nu bij Bel Simple, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Bel Simple.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
8: Manutan, Manutan.
7: Bestel op manutan.nl.
8: Let's go!
9: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
10: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Second Life.

0: Lekker toch?
1: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Goedenavond, 11 uur. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Daan Langkamp.
4: Goedenavond. Op het Como-meer in Italië is een zoekactie aan de gang naar een Nederlander. De man was uit een bootje gesprongen om zijn zoon van 16 uit het water te redden. Maar hij verdween en reddingswerkers zijn naar hem op zoek. De jongen heeft het wel gered. Iemand op een paddleboard wist hem uit het water te halen. In Frankrijk is een oefenpotje van Fortuna Sittard allesbehalve vriendelijk verlopen, meldt Football International. In de wedstrijd tegen Metz was er een opstootje. En daarbij kreeg de vrouwelijke scheidsrechter zelf ook een klap. En daarbij viel ze hard op de grond. Ze liep een hersenschudding op en moest zich laten vervangen. Er bestaat een grote kans dat Rusland binnenkort opnieuw veel soldaten uit Noord-Korea naar het front stuurt. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hij denkt dat Rusland om 30.000 soldaten heeft gevraagd, want ze zien dat de Russen daar allerlei voorbereidingen voor treffen. En de hulpdiensten zijn druk geweest vandaag bij het zomercarnaval in Rotterdam. Bijna 20 mensen werden door de warmte niet lekker. 9 moesten er naar het ziekenhuis. En er werd preventief gefouilleerd. 4 mensen zijn opgepakt met neppen en echte wapens. Verder zegt de politie dat het voor de meeste bezoekers vooral een feestje was. Dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een bewolkte nacht met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen is het bewolkt met een bui af en toe en dan is het 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Q-Music, 90's en Zero's hits.
6: Joey van der Velden.
3: Ik ga mezelf nu horen zeggen, je zit gebakken. Maar ja, het is wel zo. Nio zometeen, June met Hardcore Vibes. En dit is Amy McDonald. En this is the life.
5: 90's and Zero's hits.

0: Independent. Dit is Q-Music 90s en Zero's. Trouwens, over Neo. Hij heeft dus verschillende klussen als acteur gehad. Net als Gwen Stefani trouwens. Die heeft echt serieus een fulltime acteercarrière overwogen. Maar de muziek kreeg in haar leven toch de overhand. Ze heeft wel een aantal kleine rollen gespeeld. Onder andere in The Aviator, Zoolander was ze in te zien en Gossip Girl. Dat waren allemaal kleine rollen. Ze was één keer heel dicht bij een hoofdrol. Dat was, ja, misschien herken je het wel, deze film.
1: They are the world's most deadly assassins.
0: Spanning en spektakel.
1: Their identities are a secret.
0: Ja.
1: Even from each other.
0: Even from each other, ja. Mr. en Mrs. Smith. Ze zat echt ontzettend dicht bij die rol. Maar de makers die kozen toch uiteindelijk voor Angelina Jolie. Jammer voor Gwen, maar misschien wel fijn voor ons. Want ja, Gwen Stefani, dat is natuurlijk zo'n artiest die het podium niet mag verlaten. Die moet gewoon lekker blijven zingen met zo'n stem. Dit is No Doubt bij Q en Don't Speak.
2: Yeah.

locaties. De volgende videoclip is echt iconisch en is dus opgenomen in een terminal op LAX. Dat is Los Angeles International Airport. Heel veel fans van de band die daar dan toch even een kijkje gaan nemen als ze daar op het vliegtuig springen. Mocht je daar ook ooit zijn, gaan we dan ook even in Terminal 4 kijken. Want zonder deze videoclip was het vliegveld niet zo mooi en uitgebreid. Het zit namelijk als volgt. De directie van het vliegveld die vroeg echt een flinke vergoeding voor het filmen. En de inkomsten zijn direct in de verbouwing gegaan. Ja, dus je kunt wel stellen dat het behoorlijk wat gekost heeft. Want een luchthaven zet je niet zomaar neer. Ja, het gaat allemaal over de videoclip van dit liedje. Dit is Q Music 90s and Zeros met de Backstreet Boys. And I Want It That Way. You are

0: Q-Music 90s and Zeros met de Backstreet Boys.
1: Q-Music 90s en Zeros hits.
0: En I Want It That Way. Ik ga weer een battle organiseren. Ik ga het gewoon weer doen. Een battle tussen twee liedjes. Eentje in de linkerhoek en eentje in de rechterhoek. Een liedje uit de 90s en eentje uit de Zeros. En ik dacht, ja, misschien is het handig als jij mij adviseert. Ik ga nu een categorie bepalen door middel van de computer. En in die categorie zoek ik dus twee liedjes. Dus ja, wat komt er zo meteen in je op? Laat het weten in de app van Q. Je mag het typen of inspreken. En dan geef ik altijd even een slinger aan de computer. Wie komt dan als het goed is met de categorie? Als die meewerkt. Ja. Oké. Vanavond is het. Deze hebben we nog niet gehad. Categorie tijd. Dus een liedje uit de 90s en een liedje uit de Zero's. Categorie tijd. Dus dat kan ook tijdmachine zijn. Of Dio. Of time kan erin zitten. Of clock. Laat maar weten wat er nu in je hoofd zit. Stuur maar een bericht. En deze. Van Jennifer Lopez. Die hoor je ook.
2: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
6: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
7: Pap, die moeten we hebben.
6: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
8: onlineveilingmeester.nl.
9: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
8: Onlineveilingmeester.nl.
11: It's playtime.
12: Easy Toys. It's playtime.
13: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo.
13: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
15: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
16: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.

Ik heb een battle. Twee liedjes. Eentje uit de 90's en eentje uit de Zero's. En de categorie is tijd. Dankjewel als je afgelopen minuten suggesties hebt gedaan. Ik heb er wellicht naar geluisterd. Moet je opletten. Dit zijn namelijk de keuzes. Trouwens, als je wilt stemmen, dan zou ik zeggen open de app. En stuur me een berichtje of spreek even wat in. Nou, de keuze is reuze. Marijn die kwam met Time. Leuk. Michael Jackson. En de Zero's. Ja, dat zijn toch prima keuzes. Nou, stuur maar een berichtje. Laat het maar weten in de app van Q. De winnaar, die hoor je dan zo meteen. Na DJ Bobo. Somebody Dance With Me. Dit is fijn. Voor met het raam open. Hoobastank. And The Reason.

0: Music.
1: 90s en zeros hits.
2: DJ Bobo was dat en Somebody Dance With Me bij Q Music. Afgelopen minuten kon je kiezen uit twee liedjes. Twee liedjes in de categorie tijd. Een liedje uit de 90s was Michael Jackson, Remember the Time. En de zeros was Direct and the Times Are Changing. Nou, zelden was het zo duidelijk welk liedje het moest worden. Direct heeft echt overduidelijk gewonnen. Met stemmen van onder andere Johanna, Noah, Gerrit, Lars, Yara, Treintje, Sam, Sophie. Nou, ik kan nog wel uren doorgaan. Ze kozen allemaal voor deze van Direct. En die is natuurlijk prachtig.

0: Evacuate the Dance Floor. Tot zover Q Music 90s en Zero's. Ik wens je een waanzinnige nacht. Wat je ook gaat doen, waar je ook bent. De muziek van Q is altijd bij je. Zometeen een liedje dat je mee gaat zingen.
1: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.

0: Kort in je geld op de meest getoonde prijs.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Het Q-Music nieuws. Middernacht.
8: Goeienacht. Bij de Pride in Berlijn is een auto een mensenmassa ingereden. En volgens de politie zijn daarbij een dode en 15 gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk of het om een ongeluk gaat of om een gerichte actie. De politie zoekt nog met man en macht naar de dader. De Pride in Berlijn is stilgelegd. Op het Como-meer in Italië is druk gezocht naar een Nederlandse man. Hij sprong van een gehuurde boot om zijn 16-jarige zoon uit het water te redden. Die was in de problemen gekomen, maar de man zelf kwam niet meer boven. De zoon is alsnog gered, maar de man is mogelijk in een sterke stroming terechtgekomen. In Brazilië moet de huidige president Lula het in de volgende verkiezingen opnemen tegen Flavio Bolsonaro. Dat is de zoon van de vorige president Jair Bolsonaro. Die zit voor 27 jaar in de gevangenis omdat hij via een mislukte coup aan de macht probeerde te blijven. De Bolsonaro's worden gesteund door de Amerikaanse president Trump. En bij een oefenwedstrijd van Fortuna Sittard tegen de Franse ploeg Metz is de vrouwelijke scheidsrechter gewond geraakt. Ze probeerde een opstootje te sussen, maar kreeg een duw en viel.

Ze kon door een hersenschudding niet meer verder. Een grensrechter nam het van haar over. Beide ploegen hebben excuses gemaakt. En Fortuna verloor met 3-1. Dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een bewolkte nacht met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag wordt het bewolkt met soms een bui. En dan wordt het maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goeienacht. In Berlijn is een wagen ingereden op een mensenmassa die op de been was voor de Pride. Daarbij is een dode gevallen en zijn er zeker 14 gewonden. Een deel van hen is er zeer slecht aan toe. De Pride is meteen stilgelegd en bezoekers moesten er naar huis. Naar de bestuurder van de auto wordt nog gezocht. Mogelijk is die te voet gevlucht. In de regio rondom Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis uit vanwege de naderende bosbranden. Tot nu toe zijn er al 200.000 mensen geëvacueerd. De Franse president Macron belooft dat het weer goed komt met het gebied waar nu bosbranden woeden. Veel is verwoest, maar we zullen herbouwen en herstellen, zegt hij. De Oekraïense hoofdstad Kiev ligt onder vuur. De Russen zouden Kiev bestoken met ballistische raketten. De Oekraïense luchtmacht probeert die te onderscheppen, maar brokstukken zorgen op verschillende plekken dan weer voor branden. Over slachtoffers is nog

niks bekend. En Ajax-fans hoeven binnenkort niet meer de portemonnee te trekken als ze iets te eten of te drinken halen. Tenminste, letterlijk dan. Ze scannen eerst hun telefoon, pakken dan eten en drinken en lopen daarna door een speciaal poortje. Er wordt dan wel geld van de rekening afgeschreven. Dat schrijft stadszender AT5. Het is een proef van de Johan Cruijff Arena. Dan nog het weer van Weer Online. Het is een bewolkte nacht met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag blijft het bewolkt met soms een bui. Het wordt dan 19 tot 22 graden en het waait ook behoorlijk. En tot zover het ANP-nieuws.